0: Stadgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Sinds middernacht geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf omdat ze daarvoor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Het gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar cel. Hij zit mogelijk in Turkije. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 graden in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

not know.

past whatever it is. Don't worry, be happy.

0: Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlands elftal is op het WK groepswinnaar geworden. Oranje won met 3-1 van Tunesië, dat al was uitgeschakeld. Na 7 minuten was het al 2-0 door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobbey. In de tweede helft, na een doelpunt van Tunesië, kopte Van Hekken uit een hoekschop de 3-1 binnen. In de volgende ronde moet Oranje tegen Marokko. In de nacht van maandag op dinsdag is dat. De andere wedstrijd in de groep van Oranje, Japan tegen Zweden, eindigde in een 1-1 gelijkspel. Daarmee is Japan tweede geworden. En ook Zweden gaat als een van de beste nummers 3 naar de volgende ronde. Een van de grootste muziekfestivals van Nederland is op het laatste moment afgelast. DEFCON 1 in Biddinghuizen zou vandaag beginnen. Tienduizenden campinggasten hadden zich al geïnstalleerd toen ze om middernacht hoorden dat het Hardstyle Festival niet doorgaat vanwege code rood. Eerder deze week hadden de dagkaarthouders al te horen gekregen dat ze vanwege de verwachte hitte niet konden komen. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er zijn meer dan 1500 gewonden. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De Canadese zanger David Clayton Thomas is overleden. Hij was de frontman van de band Blood, Sweat and Tears, die in Nederland hits scoorde met Spinning Wheel en You've Made Me So Very Happy. In 1970 waren ze de eerste rockgroep die in de Koude Oorlog optraden achter het IJzeren Gordijn. David Clayton Thomas is 84 jaar geworden. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Lokaal kan het 40 graden worden. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. Vanwege het weeralarm zijn veel scholen dicht, wordt de post niet bezorgd en zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Daar waren tienduizenden campinggasten al aan hun feestweekend begonnen toen ze om middernacht hoorden dat het niet doorgaat. De Britse koning en koningin zullen niet in Buckingham Palace gaan wonen als de renovatie klaar is. Het paleis wordt dan alleen nog gebruikt voor ceremoniële en officiële gelegenheden. Vanwege de renovatie verhuisde toenmalig koningin Elizabeth in 2020 naar Windsor Castle. Sindsdien is Buckingham Palace onbewoond. Koning Charles en koningin Camilla wonen in Clarence House, vlakbij het paleis, en blijven daar wonen. Daarmee komt er een einde aan bijna 2 eeuwen waarin Buckingham Palace de hoofdwoning was van de Britse vorst. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. De Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Brobbey en Van Hekken. Ook maakte Tunesië een eigen doelpunt. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko, in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en eindigde daarmee als laatste in de groep. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 33 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: je best friend.
1: De stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Je luistert naar twee.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast, zoals het Hardstyle Festival Defcon 1 in Biddinghuizen. De tienduizenden campinggasten die daar al zijn, moeten weer naar huis. In Venezuela is het dodental van de 2 aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin. En er liggen meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. Met de 4000 aanvragen wilde hij duidelijk maken dat de wet open overheid kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld na een 0-2 nederlaag tegen Ivoorkust. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Daar is vanavond kans op een pittige onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Voor Vlaardingen-Oost is de rechterrijstrook dicht. Vertraging 5 minuten. En de A4 Den Haag-Rotterdam voor de Benelux-tunnel een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: De Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal is als groepswinnaar door op het WK voetbal. Oranje had vannacht een flitsstart tegen Tunesië.
1: Dumfries scherpe voorzet, eigen goal. Het is 1-0 voor Oranje. En na 2,5 minuut staan we voor 0-1.
0: Binnen 7 minuten stond het al 2-0 en uiteindelijk werd het 3-1. Oranje neemt het nu in de volgende ronde op tegen Marokko. Die wedstrijd is in de nacht van maandag op dinsdag. Voor Curaçao is het sprookje helaas uit. De laatste wedstrijd tegen Ivoorkust werd met 0-2 verloren. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden. En nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. Sinds middernacht geldt voor een groot deel van het land code rood vanwege de hitte. Dat is voor het eerst. Lokaal kan het 40 graden worden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en er zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Om middernacht hoorden de tienduizenden campinggasten die er al stonden dat hun feestweek niet doorgaat.
2: Ik begrijp het wel, maar ik vind het wel heel erg moeilijk. En naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan. Dan is het echt wel een hele zware domper.
0: DEFCON 1 is een van de grootste festivals van Nederland. En na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog maar gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisden ze toen naar Windsor Castle. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Ook bij de Titi in Assen werd midden in de nacht gekeken en dat gebeurde op grote schermen in de binnenstad.
1: Jazeker, houden wij vol.
2: Ja, je moet jezelf ook een beetje blijven aansterken op zo'n avond, hè. En even wat eten tussendoor. Hartstikke goed.
0: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden en nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En in het grootste deel van het land geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast. Een hittegolf, zoals die nu in grote delen van Europa is, was vrijwel onmogelijk geweest zonder klimaatverandering. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers. Ook het KNMI doet daaraan mee. De laatste tientallen jaren komen extremen steeds vaker voor. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dank u.
1: Dit is 2.
2: Een vrijwel verlaten station Schiedam Centrum woensdagochtend tijdens de landelijke OV-staking. Er zijn, nou, ik denk zo'n 10 mensen. En op dit bord zien we dat de sprinter van 11 minuten voor 8 naar Dordrecht niet rijdt. Andere informatieborden vertellen dat alle treinen die voor 8 uur in de ochtend zouden moeten vertrekken...

0: Trekken, deze keer niet van hun plek bewegen. How long have you been here?
1: Well, I've been here for about only 30 minutes. I completely forgot that there's a protest today. There's a NS strike today. I knew about it since last week, but I completely forgot about it.
2: Ik zag dat er een trein ging, dus nemen we die. Ik ben dan op tijd op Schiphol. Dat is het belangrijkste.
0: Ja. Want waar gaat er? U zegt naar Schiphol?
2: Naar Noorwegen. Ik ben geen Nederlander, dus ik ben Noorse. Dus
0: terug naar huis.
2: Juist. Dus ik wil thuiskomen.
0: What do you think? Are the trains going to drive today at all?
1: Well, yeah. Yeah, they will drive today. I mean, behind you, the what's it called? The schedule is already. It already shows in about 15 minutes it's gonna start driving because they said that the protest is between 4 and 8 a.m. So soon everything's gonna be back to normal.
0: Yeah. Where are you traveling to?
1: I am traveling to Leiden Central.
0: Okay. For what cause?
1: For what cause? For work.
0: For work.
1: For work. Yes.
0: So you're gonna be on time?
1: No, I'm not gonna be on time. I'm gonna be a bit late. I'm gonna miss my initial meeting, but everyone knows about it. On the group chat of my work, they know about it. They have sent warning. So all I have to do is just send a message that, hey, I'm gonna be late as well. Yeah. Don't worry about it. It's okay.
0: Yeah. Maar we zien toch op de borden langzaam wat informatie verschijnen.
2: Ja,
0: om kwart over.
2: Eentje en anders ging er nog eentje. Dus ik maak me niet druk.
0: Hoe laat gaat de vlucht?
2: 11:45. Dus ik heb nog wel tijd. Ik hoef niet te lopen, dat is het belangrijkste.
0: Nou, ik zou zeggen, wel thuis en een goede reis.
2: Dankjewel.
0: Meneer, u staat op de trein te wachten.
3: Klopt.
0: En waar gaat de reis naartoe?
3: Amsterdam, Centraal.
0: Ja. Wat verwacht u? Gaat deze wel?
3: Ik mag hopen van wel, ja. Zoals al die andere mensen ook.
0: Ja. Want met welk doel reist u naar Amsterdam?
3: Werk, ja. Ja.
0: U wist van de staking?
3: Ik wist van de staking, ja.
0: Gaat u dan nog op tijd komen of bent u te later vandaag?
3: Ik ben te laat. Maar goed, ik moet sowieso overwerken, dus dat is geen probleem.
0: U haalt het wel weer in?
3: Ik haal het alweer in, ja.
0: En zo tikt de klok langzaam richting 9:30. Nu lijkt het dat er over 20 minuten een trein naar Den Haag gaat. En vanaf spoor 5 vertrekt zometeen de trein richting Amsterdam. Nou, nog een paar minuten, hè, dan zou die eraan moeten komen.
3: Dan gaan we vanuit en dan gaan we hopen. Dus,
0: Daar zou je hem net hebben. 8:19, de eerste trein die na de staking van woensdagochtend vertrekt vanaf station Schiedam-Centrum. Eindbestemming Amsterdam Centraal. Ja. Waar gaat de reis naartoe?
4: Utrecht.
0: Kom je daar?
4: Ja, dat vraag ik mezelf nu ook af. Ja. Ja. Ja, ik denk met de metro nu of zo, ik weet het niet.
0: Je werd gestaakt?
4: Ja, iets langer dan verwacht.
0: Dat wist je?
4: Ik dacht dat om 8:00 alles wel gewoon zou rijden, ja. Ja. Maar dat valt tegen.
0: Maar, je staat hier al even te kijken volgens mij. Hè? Heb je de reis al uitgestippeld?
4: Ja, ik denk dat ik nou met de metro ga naar Rotterdam, want daar zijn wat meer opties. Dus even kijken hoe dat uitpakt. Ja.
0: En wat moet je in Utrecht gaan doen?
4: Naar het UMC. Onderzoek doe ik daar. Ja.
0: Ja. En ga je dan op tijd komen?
4: Nee, dat sowieso niet. Maar dat had ook niemand verwacht, denk ik. Dus, nee.
0: Nog niet alles rijdt direct na het ophouden van de staking. De RET die verwacht nog de hele ochtend nodig te hebben om de dienstregeling van de trams, metro's en bussen weer op te starten. Vooralsnog is de eerste trein vertrokken. De rest lijkt mondjesmaat ook vanaf station Schiedam Centrum op zijn eindbestemming aan te komen.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemorgen, let op. Er geldt vandaag code geel. Dit heeft alles te maken met ook de hoge temperaturen van vandaag. Het wordt warm. Tussen de 30 in de ochtend en 37 graden in de middag. Ga alleen naar buiten als het echt moet. Drink voldoende en smeer je goed in.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Burgemeester Harold Bergman van Schiedam heeft op een goede manier uitleg gegeven bij de BOA-blunder. Dat is de conclusie van de politieke partijen in Schiedam na de raadsvergadering van afgelopen dinsdag over het debakel met de BOA's. Door de administratieve blunder mogen BOA's niet handhaven sinds begin juni. Nou, hoe het precies zit en hoe de raadsvergadering verliep dinsdagavond hoor je van onze verslaggever Jeroen Langeveld.
1: En ik betreur oprecht dat dit heeft kunnen gebeuren en bied daarvoor nogmaals mijn excuses aan.
2: Het was D-Day voor Schiedams burgemeester Harold Bergman. In de avond van 23 juni moest hij zich tijdens een extra ingelaste raadsvergadering verdedigen over de problemen die zijn ontstaan met de bevoegdheden van de Schiedamse BOA's. Ze mogen sinds begin juni niet meer handhaven en dus ook niemand meer aanhouden. Ook mogen ze geen handboeien meer bij zich dragen. Dit komt door een administratieve fout bij de gemeente en een document dat niet is aangeleverd. Bergman kwam uiteindelijk zonder kleerscheuren uit de strijd.
3: Wat betekent deze situatie verder voor de stad, voor de raad, de BOA's en onze inwoners? Voor de BOA's is het belangrijk dat zij hun werk kunnen doen met een heldere en stevige juridische basis. Voor inwoners is het essentieel dat handhaving rechtmatig en zorgvuldig gebeurt.
4: Wij hadden voornamelijk vragen over informatieverstrekking naar de raad. Daarnaast hebben wij de tijdlijn mogen inzien. En dat is vanaf 2 maart dit jaar eigenlijk al niet goed gegaan met de aanvraag van de categoriale beschikking van de BOA's. Wat hen de bevoegdheid geeft om een deel van hun taken uit te voeren. Zo hadden wij ook nog vragen over het seponeren van meer dan 200 boetes. Waarop de burgemeester heeft aangegeven dat hij ze allemaal persoonlijk heeft aangeschreven en dat alle boetes worden geseponeerd. Vonden wij het belangrijk om in ieder geval van de burgemeester te horen hoe het zover heeft kunnen komen allemaal.
1: Er gaat namelijk ook nog van alles fout nadat we ontdekken dat de beschikking verlopen is. Zo kunnen we bijvoorbeeld lezen dat ondanks dat de fout 8 juni aan het licht is gekomen, het tot 15 juni heeft geduurd voordat de burgemeester geïnformeerd werd. Toen dit eenmaal bij de burgemeester bekend was, is er ook niet voor gekozen om direct de raad te informeren. Kwalijke zaken als je het ons vraagt, zeker als het gaat over zulke belangrijke kwesties.
5: En de belangrijkste vraag vandaag is eigenlijk, hoe voorkomen we dit in de toekomst? Want we hebben nu een fout gemaakt en van fouten kun je leren. En welke middelen gaat eigenlijk de burgemeester en het ambtelijk apparaat gebruiken om in de toekomst zo'n grote fout weer te voorkomen? En ik denk dat ik een heel duidelijk antwoord heb gehad daarop. Nou ja, dingen hadden natuurlijk absoluut wel beter gekund. Dat heeft hij vandaag ook zelf aangegeven en dat heb ik zelf ook in mijn bijdrage aangegeven. De communicatie met de gemeenteraad dient wat mij betreft als eerst gebeurt moet als eerst gebeuren. Voordat bijvoorbeeld bewoners of de media wordt opgezocht. Maar aan de andere kant zie je al dat het een en ander bekend was bij lokale media en ook bijvoorbeeld bij bepaalde bewoners die met bepaalde signalen kwamen.
6: Ik wil het vooral meegeven hoe zeer even wat er nu allemaal gebeurt is, het de BOA's raakt. Dat het heel vervelend voor hen is. Maar dat we ze steunen op alle manieren en daarmee blijft mee in gesprek zijn. Over wat ze nodig hebben, wat ze ervaren en hoe we ze kunnen helpen.
1: Ik vind het vervelend, heb ik ook in het begin even meegegeven. Maar dat kan ik niet meer veranderen. Wat ik wel kan veranderen, is dat we gelijk nu we alle processen in gang hebben gezet om te zorgen dat het in de toekomst niet meer gaat gebeuren. Niet voor dit en niet voor andere dingen. Omdat nu beter in kaart is en wordt gebracht en geborgd en gemonitord in de processen hoe dat nu dus wel goed moet gaan.
2: De belangrijkste vraag die uiteindelijk bij raadsleden boven de markt hangt is, hoe gaan we door? En hoe gaat ervoor gezorgd worden dat dit niet meer gaat gebeuren? Een ander punt dat toch ook veel werd aangehaald is de vraag of de gemeente daadwerkelijk naar buiten wilde brengen dat er problemen waren met de bevoegdheden van de BOA's, of dat ze dit eigenlijk intern wilden houden.
1: Ik ga toch nog één keer zeggen, en ik heb het in het begin gezegd, het college, de burgemeester heeft nooit opdracht gegeven dat er niet gecommuniceerd kan of mag worden. Dat is niet mijn tekst. Ik heb dat nooit aan de manager meegegeven. De manager heeft ook nooit aan de afdeling meegegeven. Dat is een ingeving van de afdeling of een medewerker of medewerkers geweest. Daar kan ik niet in treden. Het heeft wel consequenties gehad. Uiteindelijk is het naar buiten gekomen, dus het wordt natuurlijk wel heel erg gevreemd. Maar het is niet iets van mij of ons en ik zou het ook nooit doen. Dus ik wil dat echt nog rechtzetten in deze, dat ik echt heb gezegd, wij gaan informeren, maar ik heb nooit gezegd, niet in opdracht van mij, niet vanuit het college of vanuit de raad, van wie dan ook, er mag niet gecommuniceerd worden. Dat is pertinent niet het geval.
2: Waarom was u daar zo scherp op dat punt?
6: Omdat naar buiten, zeg maar even de buitenwereld, werd gebracht op basis van een uitgelekte e-mail, een interne bericht, als ware het college of ik als burgemeester niemand wil informeren. Dat is niet ons bericht geweest van bestuur, niet van mij een opdracht, niet van de manager een opdracht. Dat is in die mail geplaatst, buiten ons om. En dat is niet ons verhaal. En er stond iets in wat gewoon niet kan en niet klopt.
7: Nee. Komen daar nog gevolgen op?
6: Dat is aan de manager om daar verder mee aan de slag te gaan.
2: Eén ding was duidelijk vanavond. Burgemeester Harold Bergman moest diep door het stof over de discussies rond de BOA's. Hij moest vele vragen beantwoorden en bood ook meerdere malen zijn excuses aan. Aan het einde van de raadsvergadering werd ook wel duidelijk dat de raad tevreden was met de beantwoording. En dat ze door kunnen met de burgemeester en de discussies over de BOA's achter zich kunnen laten.
5: Kijk, uiteindelijk is het zo dat een bestuurder niet alle werkzaamheden zelf uitvoert. Je bent heel erg afhankelijk van ambtenaren die dat doen. Mensen kunnen fouten maken. Ik denk dat het juist niet gebruikelijk en wenselijk is dat bijvoorbeeld de burgemeester of een wethouder alle taken zelf uitvoert. Je moet gewoon delegeren en je moet ook toezicht daarop houden. We zien nu dat er een fout is gemaakt en daar leren we van.
4: Ik denk dat de burgemeester wel goed excuses heeft aangeboden voor hoe dit allemaal verlopen is. De burgemeester heeft ook beterschap beloofd voor in de toekomst. En ook ingezien dat de informatieverstrekking naar de raad vele malen beter had gekund. En ook tijdiger had gekund.
5: Ik denk dat het juist heel belangrijk is dat in toekomst dit soort processen dus veel zorgvuldiger eigenlijk ingesteld moeten worden. En dat we dan op die manier dit soort fouten niet meer gaan maken.
4: En we hopen, en dat monitoren we ook, dat de beterschap komt in het vervolg.

Tot zover dit uur van 2 Actueel. Straks zijn we bij je terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over waar je in Schiedam en Vlaardingen de verkoeling kunt vinden de komende dagen. En we praten met onze verslaggever Jeroen Langeveld over een opmerkelijke rechtszaak.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Zonder de door mensen veroorzaakte klimaatverandering was een hittegolf zoals die nu in grote delen van Europa heerst vrijwel onmogelijk geweest. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers, waaronder het KNMI. De laatste tientallen jaren komen extremen vaker voor en vooral de afgelopen jaren zijn de temperaturen snel gestegen. Vandaag geldt in grote delen van Nederland code rood vanwege de hitte. Vrijwel alle Oekraïners die in Nederland zijn willen in ieder geval de eerstkomende 2 jaar hier blijven. Dat zegt een onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
1: Maar als je kijkt naar de langere termijn, dan is dat een kleinere groep. Maar toch nog 4 op de 10 Oekraïners zou ook als de oorlog in Oekraïne afgelopen is in Nederland willen blijven.
0: En vooral jongeren zien hun toekomst wel in Nederland. Er zijn nu 134.000 Oekraïense vluchtelingen in Nederland geregistreerd. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Toch was bondscoach Ronald Koeman niet tevreden.
2: We hoopten op een goed begin en dat gebeurde. Vrij snel 2-0. Fase voor de rust, fase na de rust was niet goed.
0: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0-verlies tegen Ivoorkust. En toch vond bondscoach Dick Advocaat het fantastisch dat zijn spelers dit mee mochten maken.
3: Geweldig dat we tegen die ploeg mogen spelen. Maar als je ziet zoals de spelers gespeeld hebben, gevochten hebben, ja, alleen maar complimenten.
0: Het weer, het is zonnig en de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden wordt het vandaag iets minder heet. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Ja, het is heet en de komende dagen stijgt de temperatuur alleen nog maar verder. Met vrijdag tropische temperaturen van rond de 37 graden. Maar waar in onze steden kun je een beetje de verkoeling zoeken? Nou, in Vlaardingen zijn er een paar opties. In Schiedam 1. Wij deden een rondje.
1: Ik denk dat er maar heel weinig plekken zijn. Maar wij zijn nu wel hier aangeland bij een plek waar dus wel wat koelte te vinden is. En dat is natuurlijk ons oudste stenen gebouw wat nog in gebruik is in Schiedam, de Grote Kerk.
0: Ja. In Schiedam is de Grote of Sint-Janskerk een van de, of misschien wel de enige koele plek in de stad. Waarom de kerk een goed alternatief is om af te koelen, dat hoor je straks. Eerst gaan we naar Vlaardingen. Daar lopen we richting het museum.
2: Maar museum, dat is nou niet per se de eerste plek waar ik aan denk als ik denk aan verkoeling.
3: Nee, precies. Moet je nagaan. Dus daarom maken we dit item zodat jij kan zien waar je goede koele plekken kan vinden in Vlaardingen.
0: De temperatuur in het museum ligt rond de 20 graden. En volgens Denise, een van de medewerkers, is dat nodig vanwege de kunst binnen.
4: En ja, het personeel en bezoekers profiteren daar natuurlijk ook van.
5: Nou kan ik me voorstellen dat mensen niet heel snel denken met het mooie weer, we gaan naar het museum, maar we gaan eerder naar het strand.
4: Ja.
5: Maar eigenlijk zeg je, nee, kom juist, want het is hier lekker.
4: Het is hier heerlijk, ja. Wij merken dat ook hoor, dat mensen dat niet snel doen. Dat ze vaak iets buiten doen of inderdaad verkoeling zoeken op het strand. Maar ik zou zeker eens aan het museum denken, want het is een heel mooi alternatief. En lekker koel.
0: Terug naar Schiedam. Daar staan we met Nico de Vries in de kerk. Volgens hem een vrij logische plek om even de verkoeling te zoeken deze dagen.
1: En in iedere dorp die had een kerk. En als er maar wat aan de hand was, of dat er nou brand was, of dat er was heel warm, dan kroop men allemaal in de kerk. Ja. Als je goed nadenkt, als je hier vroeger liep in de middeleeuwen al, dan hingen hier de zeilen van de vissers, de netten van de vissers hingen er. Maar ook de meubelmakers, de schrijnwerkers waren hier bezig. Overal was men in het werken. Dus men zocht die plek altijd erop. Dus ik denk dat men wel altijd nadacht over zo'n centraal gebouw. Groot, hoopstenen, geeft de koeling dan aan.
2: Zit het in de aard van het beestje? Zou je dat kunnen zeggen?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, ja.
0: In Vlaardingen zijn er wat meer opties. Je kunt natuurlijk ook het water op. Maar Wiesje neemt ons ook mee naar het park.
2: Wiesje, dit is misschien de meest voor de hand liggende plek, hè, om af te koelen.
3: Daarom. Ga gewoon lekker in het park zitten op een kleedje met je biertje. Dus

0: proost.
1: En andere coole plekken in de stad. Nou hebben we te maken met een zwembad waar verbouwd wordt, bijvoorbeeld.
2: Ja.
1: Dus daar kunnen we even niet terecht. Waar wel, op de supermarkt na dan natuurlijk.
3: Ja, ik denk dat ik liep daar ook over na te denken. Omdat ik natuurlijk erg gebonden ben met monumentale gebouwen. En dan denk ik, ja, bijna alle monumentale gebouwen zijn op een andere manier gebruikt. Dus ze hebben allemaal een airco. Dus daar loop je niet zomaar een gekoeld gebouw binnen. En dan kwam ik toch gauw uit op openbare groenplekken. En dan denk ik aan het Beatrixpark, aan de Plantage, het Sterrenbos, het Volkspark, laat me maar zeggen. Dat zijn openbare plekken, zelfs de Maasboulevard, waar mensen nog een windje kunnen vangen of ergens onder een boom kunnen zitten. En wat ik ook wel opmerkelijk vond, dat was vanmorgen alweer, dat de jeugd hier gewoon weer allemaal de Lange Haven en de Nieuwe Haven induikt. Dat is ook wel zo.
2: Ja, dat is ook een beetje gewoonte aan het worden.
3: Ook een gewoonte aan het worden en ook verkoeling.
1: Wat wist je, nou hebben we een ijsje gehaald. Maar nu zitten we nog steeds buiten. Het is nog steeds warm. Hoe zorgt dit ijsje er nou voor dat de Vlaardinger zijn hoofd koel houdt?
0: Ja, het is natuurlijk lekker koud. Dat sowieso. En we hebben meerdere ijssalons ook in Vlaardingen. Dus je kan eigenlijk een soort ijs hoppen. Dus dat is helemaal top. Maar zorg er vooral voor dat je lekker luchtige kleding aandoet. En dat je naar een van de andere tips gaat die we zojuist hebben gegeven.
1: Nou, zullen we hier nog even blijven hangen?
3: Ja. Misschien ben jij er harder naartoe als ik na een werkdag.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemorgen, let op. Er geldt vandaag code geel. Dit heeft alles te maken met ook de hoge temperaturen van vandaag. Het wordt warm. Tussen de 30 in de ochtend en 37 graden in de middag. Ga alleen naar buiten als het echt moet. Drink voldoende en smeer je goed in.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is 2. Twee fietsers voelen een harde windvlaag, terwijl een witte auto met 100 km per uur vlak langs ze heen scheurt op 16 februari 2026. 5 minuten later, en nog amper van de schrik bekomen, is de auto terug in de tegenovergestelde richting op de watersportweg in Vlaardingen. Deze keer rijdt de bestuurder op volle snelheid recht op ze af. Op het allerlaatste moment schiet de auto alsnog vlak langs. En op 24 juni stond de 58-jarige man uit Leiden voor de rechter op verdenking van doodslag en zeer gevaarlijk rijgedrag. Bij de rechtszaak was onze verslaggever Jeroen Langeveld. Jeroen, hoe was het daar?
1: Ja, dat was een. Dit is iets wat veel impact heeft gemaakt in Vlaardingen. Kunnen we denk ik wel stellen. Veel mensen hebben dit toch gezien. Waren ook allemaal filmpjes op Facebook en op sociale media verschenen van hoe de auto eigenlijk door de Broekpolder scheurde en ook door andere delen van de stad. En eigenlijk ging het er niet over. Heeft deze man in de auto gezeten waarmee dit is gebeurd? Want dat is wel duidelijk dat hij dat was. Hij is heterdaad aangehouden uiteindelijk nadat hij crashte op de Van Hoogdorplaan. Maar het ging heel erg om zijn psychische gestel. Want hij zegt zelf, ik kan mij er niks meer van herinneren. En dat hij dus PTSS heeft vanuit dat hij in het verleden, in het voormalig Joegoslavië, daar in een soort concentratiekamp heeft gezeten. En dat hij daar dus PTSS aan over heeft gehouden. En nu dit soort dingen, soms dit soort episodes soms meemaakt. Belangrijk is ook wel te noemen dat hij ook toch wel een beetje drugsverslaafd is. En dat hij een paar dagen eigenlijk voor dit voorval, dat hij best wel heel veel drugs had gebruikt. Dat zei hij zelf ook. Maar in ieder geval, hij heeft bijna 2 fatbikers doodgereden. En dat geldt eigenlijk ook voor iemand, een medewerker van de Vlaardingse buitendienst, die eigenlijk in een berm aan het werk was. Waar eigenlijk de auto met de man erin ook vol op hem kwam afrijden.
0: Ja, je zegt bijna. Dus de zowel die laatste meneer die je noemt als de fatbikers hebben het.
1: Niemand is daadwerkelijk.
0: Kunnen navertellen.
1: Ja, niemand is daadwerkelijk geraakt. Bij de man van de buitendienst kwam het uiteindelijk wel heel dichtbij. Die moest echt wegspringen, 1,5 meter van tevoren. En eigenlijk werd daar wel duidelijk. Hij zei ook, als ik niet was weggesprongen, was ik dood geweest.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk, ja, de man is dus verminderd toerekeningsvatbaar. Maar wat interessant is eigenlijk dat de officier van justitie, die wilde daar eigenlijk wel rekening mee houden, maar niet heel erg. Zij eiste eigenlijk een gevangenisstraf van 3 jaar.
0: Ja.
1: Terwijl de advocaat van de verdachte, die wilde eigenlijk vrijspraak. En dat was best wel bijzonder eigenlijk, hoe zij ook vrijspraak vroeg, de advocaat van de verdachte. Want die zei dus, ja, mijn cliënt kende de man in de berm niet, had niks tegen hem en heeft hem niet gezien. Dus op die manier dat hij er niks aan kon doen, dat hij er bijna dood had gereden, dat was daar een beetje het standpunt. En het verhaal van de fatbikers, dat haalde de advocaat onderuit in haar ogen door te zeggen, ja, die fatbikers die komen met een verklaring die eigenlijk niet klopt. Even in het kort.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk wat het is. Dus ze stonden heel ver uit elkaar.
0: Maar de fatbikers die waren op de plaats waar ze waren op het moment dat deze auto langs kwam rijden. En de man die in de berm aan het werk was ook daar op het moment dat hij aan de kant moest springen voor deze auto. Dus hoe kun je dan, dat snap ik dan even niet en misschien veel anderen met mij. Hoe kun je dan als advocaat van deze verdachte zeggen dat er dus, versta ik, er geen sprake is van opzet?
1: Ja. Dat is eigenlijk wat er wordt gezegd. Dus bij de man in de berm, die niet heeft gezien, de verdachte, omdat hij eigenlijk vooral met de politie achter zich bezig was.
0: Ja, maar ja, als je in de auto zit, dan moet je ook voor je kijken. Je moet uiteindelijk wel gewoon letten op wat er om je heen gebeurt.
1: Zeker. Het argument sneed ook niet echt hout in mijn ogen.
0: Nee.
1: Uiteindelijk was de rechter het daar ook mee eens. Die deed gelijk uitspraak. Ja, die was het daar dus ook mee eens. Die ging alleen niet mee in die 3 jaar. Dat vonden de rechters veel. En dat heeft dus te maken met die toerekeningsvatbaarheid. Dus eigenlijk is die straf voor een groot gedeelte bijna doormidden geknipt. Naar 18 maanden, waarvan 9 maanden voorwaardelijk.
0: Okay.
1: En hij zit ook al, de man, de verdachte, eigenlijk de veroordeelde nu, zit ook al 5,5 maand vast. Dus die moet nog 3,5 maand zitten.
0: Ja.
1: En dan mag hij weer naar buiten. Maar wel moet hij ook met de reclassering gaan kijken hoe hij omgaat met zijn psyche. En dat dit soort dingen dus niet meer gaan gebeuren. Daar wordt nog invulling aan gegeven.
0: Mag hij bijvoorbeeld nog auto rijden? Is daar iets over gezegd?
1: Er is ook nog een rijontzegging van 24 maanden opgelegd.
0: Ja.
1: En ja, dat gaat dan uiteraard in nadat hij uit de cel is.
0: Buitenstapt, ja, precies.
1: Ja.
0: Het hele verhaal nog een keer nalezen. Dat kan op onze website ditis2.nl. Jeroen, dankjewel.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Maastricht is het vanochtend al meer dan 30 graden als eerste plek in Nederland. Voor een groot deel van het land geldt vandaag code rood vanwege extreme hitte. Plaatselijk kan het 40 graden worden. In Zeeland de drie noordelijke provincies geldt code oranje en op de Wadden code geel. Daar was het vannacht ook een stuk minder warm. In Nieuw-Beerta in Groningen was het met 12,8 graden het koelst. Voor een explosie bij een synagoge in de Belgische stad Luik zijn 7 verdachten aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het zijn. De explosie bij de synagoge begin maart veroorzaakte veel schade. De burgemeester van Luik sprak van een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. In maart waren er ook explosies en branden bij Joodse gebouwen in Nederland en andere landen. De Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd, is dit jaar voor onderzoek naar het nemen van beslissingen onder stress. En ook voor de bestudering van menselijk eiwit. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van kankermedicijnen. De Spinoza-winnaars krijgen 1,5 miljoen euro per persoon. Dat geldt ook voor de twee winnaars van de Stevin-premie, een andere wetenschapsprijs. In Japan hebben ruim 2 miljoen mensen een oproep gekregen om te evacueren vanwege een orkaan. Die gaat gepaard met hevige regen en windstoten tot 144 kilometer per uur. Er kunnen overstromingen en aardverschuivingen ontstaan. Ruim 200 vluchten en treinen in Japan zijn geannuleerd. Wegen zijn afgesloten. De afgelopen dagen kampte het zuidwesten van Japan al met zware regenval. Het weer zonnig, de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. Op de Wadden is het een stukje minder heet. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Muzikaal onthaal.
2: Rita Jong.

0: Ja, luisteraars, een hele goede morgen. U luistert naar Muzikaal Onthaal met Rita Jong op 2. En het is vandaag 26 juni, de uitzending 704 alweer. En u hoorde zojuist mijn gast van vorige week, Aaron Michaels, met de zon, de maan en de sterren. Nou, vooral die zon, daar hebben we heel veel mee te maken. En dan verlang je alleen maar naar de maan en de sterren, dan is die zon weg. Ja, maar wees blij dat we hem hebben eigenlijk. En ik heb ook iemand aan de telefoon. En ja, die is morgen weer thuis. Maar ik heb het idee dat hij nu ook thuis is. Mitchell Schipper, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja. Jij bent gewoon thuis?
1: Nee, ik ben aan het werk.
0: Je bent aan het werk? Ja.
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, maar dan ga je vanavond wel weer naar huis gewoon.
1: We gaan vanavond gewoon weer naar huis.
0: Ja, dus niet morgen, hè? Want anders gaan ze zich thuis zorgen maken.
1: Ja, dan denken ze ook wel eens Mitchell ook.
0: Ja. Zeg, ik heb natuurlijk de titel daarmee genoemd. De titel van jouw nieuwe single. Hoe kom je daaraan?
1: Ja, we zaten op een zondagmiddag. Zondagochtend eigenlijk, moet het goed zeggen. Zaten we in de studio in Amersfoort.
0: Ja.
1: En toen zaten we een beetje te schrijven. Hadden we een refrein op papier staan. En de coupletten. En daar kwam eigenlijk morgen weer thuis uit. En ja, ik vond het, toen we het opnemen waren, vond ik het al direct een goede chemie. Een goede, leuke plaat.
0: Ja.
1: Leuk voor op de radio. En dus ik dacht we gaan hem gewoon uitbrengen.
0: Ja, nou, dat is gelukt dus. En jij hebt meegeschreven?
1: Ja, ik heb zelf ook meegeschreven.
0: Ja, en die studio in Amersfoort, wie is de producer?
1: De producer is Niek. En de tekstschrijvers zijn Mikey en Joram Wildeman.
0: Oké, dat is wel leuk als je ze even noemt, toch? En ja, nou, ben jij zanger en hoe lang ben je dat al?
1: Ik ben al 5 jaar artiest.
0: Je bent 5 jaar artiest. En dat gaat met ups en downs of dat gaat gewoon helemaal goed?
1: Het gaat nu gaat het steeds beter. Het wordt steeds drukker met de optredens ook. En daar ben ik hartstikke blij mee. En we gaan gewoon op deze voet gewoon verder.
0: Ja, en hoeveelste single is dit?
1: Dus de vierde.
0: De vierde. Dus je bent al lekker bezig in die tijd.
1: Ja, we zijn al lekker bezig en we gaan in augustus gaan we gewoon wel lekker de studio in. En dan gaan we kijken wat we dan weer nog gaan uitbrengen.
0: Ja, wat is jouw instelling? Ieder jaar 1 of 2 of meer?
1: Ja, dat ligt eraan. Als je een tijdje gewoon geen idee hebt om een single op te nemen. Nu zitten we er lekker in, dus het kan zomaar zijn dat we er 2 doen. Misschien wel 3.
0: Ja.
1: We zien het allemaal wel.
0: Oké. Nou, wie weet zie ik je wel een keer in de studio verschijnen. Dan heb je genoeg nummers om te draaien, dus dan hebben we ook meer tijd.
1: Helemaal goed.
0: Ja, en als jij geboekt wil worden, hoe kunnen de mensen dat doen?
1: Ze kunnen me vinden gewoon op Showbird. Dan kunnen ze me boeken.
0: Okay.
1: Of dat ze een mail sturen naar mijn management rood, wit, blauw. En dan kunnen ze een mail sturen en kunnen ze me daar gewoon via boeken.
0: Oké. Nou, dat zijn allemaal bekende dingen, dus dat is geen enkel probleem. Dan het enige wat eigenlijk geen probleem is, voor ons niet in ieder geval. We gaan hem gewoon draaien, jouw nummer. Maar dat mag je wel zelf even aankondigen. En dan starten wij hem in.
1: Helemaal goed. Hier is mijn nieuwe single Morgen Weer Thuis.

0: thuis.
1: Ja, en dat was Mitchell Schipper. En hier naast me is inmiddels aangeschoven. Gelukkig heeft hij de bus niet bij zich, want die had hij hier nooit kunnen parkeren. Ik heb hier naast me zitten de zingende buschauffeur. Dat is het nog steeds. Rick de Jong, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Ja.
1: Jouw naamsbekendheid is natuurlijk gekomen door de zingende buschauffeur. Blijf je dat handhaven? Het is wel leuk, want je bent natuurlijk wel te onderscheiden van anderen dan.
2: Ja, ik wil natuurlijk zo normaal mogelijk blijven, maar we proberen wel een klein beetje van het imago de zingende buschauffeur af te komen.
1: Ik heb nog geen abnormale kant gezien.
2: Nee? Je moet me nog iets beter leren kennen.
1: Dat kan best, hè?
2: Ja, die heb ik ook, hoor. Ja. Nee, ja, weet je, we willen natuurlijk... Natuurlijk zullen mensen je altijd blijven herinneren als die zingende buschauffeur. Ja. Om even de vergelijking... Ik mag mezelf er niet mee vergelijken, hoor, maar een Litouwers...
1: Ja.
2: Dan weet iedereen natuurlijk hoe dat hij aan die naam gekomen is. En dat is die man uit de haven met die kraan.
1: Ja, en daar heeft hij nooit gezeten.
2: Hè?
1: Heeft hij nooit gezeten.
2: Hij heeft in de haven gewerkt, dat weet ik.
1: Hij werkt aan de techniek.
2: Ja, maar ja, weet je. Maar ja, weet je, als ik de bekendheid mag krijgen en verder uit mag bouwen... Joh, dan zullen er echt wel mensen zijn die dan altijd zullen zeggen... Oh, Rick de Jong, dat is die zingende buschauffeur. Ja. Maar we willen wel een klein beetje proberen het in ieder geval los te koppelen natuurlijk. Dat het twee losse beroepen worden...
1: Want
2: als ik met de bus ergens kom, dan als ik 5 ritten rijd, dan kan ik 5 keer Unchained Melody zingen, bij wijze van.
1: Ja.
2: En dat vind ik leuk, daar gaat het allemaal niet om. Maar je wil het ook een klein beetje apart van elkaar.
1: Ja,
2: je wilt natuurlijk ook de professionaliteit voor het zingen houden, maar ook voor die bus natuurlijk.
1: Ja, het is natuurlijk ook zo dat de meeste mensen vinden dit wel leuk. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die daar niet op zitten te wachten.
2: Nee,
1: dat?
2: Je hebt ook wel eens mensen in de bus inderdaad.
1: Die denken van, daar komt hij weer.
2: Ja, er zijn natuurlijk
1: serieus,
2: als je 50, 60 mensen in je bus hebt zitten... Ja, dan kan niet iedereen altijd maar blij met jou zijn. En dat hoeft ook niet. Iedereen mag die mening hebben. Er zullen mensen zijn, of er zijn mensen die vinden...

0: En nu heb je het veel drukker met optreden. Ga je ook merken aan je stem dat hoge allemaal niet meer zo makkelijk gaat? Of heb je daar helemaal geen last van?
1: Nee, ja. Natuurlijk eerlijk verhaal. Ik heb ook wel eens dat ik ergens dat ik moet gaan zingen. Dat ik denk, oh, die stem zeg. Hey, ja. Als ik die hoge noten er maar uitgeperst krijg. Dat,
0: ja, ja.
1: Maar ja, 9 van de 10 keer gaat het goed. En weet je, ook ik maak wel eens een fout. Hè. Ook ik sta wel eens te zingen. En dat de mensen het niet eens merken, hoor. En dat ik achteraf tegen mijn manager zeg van, nou, dat nummer, die uithaal.
0: Mensen valt dat niet op.
1: Helemaal bagger.
0: Nee.
1: En dan zeggen de mensen, hé, dat was superman. En
0: zolang
1: dus
0: je maar
1: de entourage.
0: Zolang je maar door blijft gaan. Hè? Dat is ook met als je een tekst even kwijt bent.
1: Ja, gewoon doorgaan.
0: Maak een babbeltje met de mensen tussendoor. Je loopt er langs. En dan inmiddels komt die tekst weer binnen. En dan ga je weer gewoon verder. Dat valt minder op als dat je gewoon stopt.
1: Zeker, maar in het begin schaamde ik me ervoor. Dan dacht ik, shit, ik maak een fout. En ja, weet je, uiteindelijk is het natuurlijk een stukje passie, maar ook een stukje werk op dat moment. En als ik het dan vergelijk met de touringcar, ja, daar rijd ik ook wel eens een keer verkeerde straat in. En door.
0: Ja, het is je eigen bedrijf, hè?
1: Ja.
0: En jij bent te boeken via JB Entertainment.
1: JB Productions, ja.
0: Productions, ja. Ik JB zeg altijd entertainment, maar ja, het komt op hetzelfde.
1: Ja, als je googelt, dan kom je toch wel op
0: site. Nee, maar dat is natuurlijk ook bekend allemaal. Mm-hmm. En die heeft jou natuurlijk ook zeker vanaf het begin gesteund.
1: Absoluut, ja.
0: En dat is alleen maar fijn, want hoe voel je je nu je wat... Want hoe lang treed je nu al op, is het 2 jaar?
1: Nee.
0: Nog niet eens?
1: Nee, want het is eind vorig jaar ben ik viraal gegaan met dat liedje, met Unchained Melody in de bus.
0: Ja, daarom. Ja.
1: Dus die is eind vorig jaar is die uitgebracht.
0: Ja,
1: net voor de kerst
0: gaat,
1: eigenlijk een
0: gaat
1: beetje.
0: Het gaat heel hard, hè? Het gaat
1: dus
0: heel hard.
1: We zijn nog geen jaar verder.
0: Nee. Nee, en je brengt natuurlijk regelmatig wat uit.
1: Ja.
0: En je hebt regelmatig wat te vertellen. Dus dan ben je hier, daar ben ik blij om. Want dat geeft aan dat je bent wie je bent.
1: Ja.
0: En je moet ergens beginnen. En als wij daar deel van uitmaken, zijn wij er natuurlijk hartstikke blij mee. Maar het is ook leuk dat we dan op de hoogte gehouden worden van hoe het nu verder gaat.
1: Ja, ik doe speciaal alle keer nieuwe liedjes uitbrengen om bij die radiostations te komen. Dat jullie nog een beetje zien.
0: Zijn?
1: Ja, natuurlijk. Nee, ja, weet je, je hebt ze allemaal nodig, hè? Groot en klein.
0: Zo is het.
1: Ja,
0: zo is het.
1: Dat, ik denk dat je dat nooit moet vergeten.
0: En deze zender is natuurlijk heel goed te bereiken. Zo wereldwijd. En ook hier in de omgeving via de kabels.
1: Absoluut. En ik kreeg net jouw mobiele nummer, zodat we konden WhatsAppen. Nou, je weet wat ik gezegd heb. Ik heb eindelijk een keer een nummer van een echte artiesten in mijn telefoon staan nu. Van echte BN. Nee, joh, weet je. Dat vergeten sommige mensen natuurlijk ook wel eens. Dat je hebt de kleine stations nodig, de grote stations. En de mensen die je liedje streamen, maar bovenal ook fan van je worden. En dat heb je allemaal nodig, het hele totaalplaatje.
0: Weet je wat ook het punt is, hè? Toen jij gewoon begon als zingende buschauffeur, kende niemand je verder.
1: Nee.
0: Hè? Het werd ineens veel groter dan het was, omdat je natuurlijk die clip of dat liedje was, een live optreden was het, hè, waar je stond.
1: Ja. Nou ja, het was in de bus inderdaad, dat zingen. En dat filmpje, dat ging zo bizar viraal. En dat is wel bizar.
0: Ja, en dat, toen moest je eigenlijk wel artiest worden.
1: Ja,
0: of wilde je dat stiekem altijd wel?
1: Dat wilde ik altijd al wel. En nou ja, ik zeg, ik ben echt een Rotterdam. Ik zeg altijd, ik moet helemaal niks.
0: Nee.
1: En dat geldt voor het zingen ook. Als ik er niet achter sta, doe ik het niet meer.
0: Nee.
1: Ik vind het echt hartstikke leuk. En ik wil daar graag alleen maar meer in door. Maar ik heb datzelfde met de bussen. En ik zeg dat eigenlijk met alles. Weet je, salaris is leuk. Het is fijn als je
0: maar je
1: kan
0: bedrijven. Maar je moet je goed voelen. Je moet je er goed bij voelen.
1: Ja, en dat je dus, natuurlijk is het leuk als je af en toe uit eten kan. En dat je wat leuke dingen kan doen. Maar uiteindelijk is geld maar geld. En gezondheid kan je niet kopen.
0: Nee,
1: en geluk ook niet. En zolang dat ik het zingen leuk vind, dan blijf ik het doen. Ja, en als ik over een paar jaar denk van ik vind het echt niet meer leuk. Ik kan daar niet meer die volle passie in gooien. En ik doe het alleen maar voor het geld. Ja, dan moet ik stoppen.
0: Je moet eigenlijk beroepsartiest zijn die zijn hobby uitvoert.
1: Ja, zo zie ik dat wel.
0: Het is bij mij ook zo.
1: Ja.
0: Alleen bij de een gaat dat langer duren omdat je het leuk blijft vinden.
1: Ja.
0: En je weet zelf, er is ook een keerzijde, want het geeft ook spanningen.
1: Tuurlijk.
0: Hè?
1: Tuurlijk.
0: Vooral als je overal op tijd moet zijn en je zit in de auto en je redt het niet. En dat zijn voor ons best wel grote spanningen.
1: Absoluut. En zeker als je het moet combineren. Ik heb wel eens gehad dat ik met de bus dat mijn ritje uitliep. En dat mijn manager al klaar stond met de auto, met mijn pak erin.
0: Ja.
1: En dat ik aankwam, bus op de handrem, op slot, in die auto springen en onderweg.

0: omkleden en door.
1: Ja,
0: weet je,
1: en...
0: ja, die momenten zijn ook wel eens stressvol. En dat is als je twee banen hebt. Maar het maakt het ook wel weer superleuk allemaal. En als zeker dan, als het allemaal goed gaat.
1: Als je dan maar eenmaal bent op de plek waar je moet zijn, dan is die big smile er.
0: Ja, natuurlijk.
1: Mogen we op de foto. En ja. Weet ik veel. Het is allemaal wel leuk.
0: Tuurlijk.
1: Maar de randverschijnselen zijn er ook. En die zijn niet altijd even leuk. Maar
0: nee.
1: Dat hoort er allemaal bij. Maar een artiest heeft ook een leven. En dit hoort bij jouw leven nu.
0: Zeker, maar ik vind het ook echt hartstikke leuk als mensen komen om te vragen of ze op de foto mogen. Nou, dat was de laatste keer dat ik bij jou ben wezen zingen. Ik had dat helemaal niet verwacht. Ik had een paar fotokaarten mee. Maar
1: mensen
0: ik ben al met
1: gelijk
0: al...
1: allemaal voor het podium staan met een cameraatje.
0: Ik ben al met al 3 kwartier blijven hangen om alleen mijn foto's en handtekeningen. En, ja, ik vind dat leuk.
1: Ja.
0: Ik vind het alleen maar leuk. Ik vind het leuk als alle mensen een praatje met je kunnen maken.
1: Ja.
0: En soms moet je dat natuurlijk een klein beetje inperken. Want ja, je kan niet met iedereen 10 minuten gaan staan praten. Maar ik geniet daarvan. Dus het is niet alleen het zingen of de aandacht. Het is gewoon het totaalpakket. De mensen vinden het leuk en die laten dat zien. En dat geeft gewoon heel veel energie om daarmee door te gaan. En als je die passie niet meer hebt, dan kan je het liedje ook niet meer overbrengen op de mensen. En dan kan je niet voor 100% geven.
1: Heerlijk om allemaal te horen. Hè? Je bent gewoon mens.
0: Ja. Absoluut.
1: Een gewoon mens.
0: Absoluut.
1: En er zijn geen haken en ogen. Het is gewoon, Rick de Jong is dit.
0: Ja.
1: Ja. Zullen we gaan luisteren naar je?
0: Laten we dat maar doen.
1: En dan heb ik gekozen voor je vorige single.
0: Ja.
1: En die mag jij aankondigen.
0: Nou, daar komt-ie. Hier komt Doe Nog Maar Een Rondje.

Dat waren drie vingers in de lucht. En dan heb ik natuurlijk ook weer wat informatie voor u. En dat is 5 juli. Dan mag ik deze dans van u in de Meeuwenhof in de Hoogvliet. Dat is voor iedereen toegankelijk. U betaalt €3,50. En u krijgt daarvoor een kopje koffie of een kopje thee. En u gaat heerlijk dansen onder begeleiding van wat dansparen. 11 juli, Sharing the City, podium Prikkenwater. Het begint om 12:30 en het duurt tot 15:30. En ik heb 10 artiesten daar staan, dus u hoeft zich daar niet te vervelen. Voldoende zitplaatsen. En Prikkenwater is open, dus u kunt ook het nuttige met het aangename verenigen. En dan hebben we 22 augustus terug in de tijd op het zomerterras. En dat is van 2 tot 5 uur. En dan zien we vanaf 1 uur de mensen de poort binnenkomen van het zomerterras via de Juliaansingel. En dat wordt echt een groot feest. En de man die hier naast me zit, Rick de Jong, die werkt daar ook al mee. En de andere artiesten, dat maak ik allemaal nog bekend. En dat staat in Vlaardingen ook in alle kranten. En dan eerste muzikaal onthaal in Prikkenwater begint weer op 20 september. En 18 oktober hebben we de jubileumshow, 15 jaar muzikaal onthaal. En die is volledig uitverkocht. En dat komt ook omdat er een topartiest komt. Verdere informatie kunt u allemaal inwinnen bij Perry, apenstaartje Perry Zuidom. Of Rita Jong, apenstaartje. .nl en dan komt u overal achter. We gaan nu luisteren naar iets heel bijzonders, want er is een nieuwe single uitgebracht met Lee Towers en dat is William Jans en Lee Towers en die zingen dus You'll Never Walk Alone, maar in het Engels en in het Spaans. Het is vreselijk leuk en hij is vandaag uitgekomen. Dus bij deze ga er maar voor zitten en luister lekker mee.

0: Ja, luisteraars, en dat was Stef Eckel als laatste met De klok tinkt maar door. En ja, dat weten we ook. En hier naast me zit Rick de Jong. En natuurlijk, die klok die tikt door. Heb jij daar wel eens last van, dat de dagen sneller gaan dan je eigenlijk wilt?
1: Eigenlijk altijd.
0: Het is toch regelmatig een gevecht tegen de klok, hè?
1: Absoluut. Ja.
0: Ja, en dat heb je natuurlijk ook als je met de bus rijdt. Want je kan het natuurlijk nog zo mooi afspreken met tijden. We zijn zo laat daar en dit. En je maakt afspraken dat jullie ergens onderweg een bakje gaan doen. Ja. Want dat gebeurt natuurlijk ook.
1: Absoluut.
0: Met een tour.
1: Dat loopt altijd anders.
0: Dat loopt altijd anders. En hou jij dan de rust zelf?
1: Ja, dat ligt eraan.
0: Ik wil het gewoon weten hoe je elkaar steekt.
1: Daar kan ik heel eerlijk over zijn. Ik ben wel een klein beetje zo dat ik denk, ja, in sommige situaties, tijd is tijd.
0: Ja.
1: Een simpel voorbeeld. Als ik 's ochtends om 9 uur met jou moet gaan vertrekken met een groep mensen, en in de papieren staat 9:15 ben ik er, en om 9 uur vertrekken wij, ja, dan moet ik niet om 9:15 aankomen, want dan klopt het niet.
0: Nee. Maar die mensen mogen ook niet laten komen.
1: Nou ja, weet je, er zijn mensen bij die komen later dan dat is afgesproken. Bijvoorbeeld, hè, als je dan met, laat me even zeggen, met oudere mensen een dagje uitgaat. Je gaat varen met de Zilvermeeuw en Drimmelen. En die mensen doen nog een kopje koffie na het loopt uit. Dan word je vaak gebeld van, joh, chauffeur, het loopt een ietsje uit. Kan dat? En ja, dan wil je aan alle kanten meedenken. En dat geldt voor scholen net zo goed. Maar je hebt er ook mensen bij. Ja, die zeggen, ja, wel op tijd terug zijn. Hè? Dan staat er wat om 3 uur 's middags vertrek retour. Ja, we willen liever om 2:30. Nou, geen probleem, ik zorg dat ik er sta. En dan komen ze om 3:30 komen ze aanzetten.
0: Ja.
1: Want ja, er misten nog een paar leerlingen. Of ja, we waren nog even aan de koffie. En ja, ze laten jou dan... En ja, dan mag het misschien niet. Maar dan word ik daar soms al een klein beetje...
0: Ja.
1: Ja, nou ja,
0: kriegel noemen ze
1: een
0: dat.
1: Klein beetje kibbelig van dat ik denk, ja, jongens... Tijd is tijd. En als dat anders is, is dat
0: ik
1: echt geen probleem.
0: Ook, ja.
1: Ja, ik ben er ook. En er is echt wel ruimte voor een klein beetje uitloop. Maar laat het even weten, want er kan er zoveel meer.
0: Ja.
1: En dat merk je met sommige groepen wel eens.
0: Ja.
1: Ja. En ja, verder ben ik gewoon heel druk met het zingen. En de zaak natuurlijk gecombineerd. Dus ja, van mij mogen ze nog 10 uur bij in een dag erbij pompen. Want
0: het is nooit
1: 24
0: genoeg.
1: Uur is te kort
0: eigenlijk.
1: Het
0: is nooit
1: eigenlijk.
0: Genoeg.
1: Nee.
0: En als jij onderweg bent, hè?
1: Ja.
0: En je hebt 's avonds een optreden.
1: Ja.
0: En ja, je rijdt van de ene file in de andere en je kan maar niet doorkomen. Zit je dan op die klok van, oh, ik moet zo laat optreden als ik het maar haal?
1: Ja, dat gebeurt natuurlijk wel eens. Maar ik probeer het altijd wel zo te plannen dat wij gewoon veel eerder gaan rijden. Ik wil eigenlijk, als het even kan, een uur... tot 3 kwartier, maar het liefst 1 uur voordat ik moet gaan optreden... wil ik eigenlijk op de locatie zijn. Want ik doe veel liever nog een bakje koffie... en een praatje maken met de opdrachtgever. En
0: ja.
1: Weet je, ik wil voor iedereen toegankelijk zijn. Hè? Dus als ik ergens binnenkom... dan is de schoonmaakster voor mij net zo belangrijk... Als de serveerste die een broodje kon brengen.
0: Ja,
1: of die mij wat te drinken geeft. Of...
0: Mist die maar eens een keer.
1: Ja, nou ja, weet je,
0: dan loop je toch tegen een probleem
1: ja,
0: aan.
1: Ja, maar ik vind dat iedereen belangrijk is.
0: Allemaal.
1: En dat zeg ik bij mij in de zaak ook altijd. Hè? Iedereen is belangrijk. De chauffeur, de directie, de kantoor. Maar de schoonmaakster bijvoorbeeld even zo goed.
0: Ja. Ja.
1: En want je bent met z'n allen een schakel in die grote motor. En dat geldt met dat zingen natuurlijk ook. En als je ergens komt.
0: En er is geen technicus.
1: Ja, ook dat. Maar ik vind, mij is eigenlijk altijd geleerd dat je iedereen waardeert.
0: Arm
1: of rijk, een hoge functie of een lage functie. Je bent allemaal een mens.
0: Ja.
1: En uiteindelijk zijn we allemaal hetzelfde.
0: Ja, toch denken we wel een beetje hetzelfde. Dat heb ik wel in de gaten.
1: Ja, Nederland is te nuchter voor mensen die uit de hoogte zijn, denk ik. Daar schiet je ook helemaal niks mee op.
0: Nee, daar schiet je niks mee op. En daar prik je wel doorheen, hè, gelijk.
1: Ja, ik wel. Maar ik vind het altijd heel belangrijk wat mensen van me vinden. Ik vind het heel belangrijk dat mensen me mogen. Dat merk ik steeds meer dan mezelf.
0: Maar daar doe je ook alles voor. Maar ik denk dat je alleen maar jezelf hoeft te zijn. En dan is er geen enkel probleem.
1: Ja, weet ik niet.
0: Ja, denk ik wel. Als je jezelf bent, dan... mensen prikken er zo doorheen als je... Het is ook dat je altijd eerlijk bent.
1: Ja.
0: Als je iemand een leugen vertelt en je komt die iemand weer tegen... dan weet je niet meer wat je toen verteld
1: hebt. Nee, dat klopt. Absoluut.
0: En als je altijd recht door zee bent, dan heb je dat probleem heb je al niet.
1: Nee, dat klopt.
0: Ja, toch?
1: Absoluut.
0: Nou, we gaan luisteren naar een nummer van jou waar alles mee begon.
1: Ja.
0: En dan hoop ik maar dat we de goede
1: Ja, in het echte geval bij de kerstversie. Maar ja, die is ook
0: ik
1: mooi,
0: weet
1: hoor.
0: Niet, nee, hij heeft een goeie.
1: We hebben Jan achter de knoppen zitten,
0: als
1: dus dat
0: Jan
1: komt goed.
0: Als ik Jan niet als technicus, dan heb je het mensen noemen.
1: Ja,
0: maar
1: het
0: is wel zo.
1: Mensen met kennis heb je nodig.
0: Hè? Ja, zo is het. Ja. Kondig er maar aan.
1: Ja, hierbij inderdaad het liedje waar alles mee begonnen is. Unchained Melody. Wow.

Ja, luisteraars, dit was Tinus van der Weijden met Luna. En we hebben geprobeerd Emily Wijker aan de telefoon te krijgen. Maar helaas, alleen de voicemail. En daar kan ik geen interview mee doen. Dus we gaan luisteren naar Emily Wijker, als jij het stilmaakt.

0: Ja, luisteraars. En dan gaan we nu het laatste gesprekje alweer voeren met Rick de Jong. U weet het nog wel, hè? De zingende buschauffeur. En deze periode heb je het ook druk met de bus, denk ik.
1: Heel erg.
0: Ja.
1: Ja, dus echt... vandaag niet. Maar dat komt doordat...
0: Anders had je dit ook niet gepland.
1: Nee, ik had het zelf mezelf vrijgepland om hier te zijn.
0: Ja.
1: Maar vanwege dat warme weer. Al die pretparken zijn dicht, dus alle scholen die... Ja, die blijven thuis.
0: Oké, dus dat is het ook, ja. Dus maar de Efteling is wel open.
1: De Efteling weet ik niet.
0: Ja, die zouden
1: is die ook
0: wat
1: dicht?
0: Extra water uitdelen.
1: Dat durf ik niet te zeggen.
0: Meer zorg in de buurt bij de mensen.
1: Ja, nou ja, de pretparken waar wij naartoe zouden gaan, die zijn in ieder geval dicht.
0: Ja.
1: En de activiteiten die erop stonden, dus op zich ook niet erg. Het is voor de kinderen lekker een dagje thuis ook prima.
0: Ach,
1: en voor mijn collega's is het ook wel een keer lekker. Dat ik met de eigen kinderen lekker wel gaan doen. Dus,
0: ja, nou, zo is
1: prima.
0: Het. Ja. Hoe is het thuis?
1: Goed.
0: Na de geboorte van de jongste?
1: Ja, goed.
0: Ja?
1: Ja, we mogen zeker niet klagen.
0: En is het een huilkind of niet?
1: Nee.
0: Nee?
1: Ja, als hij eten wil. Maar ja, dat is om de 3 uur. Dan zorg ik dat ik weg ben. En dan, nee, we hebben niks te klagen. En die kleine, zijn broer doet ook goed.
0: Ja.
1: Die moest even wennen aan het feit dat hij natuurlijk de aandacht een beetje moest verdelen.
0: Ja.
1: Maar het gaat super. Het gaat prima.
0: En de oudste dus, hè, zijn broertje, die luistert, die kijkt mee, hè?
1: Ja, die zit nu op de iPad zitten ze mee te kijken vanaf de camping.
0: Zeg even iets liefs tegen hem.
1: Ja. Dag vriendje. Ik weet zeker dat hij nou terug aan praten is.
0: Ja.
1: Maar dat als papa op tv komt of op de radio of waar dan ook, dan is het...
0: Hoe heet hij?
1: Jamie.
0: Jamie, leuke naam.
1: Ja. Jamie en Leo.
0: Leo?
1: Leo.
0: Ook leuk.
1: Ja.
0: Ja. En schrijf je dan Leo of Leo?
1: Nee, Leo met een streepje op de i.
0: Oké.
1: Ja, dat is om het makkelijk te houden.
0: Ja, ja, nou wat leuk joh. Ja, maar het zijn ook korte namen, die kan je zo even
1: roepen. Absoluut.
0: Ja,
1: absoluut. Nee hoor, het zijn schatten van kinderen.
0: Ja, met zo'n vader en dan heb ik de moeder...
1: Met zo'n vader kan het eigenlijk alleen maar fout gaan.
0: Die ken ik natuurlijk helemaal niet, maar...
1: Ze lijken wel op mij. Of tenminste, die jongste kan je niet veel van zeggen. Maar Jamie, de oudste, die is nu 3. En die heeft wel wat trekjes van mij. Dat ik denk, het is wel leuk. Zo'n mini-Rikje, een kopie voor jezelf. Maar als die alle ellende uit gaat halen die ik zelf als kind heb uitgehaald. Mijn vader zei altijd, ik hoop dat je net zo'n rotsjong krijgt als dat je zelf bent.
0: Ja.
1: Ja, en ik vrees dat hij toch wel een klein beetje gelijk gaat krijgen. Het is een schat van een kind.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat we er nog best wel wat werk aan gaan hebben.
0: Moesten jouw ouders ook altijd alles goed maken wat jij verkeerd gedaan had?
1: Nee. Jou
0: verontschuldigen?
1: Nee, dat kon ik zelf. Ik was als kind al dat ik iedereen tevreden wilde houden. Maar ik heb ook wel eens wat foute vriendjes om me heen gehad. En
0: allemaal
1: alles kattenkwaad uit. En ik heb ook wel echt een periode gehad dat ik een hele grote mond had. En die tijd gaat hij ook krijgen.
0: En als je dan zelf getrouwd bent en kinderen hebt, dan wordt het anders.
1: Dat komt allemaal, je krijgt wat je verdient, hè, zeggen ze. Dus, het is een schat. Het is echt
0: ik denk
1: een
0: dat je genoeg verdiend hebt, hoor.
1: Zeker.
0: En we gaan het natuurlijk over dat nieuwe nummer hebben.
1: Ja.
0: En betrek je dat op jezelf? Want je bent natuurlijk altijd onderweg, dus ik kan het me voorstellen.
1: Die vraag krijg ik heel veel, maar ik ben eigenlijk nooit een uurtje later. Ik ben meestal een uurtje te vroeg.
0: Oké, okay, hier ook, ja.
1: Ja, inderdaad hier ook. Ik vind dat gezellig, sowieso. Het is natuurlijk vaak mensen bij jou.
0: En
1: dan
0: ook
1: gezellig
0: voor de gastvrouwen beneden. Want,
1: ja, zeker weten.
0: Die zaten er al helemaal klaar voor met cadeautjes. Leuk,
1: ja, hartstikke leuk. Super lief. Nee, ik vind dat leuk. Lekker een beetje op tijd. Ik ben ook helemaal niet vies van een beetje ouwe hoeren met iedereen. Dat vind ik leuk.
0: Ja.
1: Is je natuurlijk al wel. Nee joh, ik ben een gezelligheidsmens en ik vind het leuk om te vroeg te zijn. En met die bus ben ik ook altijd, we zijn minimaal de kwartier, 20 minuten te vroeg, zijn wij bij de klant. Of er moet echt iets tegen zitten, maar in de regel zijn we er gewoon.
0: Ja.
1: Dus het liedje slaat eigenlijk niet op mij. Maar goed, misschien wel een klein beetje. We hebben natuurlijk zelf ook dat je in de kroeg zit, hè, en dat ze thuis bellen van hoe laat ben je thuis?
0: Ja,
1: dat begon dat toen ik 16 was, dat mijn moeder belde hoe laat ben je thuis? Ik zei mijn scooter start niet of mijn fietsband is leeg. Ja, zo hebben wij natuurlijk allemaal als mens zijnde allemaal wel een keer een smoes. Ja, we even wat later.
0: Ja, ja.
1: En zo is dat eigenlijk een beetje ontstaan. En het is, ik vind het een hartstikke leuk nummer.
0: En wie heeft het geschreven?
1: Het bekende Hazesteam eigenlijk weer.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Ja, dus het is bestaand. Ja.
1: Het is vertrouwd. Het is hetzelfde team als wat ik ben een Een uurtje later hebben dezelfde mensen geschreven als doe nog maar een rondje.
0: Ja, nou,
1: dat is leuk dat die dat wederom weer willen doen. Ja.
0: En de studio waar jij opneemt?
1: Ja, Rooftop Studios.
0: Oké, okay, en daar ben je al die tijd al, hè?
1: Ja, bij Edwin van Hoevelaak. En
0: Natasja.
1: En Natasja, uiteraard, ja.
0: Doet hij de backing ook?
1: Die doet onder andere ook, ja. Daarom klinkt het zo goed.
0: We gaan er zeker. Ik ken ze allebei, hoor.
1: Het zijn twee schatten van mensen.
0: Dat zijn het zeker.
1: Als je er bent, voelt het meer als vrienden/familie dan dat je daar voor je werk bent. Want uiteindelijk ben je natuurlijk ook aan het werk. Maar het voelt meer familie en dat is wel heel fijn. En nou ja, we gaan ergens rond september. Ik zeg rond, want het is ontzettend druk bij mij. En het moet natuurlijk allemaal maar in de agendas passen.
0: Ja.
1: Zijn we van plan om met een mooi ballet naar buiten te gaan komen.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, ja. Omdat er toch ook wel heel veel mensen zijn die zeggen van... joh Rick, je bent met Unchained Melody ben je begonnen.
0: Ja.
1: Doe eens wat. Dus
0: nou,
1: dat gaan we doen. En we gaan zien hoe het uitpakt. Zal rond september ongeveer zijn.
0: Ja, nou, en je weet het. Zodra je een datum weet, gaan we plannen.
1: Dan zit ik hier. Ja? Dat komt helemaal goed.
0: Oké. Dankjewel dat je hier was. En als ze je willen boeken, hoe gaan ze dat doen? JB Promotion.
1: Dan kunnen ze inderdaad contact opnemen met JB Productions in Heinenoord. En dat kunnen ze via de website doen of in Google intikken. En je mag mij ook altijd een berichtje sturen. Dan kan ik het doorverwijzen. Het kan even duren, want ik krijg heel veel berichtjes. Maar als ik ze zie, dan verwijs ik je gelijk door naar de goede personen.
0: Oké, het is allemaal duidelijk.
1: Jij bedankt dat ik weer in de show mocht komen.
0: En jij bedankt.
1: Het voelt als thuiskomen. Je bent echt als een moeder voor mij. Wist je dat? Ik vind het hartstikke leuk.
0: Ja, wie weet, ja. Zeg, we gaan luisteren. Jij mag het aankondigen.
1: Ja, nou hierbij mijn nieuwste liedje. Ik ben een uurtje later. Beluister hem hier en vergeet hem vooral niet te streamen. En iedereen een prachtig weekend toegewenst.

0: fijn. Zo fijn elke keer als we samen zijn.
1: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl. Je luistert naar

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Nationaal DVD voor Veteranendag in Den Haag gaat morgen niet door vanwege de hitte. Ook de manifestatie op het Malieveld is geschrapt. Het ochtendprogramma van Veteranendag in de Koninklijke Schouwburg gaat wel door. Vanwege de hitte gaan ook andere evenementen niet door, zoals Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. De man die een aanslag pleegde op een drukke kerstmarkt in de Duitse stad Magdeburg is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft geen recht op vervroegde vrijlating. Eind 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. Er vielen 6 doden, honderden mensen raakten gewond. De dader, een Saoedische psychiater, ontkent dat hij het met opzet deed, maar gaf tijdens zijn proces geen duidelijke verklaring voor zijn daad. Sindsdien is de kerstmarkt in Magdeburg beveiligd met betonblokken. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van de Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land. Onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt. En op de bezette Krim een oliebedrijf. Volgens Oekraïne worden daar explosieven voor het Russische leger gemaakt. Dan het weer. Het is zonnig. De temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden is het wat minder heet. In de middag en avond kan er lokaal onweer ontstaan. Komende nacht wordt het met 20 tot 24 graden. Ook nog erg warm. Ook morgen zijn de temperaturen nog hoog. 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Muzikaal onthaal.

0: Ja, luisteraars. En u bent welkom bij het tweede uur. Muzikaal onthaal met Rita Jong op 2. En u luisterde zojuist naar Michel Wolfsink. Hij was vorige week mijn gast met dit mooie nummer, De Geur van Jouw Oude Jas. Als het goed is, heb ik iemand aan de telefoon. En die heeft een dagje vrij vandaag, want vanwege het hitteprobleem. En dat is Benjamin Gouwenleeuw. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, klopt hè. Onverwachts vrij, toch?
1: Ja, ik kreeg gisteravond een mailtje binnen dat door de code rood waren alle gebouwen dicht.
0: Ja, dus dan gaat het niet hoor.
1: Nee, dus het kwam eigenlijk ook wel goed uit. Dan konden we vannacht lekker voetbal kijken.
0: Ja, ja. Heb je gekeken?
1: Ja, ik heb gekeken, ja.
0: Ja, ja, ja. En was het een leuke wedstrijd?
1: Ja, nou goed, je merkte wel dat ze een soort van... ze maakten die 2-0 heel snel, daarna was het allemaal een beetje goed. En... Ik denk dat het leuke gaat nu komen. Want nu komt die knock-out fase, dat vind ik het leukste. Dus dan moeten ze wel.
0: Dan moeten ze wel, ja. En ja. Ik weet niet hoe Marokko is, maar dat kan wel wat worden natuurlijk.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Dat wordt wel spannend.
0: Ja, die zijn razendsnel, hè?
1: Ja, en heel pittig, ja. Heel hard. Dus.
0: Ja, ja, ook dat, ja. Nou ja, we gaan het allemaal beleven. En, ja. Dus jij volgt de voetbal in ieder geval als het kan.
1: Zover het lukt, dan probeer ik wel alles te kijken, ja, dat klopt.
0: Ja, ja, maar ja, dat wordt natuurlijk ook weer nacht, hè?
1: Ja, als het goed is moeten ze nu maandagnacht om 3:00, dus dat wordt wel even een dingetje, ja.
0: Ja, dat is ook een dingetje, ja. En jij bent nog steeds docent?
1: Ja, klopt.
0: Ja, ja. Op een voortgezet onderwijs?
1: Nee, mbo.
0: Mbo, ja.
1: Ja.
0: Ja, dat is nog meer, hè? Je hebt VMBO en MBO, hè?
1: Ja, die beginnen vanaf 16 jaar.
0: Ja, oké. Okay. En dat kan je vergelijken met MULO vroeger? MULO, ULO? Nee, je had MULO en ULO, ja.
1: Ja, als ik heel eerlijk ben, weet ik niet wat dat is eigenlijk.
0: Nee, kan je nagaan. Ja, maar dat is mijn periode, hè? En mijn broer, die inmiddels 86 is, die zat op de ULO. Dat was hoger.
1: Oké.
0: Ja, en MULO was dus lager. Ja.
1: Oké.
0: Dus jij zit gewoon op de MBO.
1: Ja.
0: Ja. Oké, nou ja, je hebt in ieder geval een dagje vrij, dus je kon wel uitslapen nu.
1: Ja, maar goed, het is natuurlijk ook best wel warm, dus je legt een beetje te draaien en te zweten te doen. Dus uiteindelijk ben je toch een beetje vroeg je bed uit, maar goed, dat geeft ook niet.
0: Ja, het lukt ook niet makkelijk, hè, om in slaap te komen.
1: Nou, het in slaap komen is voor mij geen probleem, alleen het is, je ligt te draaien omdat dat het zo warm is.
0: Ja.
1: En daarom word je dan steeds weer wakker, maar goed, ja, dat is... We klagen ook als het koud is. Dus,
0: ja, zo is het. Ja.
1: We gaan er gewoon van genieten.
0: En waar heeft jouw wieg gestaan?
1: In Rotterdam.
0: In Rotterdam. Bepaalde wijk?
1: Nou goed, ik ben eigenlijk op Rotterdam-Zuid geboren.
0: Ja.
1: En eigenlijk vrij snel zijn we naar Capelle gegaan.
0: Ja.
1: Dus hij heeft een gedeelte in Rotterdam. En daarna uiteraard voornamelijk in Capelle. Maar goed, ja, ik ben veel in Rotterdam opgegroeid ook.
0: Ja, ja. Je kinderjaren heb je daar sowieso door.
1: Ja.
0: Ja. En woon je nog steeds in Capelle nu?
1: Nee, ik ben vorig jaar vanuit Rotterdam. Ik ben eerst vanuit Capelle, vanuit mijn oude huis Rotterdam verhuisd. En vanuit Rotterdam ben ik nu sinds anderhalf jaar woon ik nu in Gouda.
0: In Gouda. En dat bevalt, nou, dat wordt kaas eten en kaarsjes opsteken.
1: Ja, nou, ik lust het alleen niet.
0: Dus daar ben je niet voor gegaan?
1: Nee, dat klopt.
0: Oké. Nou ja, het is wel leuk dat je dan als Rotterdammer ook wel weer ergens anders kan aarden, toch? En heeft het ook te maken met je werk, dat dat dichterbij is?
1: Nee, dat heeft te maken met de nieuwe liefde. Die woont al in Gouda. En haar dochter die zat ook daar op school. En ik moet dan uiteraard ook rekening houden met de afstand met mijn dochter tot het ouderlijk huis.
0: Ja.
1: Ja, dan moet je iets tussenin gaan zoeken. En dit was het, dit kwam het beste voor beide kinderen naar voren.
0: Ja, nou dat hebben jullie mooi geregeld met elkaar.
1: Ja, vind
0: toch?
1: Ik
0: toch? Ja.
1: Ja,
0: nou ja, dan dubbel en dwars zegt die titel natuurlijk genoeg van jouw nieuwe liedje.
1: Absoluut,
0: ja.
1: Absoluut.
0: Zeg Benjamin, als ze jou willen boeken, hoe gaan ze dat doen?
1: Via mijn website, dat is www.benjamingouwenleeuw.nl.
0: Oké.
1: Ze kunnen eventueel een berichtje sturen via de socials, dat mag ook altijd.
0: Ja, dan reageer je ook, hè. Ik heb de clip gezien, het is een heerlijk nummer. En wie heeft het geschreven en geproduceerd?
1: Dat is Peter van Kesteren, beter bekend onder de naam Peter Lahey van Lyco Music.
0: Die ken ik, ja.
1: Ja, die heeft het geschreven en helemaal geproduceerd. En dan ja, de clip is wederom weer fantastisch gemaakt door Jaap van Dillen.
0: Uiteraard. We gaan er naar luisteren en jij mag het aankondigen.
1: Fantastisch. Lieve luisteraars, geniet van jullie weekend. Mijn naam is Benjamin Gouwenleeuw en dit is mijn nieuwe single. Vergeet nooit waar jullie geeft gestaan.

0: Dinant Rutgers, goedemorgen.
1: Hele goedemorgen.
0: Ja, je hebt verschrikkelijk moeten zoeken, maar je bent toch op tijd binnen.
1: Ja, nou gelukkig wel.
0: Ja.
1: Het was echt een zoektocht. Ik kom hier natuurlijk helemaal niet vandaan.
0: Maar waar kom je vandaan?
1: Ik kom uit Elst, bij Arnhem en Nijmegen.
0: Oké, dus een behoorlijk eindje. Dus je bent aardig onderweg.
1: Ja, zeker.
0: Heb je airco in de auto?
1: Ja, gelukkig wel.
0: Hier is airco, hè?
1: Dus, ja, dat voel dat ik is heerlijk.
0: Ja, ja. Nou, het was een beetje rommelig ontvangst, want je moest gelijk mee naar boven. En, maar je zit nu hier en we willen natuurlijk van alles van je weten, want je bent zanger. En jij ziet er jong genoeg uit om je leeftijd te vragen.
1: Ja, ik ben sinds 23 maart 20 jaar.
0: 20 jaar,
1: ja,
0: zo.
1: Ja, ja.
0: En eigen autootje?
1: Ja, ondertussen mijn tweede auto. Ik had eerst een klein autootje en nu voor de muziek en voor het werk een klein busje.
0: Ja.
1: En wat praktischer.
0: Ja, oké. Okay. En heb jij, want jij treedt natuurlijk ook nu regelmatig op.
1: Ja, klopt. Eigenlijk ieder weekend zoeken we dus wel, ja.
0: Dus dat gaat naar je zin.
1: Ja, echt heel leuk.
0: Ja.
1: En dat had ik eigenlijk nooit gedacht. Ook niet dat het zo binnen 2,5 jaar waar ik nu bezig ben, echt serieus. Dat ik dan al bijna ieder weekend gewoon een stuk of 2-3 optredens heb. Dat had ik eigenlijk nooit van tevoren gedacht.
0: Nou, dat is een teken dat je het goed doet natuurlijk.
1: Ja.
0: En jij hebt natuurlijk nog niet zoveel nummers uitgebracht. Eentje?
1: Nee, onlangs heb ik mijn tweede uitgebracht.
0: De tweede, ja?
1: Ja.
0: Oké, en dat klopt. Twee heb ik erin gepland, ja.
1: Ja.
0: En jij hebt natuurlijk altijd, dat komt ergens vandaan, altijd willen optreden. Met iedereen meezingen met de radio en.
1: Nou, ik moet zeggen, ik was wel altijd van wat ik weet, een beetje een aandacht zoeken. En wel op zich wel redelijk aanwezig.
0: Ja.
1: En,
0: je bent een feestnummer?
1: Ja, gewoon met wel mijn
0: heel
1: muziek.
0: Rustig, hè?
1: Ja, ik ben eigenlijk zo heel rustig. Maar zodra ik met muziek bezig ben, dan leef ik in één keer helemaal op.
0: Okay.
1: En dan is het feest. Maar in principe, ik denk dat ik, ja. Ja, hoe lang ben ik al een beetje, durf ik ze niet te zeggen, wel wat jaartjes. Ja, vroeger al met mijn zusje thuis met de tablet de muziek aan en dan samen zingen op de bank.
0: Dus, ja, dat ken ik wel, dat soort dingen.
1: Ja.
0: En kan je zusje ook zingen?
1: Ja, maar die is er een beetje terughoudend in en die zingt niet waar.
0: Die zingt niet voor publiek?
1: Nee, ook niet waar wij thuis bij zijn, zeg maar. Maar als ze de stiekem af te horen, dan zeggen we wel eens van. Klinkt best wel goed.
0: Je zegt zusje, is ze jonger?
1: Ja, ze wordt 17.
0: Ja, ja.
1: Dus.
0: Wat leuk. Leuk gezin dus.
1: Ja, zeker weten.
0: Ja,
1: viertjes, papa, mama, mijn zusje.
0: Ja, en merk je ook aan je omgeving dat ze je nu anders vinden nu je zingt?
1: Nee, dat denk ik niet zozeer. Ze zien me nog wel gewoon als.
0: Als de Dinantis kennen,
1: ja.
0: Ben jij, als er ergens feestje is, ben jij dan de hoofdpersoon? Maak jij het feestje?
1: Normaal, eerlijk gezegd, normaal gesproken, jaren terug niet echt. Maar nu tegenwoordig is het, Dinant, zing even een liedje. Ik kan eigenlijk niet op een feestje ergens zijn zonder dat ik een liedje moet zingen. En dan is het natuurlijk altijd feest. Ja. Dat is wel heel leuk.
0: En als er een heel druk nummer komt waar je polonaise op loopt, loop jij naar voren op?
1: Zeker weten. Of er middenin.
0: Ja, of er middenin.
1: Ja.
0: Ja. Dus je houdt in ieder geval van feesten.
1: Ja, als ik zelf aan het zingen ben wel. Maar eigenlijk buiten het zingen om ben ik geen feestganger. Ik ga nooit uit, ben ook nog nooit uit
0: geweest. Nee, je straalt ook heel veel rust uit.
1: Concerten ben ik alleen van Jan eens een keer geweest. En verder, omdat het een idool van mij is. En verder ga ik ook nooit naar dat soort dingen. Ik zoek het niet op, want ik voel me er niet prettig bij. Maar als ik zelf op een podium sta en ik ben aan het zingen en heel veel publiek, vind ik hartstikke leuk.
0: Ja, dus je bent wel een entertainer, maar alleen op het moment dat je zelf de artiest bent.
1: Ja, dat kun je wel zeggen, ja.
0: Ja, en dan heb je natuurlijk ook al fans die naar jouw optredens komen.
1: Ja,
0: en,
1: veel... Bij openbare optredens natuurlijk zie je altijd wel vaak dezelfde mensen weer terugkomen.
0: En zingen die je liedjes al mee?
1: Ja.
0: Ook dat?
1: Ja, dat is echt heel leuk. Zowel het eerste nummer als mijn tweede nummer.
0: Ja.
1: Dat is wel heel leuk om te zien. En gisteren, dat is een mooi voorbeeld. Gisteren zat ik met vrienden van mij op het terras. En met mijn vriendin. En komt personeel binnen langs lopen. En die schreeuwen dan keert in één keer mijn naam. Ik zou niet weten wie ze zijn. En 5 minuten later hoor ik in de keuken de trein.

0: als het gedraaid hoorde.
1: Ja, deed dat was je eerste nummer.
0: Ja, dat was mijn eerste nummer.
1: Speel jij ook accordeon?
0: Nee, ik niet. Mijn achterneefje die speelde accordeon. En ik heb het nummer eigenlijk gemaakt vanwege mijn overgrote opa. Die speelde altijd accordeon.
1: Oké.
0: Sinds dat hij volgens mij een jaar of 8, 10 zoiets was.
1: Ja.
0: En ja, eigenlijk is het instrument bij ons in de familie gewoon een belangrijk
1: instrument.
0: Worden, ja.
1: Mijn vader speelde mondharmonica. En dat was vroeger ook heel erg. En toen had je geen echo en zo. Mm-hmm. En dan gebruikte hij een wasstijl. Die hield hij ervoor. Dan klonk het wat holler. Ja, mooi hè?
0: Ja, dat is
1: dus,
0: wel leuk.
1: Ja, dat zijn dan de dingen zoals je moet improviseren. Heb jij zangles gehad? Of heb je nu zangles?
0: Ik was er heel eigenwijs in. En terughoudend in van... Nou, ik was eigenlijk gewoon een beetje bang.
1: Ja.
0: Maar toen ben ik op een gegeven moment door mijn vriendin stiekem meegenomen. Die had me opgegeven bij een zangles. En toen moest ik wel, want toen stond ik daar geblinddoekt. Toen ging de blinddoek af. Toen moest ik in één keer zangles doen.
1: Het is ook eigenlijk heel wat anders als dat je denkt. Want het zingen is niet eens de hoofdzaak.
0: Nee.
1: Het is je ademhaling.
0: Ja, ademhaling en gewoon technieken leren. En
1: ja, dat je langer
0: je leert meer
1: vol kan houden.
0: Ja.
1: Want anders ben je na 3 liedjes je tekst kwijt, je stem kwijt.
0: Ja, dat is zo. Ja, ik had niet gedacht dat er zoveel achter zou zitten, zeg maar.
1: Ja, en nu ga je steeds trouw.
0: Ja, ik ben het nu wel weer aan het oppakken.
1: Ja.
0: En ik ben in oktober mijn eigen bedrijf begonnen. En toen is het allemaal wat, wat minder geworden. Maar ik heb tegen mezelf gezegd van eigenlijk zingen, ik vind het heel leuk. Dus ik moet er wel gewoon... enige regelmaat naar zangles gaan en gewoon daarmee blijven doorpakken. Ja. Zeker zolang ik het zelf leuk vind, is dat gewoon belangrijk. En nu ga ik eens in de zoveel tijd naar Marcel Zwerissen. En in Hoorn voor de zangles.
1: Ja.
0: En af en toe bij een vrouw bij mij in het dorp. En dat gaat eigenlijk weer top. Heel
1: dat
0: leuk.
1: Gaat heel goed.
0: Ja, en aan het begin was het wel heel spannend, want ja... Je moet in één keer zingen, ook liedjes die je eigenlijk nooit doet. Dus ja, dat zing je misschien niet altijd dan even mooi. En dan heb je natuurlijk bij de eerste paar keren een beetje spanning van de zangles. En dan denk je van, even slikken. Maar ik raak er wel aan gewend.
1: Ik had een operazangeres. En dan gaan ze ook nog aan je lijf zitten om te kijken of je het wel te goed doet met je ademhaling en zo. Leuk, hè?
0: Ja.
1: Waar ben ik in terecht gekomen? Ja, dat weet je, maar het is wel heel belangrijk.
0: Ja.
1: Eigen bedrijf, heeft dat met je muziek te maken?
0: Nee,
1: of helemaal niet?
0: Een hoveniersbedrijf begonnen. Een
1: hoveniersbedrijf?
0: Ja.
1: Zo, en dat, daar ben je in opgegroeid?
0: Nee, eigenlijk niet. Ja, ik denk dat ik het van mijn opa heb.
1: Je hebt er wel voor geleerd.
0: Ja, ik denk dat ik het van mijn opa heb. Want hij hielp vroeger altijd in de tuin en... familie van mij die hebben een houthandel onder. Ging ik wel eens al een aantal jaar ging ik mee met de schuttingen zetten.
1: Je vond het altijd leuk.
0: Dus het was altijd wel iets wat interessant was, maar ik deed het als hobby in het weekend erbij.
1: Ja.
0: En ik
1: nu
0: dacht,
1: heb je een andere hobby.
0: Ik denk, ik ga deze twee hobby's gewoon combineren.
1: Ja.
0: En dat gaat eigenlijk heel goed en het is wel heel leuk.
1: Ja.
0: Dus ik hou het ook lekker vol. Heel veel uren. Elke dag ben ik bezig eigenlijk, 7 dagen in de week. Maar omdat ik het zo leuk vind, houd ik me gewoon gedreven. En dat is gewoon top.
1: Ja. Zeg, we gaan naar een nummer van jou luisteren.
0: Leuk.
1: En dat is je nieuwe single, die draaien we. En dan draaien we bij het laatste interview nog een keertje.
0: Helemaal goed.
1: Dus dan kunnen de mensen er vast aan wennen. Wie heeft het geschreven?
0: Gerard van der Post.
1: Gerard van der Post. Ja. Hey, die heeft ook in de groep gezeten.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja, ja. Maar een trio.
0: Dat klopt, ja.
1: Ja, hè?
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, dat ken ik ook, hoor. Dus noem er maar de groeten.
0: Ik ga
1: als je
0: doen.
1: Hem spreekt, ja. En de muziek?
0: De muziek, we hebben in de studio opgenomen bij Geo Gielen.
1: Oké, en dat is ook een bekende naam. En heeft hij de muziek ook gemaakt of is het bestaand?
0: Nee, het is Gerard heeft het ook de muziek gemaakt, zeg maar.
1: Ja.
0: En we hebben het verder helemaal compleet gemaakt bij Geo.
1: Ja, dus het is geen cover?
0: Nee.
1: Het is echt
0: eigen liedje.
1: De muziek gecombineerd en gearrangeerd.
0: Ja.
1: Ja? Nou, we gaan er helemaal naar luisteren. Kondig jij het maar aan.
0: Nou, lieve mensen, luister hier naar mijn nieuwe single. Ik wil de zon met jou zien ondergaan.

0: Ja, luisteraars, helaas is het verkeerde nummer in de drijf terechtgekomen van de omroep. En het vervelende is dat we dat niet kunnen veranderen. Dus volgende week dan gaan we zeker die nieuwe single draaien. Maar dan nu doen we het eventjes met je vorige single, de trekkast.
1: Yes.

0: Ja, luisteraars, u hoorde natuurlijk de wannabies. En na de wannabies dan is het altijd zo dat ik eventjes wat informatie aan u geef. En dat is om te beginnen 5 juli, dan mag ik deze dans van u in de Meeuwenhof in Hoogvliet. Het is van 2:30 tot 5. U kunt om 2:00 naar binnen en dan bij de kassa €3,50 betalen. Dan krijgt u een kaartje en dan krijgt u koffie of thee voor. Verder gaan de dansparen u natuurlijk gewoon lekker begeleiden. 11 juli, Sharing the City, een groot podium bij Prikkenwater in Vlaardingen, voor de meesten wel bekend. Het begint om 12:30 en het eindigt om 3:30. En dan heeft u 10 artiesten zien optreden. Dus dat wordt een hele leuke evenement. En dan 22 augustus terug in de tijd op het zomerterras. En dat is van 2 tot 5 uur. Seniorenshow. En Rick de Jong, hij was hier aanwezig. Die zal daar zeker ook optreden met meerdere artiesten. Daar maak ik allemaal nog maar aan u bekend. Muzikaal onthaal, dat start in Prikkenwater pas weer op 20 september. En dan hebben we een leuke show. 18 oktober, 15 jaar muzikaal onthaal. Jubileumshow. En die is volledig uitverkocht. En ik kan u daar verder ook geen informatie over geven. Wel, als u al geboekt heeft, dan wordt het alleen maar leuk. Perry Zuidam kunt u voor informatie vragen. En dat is perry@perryzuidam.nl. Dit is het allemaal. En dan gaan we nu samen praten weer. Dino.
1: Nee,
0: we gaan niet praten. Nee, want we hebben een primeur. We gaan luisteren naar Lee Towers. En dat hebben we afgesproken, Jan. Ja, kan je hem naar boven halen? Ja? Even kijken. Ja, nou, dan gaan we maar eerst samen praten. Maar meestal draaien we het nummer daarna. En dat was de primeur met Lee Towers en William Jans. Ja, nou, die komt straks. We gaan lekker samen praten, goed?
2: Helemaal gezellig.
0: Ja, helemaal gezellig. Als er één keer iets misgaat, dan gaat dat helemaal mis. Maar dat ligt niet aan hem, hoor. We hebben dat het eerste uur gedaan. En ik had afgesproken dat we het tweede uur ook zouden doen. Maar dat staat niet op zijn lijst.
2: Ja, aan het lijstje houden, hè?
0: Ja, zo is het. Hij is een mannetje van de regeltjes. Dus Dinant, je bent een leuke gast. En je snapt het helemaal. En je bent 20 jaar en al zoveel gedaan en doen. En een eigen bedrijf. Kan je het allemaal aan?
2: Tot nu toe wel.
0: Ja, heb je wel hulp?
2: Ja, ik heb al wat hulp. En voor het bedrijf vraag ook wel wat aan andere hovenier waar ik goed contact mee heb. En vraag mensen in mijn omgeving ook nog wel eens om advies.
0: Ja.
2: Maar veel is toch wel allemaal zelf uitzoeken. En zelf leren. En gewoon af en toe of flink onderuit misschien ook moeten gaan om uiteindelijk wat verder te komen.
0: Ja, heb jij ook jongens die voor je werken?
2: Nee, ik ben echt volledig zelf. Nog zelfstandig nu. Natuurlijk hoop ik in de toekomst dat
0: dat je er personeel bij kan hebben.
2: Ja, maar of stel het zingen moet goed gaan natuurlijk, dan wordt het natuurlijk ook weer een ander verhaal. Want dan gaan we natuurlijk voor het zingen. Moet op een gegeven moment denk ik dat je toch ergens een keuze moet maken.
0: Ja.
2: Ja, en als ik nu een keuze zou moeten maken, zou ik misschien eerder kiezen voor het veilige. Maar ik heb toch veel meer plezier in het zingen.
0: Ja,
2: en dan,
0: je moet alleen iets achter de hand hebben. We hebben het gezien met de coronatijd. Dan ligt alles stil. En ook het zingen. Want dat kon nou eenmaal niet. Ja, buiten, dat heb ik ook gedaan, hoor. Maar het punt is dat je altijd wel een inkomsten moet hebben. Nou ben jij natuurlijk wel zelfstandig wat je bedrijf aangaat en zo. Maar je woont nog thuis?
2: Ik woon nog thuis.
0: Dat zou ik dan maar even zo houden als je iets aan het opbouwen bent.
2: Dat ben ik ook nog wel van plan.
0: Ja.
2: Ja.
0: Maar je hebt al tevreden klanten inmiddels?
2: Ja, gelukkig wel.
0: Want die vertellen het wel door.
2: Ik heb nog geen enkel negatief bericht van gehoord.
0: En anders doe je er gelijk wat aan.
2: En anders doe ik er gelijk wat aan. Ik ga altijd achteraf netjes even met de mensen nog even zitten. Ja. Tevreden, dus zo. Ja. En ik merk wel dat mensen dat toch wel fijn vinden. Dat je ook na een project samen met de klant nog even mooi afsluit, zeg maar.
0: Ja. Het is ook een mooie kreet, want bent u niet tevreden, zeg het tegen mij. Bent u tevreden, zeg het tegen anderen.
2: Ja,
0: zoiets, hè? Zoiets. Dat is een mooie reclame, toch?
2: Zeker weten.
0: Nou gaan we over het zingen verder. Heb jij een eigen geluidsman?
2: Ja, ik heb een eigen geluidsman. En daar ben ik heel tevreden mee. Dat was op een gegeven moment een puntje waar ik tegenaan liep. Want ik zette de schuifjes altijd gewoon op één niveau neer voor mezelf. En dan, maar ja, op een gegeven moment moet je toch een betere kwaliteit
0: leveren.
2: Dus
0: je hebt wel de apparatuur zelf?
2: Ja, ik heb eerst zelf geïnvesteerd in de apparatuur.
0: Ja.
2: En ja, maar op een gegeven moment merk je gewoon ook met grotere optredens. Ja, dan gaat dat gewoon niet meer om zelf je geluid te doen. En toen ben ik een beetje in mijn omgeving gaan kijken. En ik wist wel dat. Ik kende wel iemand die een beetje in dat soort dingetjes zat. En op een gegeven moment heb ik hem gewoon benaderd. En ik zeg, goh, doe jij ook geluidsschuiven? Of ben je misschien geïnteresseerd om, wat kun jij en waar? Ja. Nou, bleek dus dat die opleiding afgerond, licht en geluid. Nou, dat is al
0: kijk eens
2: top
0: aan.
2: Natuurlijk.
0: Ja, en hij zocht ook iemand, denk ik.
2: Ja, hij deed eigenlijk voor niemand nog geluidsschuiven. Hij werkt
0: dus dat is wel mooi.
2: Ook als zelfstandig en bij een bedrijf deels. En nou, hij wou heel graag voor mij geluidsschuiven. En ja, inmiddels zijn we ook gewoon een soort vrienden. En is dat gewoon hartstikke leuk samen.
0: Ja, ook een jonger iemand.
2: Ja, hij is... Twee jaartjes ouder misschien.
0: Oké. Maar dan komt wel een jonge groep binnen gewoon.
2: Ja, ja.
0: Dus in mijn geval ligt dat anders natuurlijk. Hij is mijn geluidsman.
2: Kijk.
0: Maar bij grote evenementen hebben we natuurlijk huren geluid in. Maar mm-hmm. de kleinere dingen, dat doen we gewoon zelf. En dat vinden de mensen ook wel fijn. Die weten wat ze krijgen.
2: Ja, ja.
0: En dat is met jou ook, dat moet nog groeien. Maar als jij optreedt, wat is jouw... ga jij achter elkaar door met feestmuziek? Of heb je ook andere liedjes tussendoor?
2: Ik heb natuurlijk mijn twee eigen liedjes die ik zing in mijn repertoire. En dan heb ik... het verschilt een beetje per feestje. Echt bij een feest. Feesten is natuurlijk allemaal feestmuziek er ook de omheen, zeg maar.
0: Ja.
2: Maar af en toe, soms krijg je ook verzoekjes. Wat rustige nummers. Wat meer liefdevolle nummers, zeg
0: maar.
2: Ja,
0: dat de mensen ook horen wat je stem kan.
2: Ja, precies. En die probeer ik op dat soort momenten ook wel echt tussendoor te doen. Omdat je vaak zijn de feestje echt feest. En dat is een en al feestnummers.
0: Ja.
2: En dan is het ook wel een keer leuk als je ergens komt. Dat je toch je repertoire iets aanpast. En dat er toch een nummer in komt van bijvoorbeeld een... Ik geef een voorbeeld. Ik zit even te denken.
0: De Engelbewaarde. Dat is een feestnummer.
2: Dat is
0: en
2: een feestnummer.
0: Een rustig nummer, een mooie ballad.
2: Ja, als je zoiets er tussendoor...
0: Ook wel.
2: Ja.
0: Ja, oké. Okay. We gaan naar jouw keuze gaan we luisteren. En dat is natuurlijk Jannes.
2: Ja, zeker.
0: En weet je de titel ook?
2: Ja.
0: Ja? Dan mag je het aankondigen.
2: Nou, hier hebben we dan van mijn grote idool... Jannes, ik zing als de zon schijnt.
1: Ik lag in mijn bed.

0: Ja, luisteraars. Dat was in ieder geval Jannes. En ik heb iemand aan de telefoon. En het is een zomerliefde, dus die moet ik wel even bellen, want het is zomer. Leslie Rosbach, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen allemaal.
0: Ja, ik spreek met de zomerliefde.
1: Ja, klopt. Ja, eigenlijk ontmoet.
0: Ja, wat een titel, hè?
1: Ja, heel toepasselijk voor het weer, hè?
0: Ja, hoe heb je het zo kunnen plannen? En dan ook nog, ik heb echt een wachtlijst met telefonische interviews. Maar precies vandaag heb ik jou aan de lijn.
1: Ja, het is zwoele, hete zomerliefde.
0: Ja, heb je er last van?
1: Nou, ik zeg u eerlijk, ik zit in de bouw.
0: Oh.
1: En ja, we zijn gestopt, want het is gewoon veel tijd.
0: Ja, maar alles moest toch stoppen vandaag?
1: Ja, maar ja, je bent eigen ondernemer, dus je moet...
0: Oké, ja, dan wil je toch doorgaan. Ja, dat snap ik.
1: Een beetje de grens.
0: Ja. Nou, mijn radio-uitzending kon ook gewoon doorgaan, want we hebben airco. Dat scheelt, hè?
1: Zeg, dat is een luxe.
0: Ja, zeg Leslie, jij bent al een tijdje zanger. Ik heb je al vaker aan de telefoon gehad. Jij kan niet bij benadering zeggen wel hoeveelste nummer dit van jou is, hè?
1: 12.
0: 12, zo. Oh, je had die vraag verwacht.
1: 12.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ja, nee, ik heb het toevallig gisteren nog opgezocht.
0: Oké, okay, nou, mooi dat je dat gedaan had. Zeg, en deze, wie heeft het nummer... Hoe kom je aan dit nummer?
1: En ik had een melodietje in mijn hoofd. En ik vond het zo lekker. En ik ben naar huis gegaan, demo gemaakt. En de tekst geschreven. Ik was eigenlijk best wel zo snel klaar. Dat is natuurlijk een heel simpel nummer.
0: Ja.
1: En ja, naar de studio gegaan, uitgewerkt. En zo is Zomerliefde ontstaan.
0: Oké, en welke studio heb je het opgenomen?
1: Sonic Solutions.
0: Oké, Roosendaal. Ja. En Joris van Dijk, die heeft er een arrangement van gemaakt?
1: Ja, klopt.
0: Ja,
1: daar is het nummer van ontstaan.
0: Ja, nou dat is wel heel erg leuk. Ik denk dat jullie er allebei trots op kunnen zijn. En zeker dat het nu in de juiste periode gedraaid wordt. En
1: dat is echt toevallig.
0: Ja, daar zijn we blij mee. Als mensen jou willen boeken, hoe moeten ze dat doen, Leslie?
1: Ik kan ze bij leslierosbach.nl doen. En ik kan altijd een bericht sturen via de socials. En dan kun je ook alles op vinden, optreden, samen optreden, wat ik doe, is helemaal leuk.
0: Oké, dat is dan allemaal duidelijk. Het enige wat we nog moeten doen is natuurlijk je nummer draaien. Sorry dat we wat laat gebeld hebben, maar het liep een beetje anders in de studio. Maar het is opgelost. Ik had je aan de telefoon en jij mag nu je nummer aankondigen.
1: Nou, lieve mensen, alle luisteraars, hier is mijn nieuwe single Zomerliefde.

0: Jazeker. En natuurlijk zit u nog te luisteren naar twee. En natuurlijk ook naar mijn gast, Dinant. En die een heel eind heeft moeten rijden. Hoe lang heb je erover gereden?
1: Ik heb 1:20 gereden.
0: Ja. Ja. Zou je volgende keer weer willen komen?
1: Jawel, en nu scheelt het ook dat je precies weet waar je de studio
0: waar
1: zit.
0: Het is. En wij weten precies hoe we jouw nummer in moeten zetten.
1: Ja.
0: Nou, dat wisten we toch wel, maar dat is ergens verkeerd binnengekomen bij ons.
1: Dat kan altijd gebeuren,
0: ja,
1: zoiets.
0: Dan gaat dat zo. Maar we hebben natuurlijk wel een ander nummer van jou kunnen draaien. Dat gaan we nog een keer doen. Maar het nummer Ik wil de zon met jou zien ondergaan, dat is jouw nieuwste nummer.
1: Klopt, ja.
0: En dat is geschreven door
1: Gerard van der Post.
0: Ja, daar hadden we het al over gehad, maar dat mag best nog een keertje.
1: Ja.
0: En weet je wat het leuke is eigenlijk? Ik ga jou volgende week bellen, voordat we het nummer gaan draaien. Dan kan jij het aankondigen, zoals het altijd moet.
1: Helemaal goed, dan gaan we doen. Ja, zeker.
0: En dan weet je ook zeker dat het gebeurt.
1: Ik ga het in de agenda zetten.
0: Dan gaan we niet
1: goed.
0: Echt een heel gesprek voeren, maar gewoon alleen eventjes dat jij de aankondiging doet in plaats van ik. Verder heb jij natuurlijk je optredens. Heb jij binnenkort een optreden waarvan je zegt, daar kunnen de mensen naartoe?
1: Ik heb, dat is niet hier in de buurt, ik heb een optreden in Elst. Een openbaar optreden. Dat is denk ik de eerstvolgende die echt openbaar is.
0: Ja?
1: Avond voor de start van de Nijmeegse Vierdaagse.
0: Oké.
1: En die ochtend erop met de start, dan sta ik op een in een trailer van een vrachtwagen op een rotonde, zeg maar.
0: Ja.
1: Met en de komende Vierdaagse lopen ze allemaal tegemoet lopen en doe ik ze even toezingen en even aanmoedigen voor de eerste dag, zeg maar.
0: Leuk. Ja,
1: zeker.
0: En als mensen jou willen boeken, hoe moeten ze dat doen?
1: Dat kan via mijn eigen website, dinantrutgers.com.
0: Ja?
1: Dat kan ook via artiestenpromotie.net van Jeannette.
0: Van Jeannette Wit, ja.
1: En op HD Entertainment.
0: Oké. Nou, dat is allemaal duidelijk.
1: Ja.
0: En je hebt ook een Facebookpagina, hè?
1: Ik heb ook een Facebookpagina.
0: Als mensen privéberichtjes sturen, dan
1: krijg je altijd reactie.
0: Oké.
1: Dat geldt voor Facebook, geldt voor TikTok, geldt voor Instagram, alles.
0: Dan is dat allemaal duidelijk. Dan, weet je, het nummer Ik wil de zon met jou zien ondergaan, houden we het goed voor volgende week. En dan ga je nu luisteren naar Dinant Rutgers met

store. Hold your head up high and don't

Ja, luisteraars, we zitten weer op voor vandaag. En we hadden een hele leuke uitzending. Samen met Dinant Ruttigers en natuurlijk de zingende buschauffeur Rick de Jong. En volgende week dan heb ik ook weer leuke gasten. De techniek werd verzorgd door Jan de Jong. En Ria en Samantha Mudde deden natuurlijk de gasten keurig verwennen met een kopje koffie. Dit was het allemaal. Ik wens u allemaal een heel fijn weekend. Hou het rustig en tot volgende week.

0: Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. 6 mensen kwamen om het leven, ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land, onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt en op de bezette Krim een olieterminal. Volgens Oekraïne worden in de chemische fabriek explosieven voor het Russische leger gemaakt. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van die Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. De voormalige First Lady van Zuid-Korea is veroordeeld tot 7 jaar cel voor omkoping. Kim Jong-hee werd vorig jaar gearresteerd, onder meer omdat ze 2 Chanel-tassen en een diamanten ketting aannam van religieuze groepen in ruil voor politieke wederdiensten. Hee is de vrouw van de vorig jaar afgezette Zuid-Koreaanse oud-president Yoon. Die zit een levenslange celstraf uit voor poging tot staatsgreep. De hitte van de laatste dagen treft zo'n 70% van het Europese continent, berekent het Franse persbureau AFP. Bij zo'n 420 miljoen mensen is het 30 graden of meer. In Nederland geldt vanwege de hitte code rood. Ook andere landen hebben hittewaarschuwingen afgegeven. En het weer zonnig en heet. Maximum temperaturen 36 tot 40 graden. Op de Wadden wat minder warm. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land wordt het drukker op de weg. De meeste vertraging zien we op de volgende wegen. De A4, Den Haag richting Rotterdam. Bij knooppunt Benelux, 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. A16, Rotterdam-Breda, voor Rotterdam Centrum, 3 kilometer met 20 minuten oponthoud. En de A20, tenslotte Hoek van Holland richting Gouda, voor Moordrecht nog eens 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: En miauw.
1: Dit is 2.
2: 2.
3: Een vrijwel verlaten station Schiedam Centrum woensdagochtend tijdens de landelijke OV-staking. Er zijn, nou, ik denk zo'n 10 mensen. En op dit bord zien we dat de sprinter van 11 minuten voor 8 naar Dordrecht niet rijdt. Andere informatieborden vertellen dat alle treinen die voor 8 uur in de ochtend zouden moeten vertrekken, deze keer niet van hun plek bewegen. How long have you been here?
4: Well, I've been here for about only 30 minutes. I completely forgot that there's a protest today. There's a NS strike today. I knew about it since last week, but I completely forgot about it.
5: Ik zag dat er een trein ging, dus nemen we die. Ik ben dan op tijd op Schiphol. Dat is het belangrijkste.
3: Ja. Want waar gaat er? U zegt naar Schiphol?
5: Naar Noorwegen. Ik ben geen Nederlander, dus ik ben Noorse. Dus. Ah.
3: Dus ik terug naar huis.
5: Juist. Dus ik wil thuiskomen.
3: What do you think? Are the trains going to drive today at all?
4: Well, yeah. Yeah, they will drive today. I mean, behind you, the... what's it called? The schedule is already... It already shows in about 15 minutes it's going to start driving. Because they said that the protest is between 4 and 8 a.m. So soon everything's going to be back to normal.
3: Yeah. Where are you traveling to?
4: I am traveling to Leiden. Leiden Central.
3: Okay. For what cause?
4: For what cause? For work.
3: For work.
4: For work, yes.
3: So you're gonna be on time?
4: No, I'm not gonna be on time. I'm gonna be a bit late. I'm gonna miss my initial meeting, but everyone knows about it. On the group chat of my work, they know about it. They have sent warning. So all I have to do is just send a message that, hey, I'm gonna be late as well. Yeah. Don't worry about it. It's okay.
3: Yeah. Maar we zien toch op de borden langzaam wat informatie verschijnen,
5: ja,
3: om kwart over.
5: Eentje en anders ging er nog eentje, dus ik maak me niet druk.
3: Hoe laat gaat de vlucht?
5: 11:45. Dus ik heb nog wel tijd. Ja. Ik hoef niet te lopen, dat is het belangrijkste.
3: Nou, ik zou zeggen, wel thuis en een goede reis.
5: Dankjewel.
3: Meneer, u staat op de trein te wachten.
6: Klopt.
3: En waar gaat de reis naartoe?
6: Amsterdam, Centraal.
3: Ja. Wat verwacht u? Gaat deze wel?
6: Ik mag hopen van wel, ja. Zoals al die andere mensen ook.
3: Ja. Want met welk doel reist u naar Amsterdam?
6: Werk, ja.
3: U wist van de staking?
6: Ik wist van de staking, ja.
3: Dus gaat u dan nog op tijd komen of bent u iets later vandaag?
6: Ik ben te laat. Maar goed, ik moet sowieso overwerken, dus dat is geen probleem.
3: U haalt het wel weer in?
6: Ik haal het alweer in, ja.
3: En zo tikt de klok langzaam richting 8:30. Nu lijkt het dat er over 20 minuten een trein naar Den Haag gaat. En vanaf spoor 5 vertrekt zometeen de trein richting Amsterdam. Nou, nog een paar minuten, hè, dan zou die eraan moeten komen.
6: Dan gaan we vanuit en dan gaan we hopen. Dus,
3: daar zou je hem net hebben. 8:19, de eerste trein die na de staking van woensdagochtend vertrekt vanaf station Schiedam Centrum. Eindbestemming Amsterdam Centraal. Ja. Waar gaat de reis naartoe?
7: Utrecht.
3: Kom je daar?
7: Ja, dat vraag ik mezelf nu ook af. Ja.

0: Ja. Ja, ik denk met de metro nu of zo. Ik weet het niet.
1: Je werd gestaakt?
0: Ja, iets langer dan verwacht.
1: Dat wist je?
0: Ik dacht dat om 8 uur alles wel gewoon zou rijden. Ja. Ja. Maar dat valt tegen.
1: Ja. Maar, je staat hier al even te kijken volgens mij. Hè. Heb je de reis al uitgestippeld?
0: Ja, ik denk dat ik nou met de metro ga. Naar Rotterdam, want daar zijn wat meer opties. Dus ja. Even kijken hoe dat uitpakt. Ja.
1: En wat moet je in Utrecht gaan doen?
0: Naar het UMC. Onderzoek doe ik daar. Ja.
1: Ja. En ga je dan op tijd komen?
0: Nee, dat sowieso niet. Maar dat had ook niemand verwacht, denk ik. Dus nee.
2: Nog niet alles rijdt direct na het ophouden van de staking. De RET die verwacht nog de hele ochtend nodig te hebben om de dienstregeling van de trams, metro's en bussen weer op te starten. Vooralsnog is de eerste trein vertrokken. De rest lijkt mondjesmaat ook vanaf station Schiedam Centrum op zijn eindbestemming aan te komen.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, het weekend komt steeds dichterbij. En misschien ben je zelfs al klaar in verband met de warmte. Er geldt code rood vandaag. Het wordt warm, 37 graden in de middag nog. En in de avond koelt het niet veel af. Ga alleen naar buiten als het echt moet. Drink voldoende en smeer je goed in.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2.
1: Dit is 2.
2: Burgemeester Harold Bergman van Schiedam heeft op een goede manier uitleg gegeven bij de BOA-blunder. Dat is de conclusie van de politieke partijen in Schiedam na de raadsvergadering van afgelopen dinsdag over het debakel met de BOA's. Door de administratieve blunder mogen BOA's niet handhaven sinds begin juni. Nou, hoe het precies zit en hoe de raadsvergadering verliep dinsdagavond, hoor je van onze verslaggever Jeroen Langeveld.
3: En ik betreur oprecht dat dit heeft kunnen gebeuren en bied daarvoor nogmaals mijn excuses aan.
4: Het was D-Day voor Schiedams burgemeester Harold Bergman. In de avond van 23 juni moest hij zich tijdens een extra ingelaste raadsvergadering verdedigen over de problemen die zijn ontstaan met de bevoegdheden van de Schiedamse BOA's. Ze mogen sinds begin juni niet meer handhaven en dus ook niemand meer aanhouden. Ook mogen ze geen handboeien meer bij zich dragen. Dit komt door een administratieve fout bij de gemeente en een document dat niet is aangeleverd. Bergman kwam uiteindelijk zonder kleerscheuren uit de strijd.
5: Wat betekent deze situatie verder voor de stad, voor de raad, de BOA's en onze inwoners? Voor de BOA's is het belangrijk dat zij hun werk kunnen doen met een heldere en stevige juridische basis. Voor inwoners is het essentieel dat handhaving rechtmatig en zorgvuldig gebeurt.
6: Wij hadden voornamelijk vragen over informatieverstrekking naar de raad. Daarnaast hebben wij de tijdlijn mogen inzien. En dat is vanaf 2 maart dit jaar eigenlijk al niet goed gegaan met de aanvraag van de categoriale beschikking van de BOA's. Wat hen de bevoegdheid geeft om een deel van hun taken uit te voeren. Zo hadden wij ook nog vragen over het seponeren van meer dan 200 boetes. Waarop de burgemeester heeft aangegeven dat hij ze allemaal persoonlijk heeft aangeschreven en dat alle boetes worden geseponeerd. Verder vonden wij het belangrijk om in ieder geval van de burgemeester te horen hoe het zover heeft kunnen komen allemaal.
3: Er gaat namelijk ook nog van alles fout nadat we ontdekken dat de beschikking verlopen is. Zo kunnen we bijvoorbeeld lezen dat ondanks dat de fout 8 juni aan het licht is gekomen, het tot 15 juni heeft geduurd voordat de burgemeester geïnformeerd werd. Toen dit eenmaal bij de burgemeester bekend was, is er ook niet voor gekozen om direct de raad te informeren. Kwalijke zaken als je het ons vraagt, zeker als het gaat over zulke belangrijke kwesties.
7: En de belangrijkste vraag vandaag is eigenlijk, hoe voorkomen we dit in de toekomst? Want we hebben nu een fout gemaakt en van fouten kun je leren. En welke middelen gaat eigenlijk de burgemeester en het ambtelijk apparaat gebruiken om in de toekomst zo'n grote fout weer te voorkomen? En ik denk dat ik een heel duidelijk antwoord heb gehad daarop. Nou ja, dingen hadden natuurlijk absoluut wel beter gekund. Dat heeft hij vandaag ook zelf aangegeven en dat heb ik zelf ook in mijn bijdrage aangegeven. De communicatie met de gemeenteraad dient wat mij betreft als eerst gebeurt het. Moet als eerst gebeuren, voordat bijvoorbeeld bewoners of de media wordt opgezocht. Maar aan de andere kant zie je al dat het een en ander bekend was bij lokale media en ook bijvoorbeeld bij bepaalde bewoners die met bepaalde signalen kwamen.
8: Ik wil vooral meegeven hoe zeer even wat er nu allemaal gebeurt is, het de BOA's raakt. Dat het heel vervelend voor hen is. Maar dat we ze steunen op alle manieren en daarmee blijft mee in gesprek zijn. Over wat ze nodig hebben, wat ze ervaren en hoe we ze kunnen helpen.
3: Ik vind het vervelend, heb ik ook in het begin even meegegeven, maar dat kan ik niet meer veranderen. Wat ik wel kan veranderen, is dat we gelijk nu we alle processen in gang hebben gezet om te zorgen dat het in de toekomst niet meer gaat gebeuren. Niet voor dit en niet voor andere dingen. Omdat nu beter in kaart is en wordt gebracht en geborgd en gemonitord in de processen hoe dat nu dus wel goed moet gaan.
4: De belangrijkste vraag die uiteindelijk bij raadsleden boven de markt hangt is, hoe gaan we door? En hoe gaat ervoor gezorgd worden dat dit niet meer gaat gebeuren? Een ander punt dat toch ook veel werd aangehaald is de vraag of de gemeente daadwerkelijk naar buiten wilde brengen dat er problemen waren met de bevoegdheden van de BOA's, of dat ze dit eigenlijk intern wilden houden.
3: Ik ga toch nog één keer zeggen, en ik heb het in het begin gezegd, het college, de burgemeester heeft nooit opdracht gegeven dat er niet gecommuniceerd kan of mag worden. Dat is niet mijn tekst. Ik heb dat nooit aan de manager meegegeven. De manager heeft ook nooit aan de afdeling meegegeven. Dat is een ingeving van de afdeling of een medewerker of medewerkers geweest. Daar kan ik niet in treden. Het heeft wel consequenties gehad. Uiteindelijk is het naar buiten gekomen, dus het wordt natuurlijk wel heel erg gevreemd. Maar het is niet iets van mij of ons en ik zou het ook nooit doen. Dus ik wil dat echt nog rechtzetten in deze, dat ik echt heb gezegd wij gaan informeren. Maar ik heb nooit gezegd, niet in opdracht van mij, niet vanuit het college of vanuit de raad, van wie dan ook, er mag niet gecommuniceerd worden. Dat is pertinent niet het geval.
4: Waarom was u daar zo scherp op dat punt?
8: Omdat naar buiten, zeg maar even de buitenwereld, werd gebracht op basis van een uitgelekte e-mail, een interne bericht, als ware het college of ik als burgemeester niemand wil informeren. Dat is niet ons bericht geweest van bestuur, niet van mij een opdracht, niet van de manager een opdracht. Dat is in die mail geplaatst, buiten ons om. En dat is niet ons verhaal. En er stond iets in wat gewoon niet kan en niet klopt.
4: Nee. Komen daar nog gevolgen op?
8: Dat is aan de manager om daar verder mee aan de slag te gaan.
4: Eén ding was duidelijk vanavond. Burgemeester Harold Bergman moest diep door het stof over de discussies rond de BOA's. Hij moest vele vragen beantwoorden en bood ook meerdere malen zijn excuses aan. Aan het einde van de raadsvergadering werd ook wel duidelijk dat de raad tevreden was met de beantwoording. En dat ze door kunnen met de burgemeester en de discussies over de BOA's achter zich kunnen laten.
7: Kijk, uiteindelijk is het zo dat een bestuurder niet alle werkzaamheden zelf uitvoert. Je bent heel erg afhankelijk van ambtenaren die dat doen. Mensen kunnen fouten maken. Ik denk dat het juist niet gebruikelijk en wenselijk is dat bijvoorbeeld de burgemeester of een wethouder alle taken zelf uitvoert. Je moet gewoon delegeren en je moet ook toezicht daarop houden. We zien nu dat er een fout is gemaakt en daar leren we van.
6: Ik denk dat de burgemeester wel goed zijn excuses heeft aangeboden voor hoe dit allemaal verlopen is. De burgemeester heeft ook beterschap beloofd voor in de toekomst. En ook ingezien dat de informatieverstrekking naar de raad vele malen beter had gekund. En ook tijdiger had gekund.
7: Ik denk dat het juist heel belangrijk is dat in toekomst dit soort processen dus veel zorgvuldiger eigenlijk ingesteld moeten worden. En dat we dan op die manier dit soort fouten niet meer gaan maken.
6: En we hopen, en dat monitoren we ook, dat de beterschap komt in het vervolg.

0: Tot zover dit uur van 2 Actueel. Straks zijn we bij je terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over waar je in Schiedam en Vlaardingen de verkoeling kunt vinden de komende dagen. En we praten met onze verslaggever Jeroen Langeveld over een opmerkelijke rechtszaak.
1: Je luistert naar 2.
2: Check ons ook online. Dit is 2.nl en download onze nieuwsapp.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. De ministerraad neemt vandaag een definitief besluit. In het plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer komen waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Vanmiddag om 3 uur presenteert landbouwminister Van Essen het complete stikstofplan. Oud-onderwijsminister Arie Slob spreekt tegen dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Kinderombudsman Kalverboer zei eerder deze week dat het kabinet bij de schoolsluiting kinderen vergat en dat het ministerie niet reageerde op haar alarmerende rapporten. Voor de enquêtecommissie Corona zei Slob dat die kritiek hem behoorlijk raakt. Volgens hem hadden kinderen topprioriteit en konden ze alsnog naar school als dat nodig was. Aanpassen van werk bij heet weer moet niet wettelijk worden geregeld, vindt minister Aartsen. Volgens hem is dat meer een zaak van cao-overleg tussen werknemers en werkgevers. Zo staan in de bouw cao-afspraken over vorstverlet. Wel roept Aartsen werkgevers op niet te streng te zijn bij heet of koud weer. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op publiek. 6 mensen kwamen om het leven. Ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Het weer zonnig en heet. Maximum temperatuur 36 tot 40 graden. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het begint iets drukker te worden onderweg en dat merk je onder andere op de A16 Rotterdam richting Breda. Bij de Van Brienenoordbrug is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda heb je bij Moordrecht nu 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Ja, het is heet en de komende dagen stijgt de temperatuur alleen nog maar verder. Met vrijdag tropische temperaturen van rond de 37 graden. Maar waar in onze steden kun je een beetje de verkoeling zoeken? Nou, in Vlaardingen zijn er een paar opties. In Schiedam 1, wij deden een rondje.
1: Ik denk dat er maar heel weinig plekken zijn. Maar wij zijn nu wel hier aangeland bij een plek waar dus wel wat koelte te vinden is. En dat is natuurlijk ons oudste stenen gebouw wat nog in gebruik is in Schiedam, de Grote Kerk.
0: Ja. In Schiedam is de Grote of Sint-Janskerk een van de, of misschien wel de enige koele plek in de stad. Waarom de kerk een goed alternatief is om af te koelen, dat hoor je straks. Eerst gaan we naar Vlaardingen. Daar lopen we richting het museum.
2: Maar museum, dat is nou niet per se de eerste plek waar ik aan denk als ik denk aan verkoeling.
3: Nee, precies. Moet je nagaan. Dus daarom maken we dit item zodat jij kan zien waar je goede koele plekken kan vinden in Vlaardingen.
0: De temperatuur in het museum ligt rond de 20 graden. En volgens Denise, een van de medewerkers, is dat nodig vanwege de kunst binnen.
4: En ja, het personeel en bezoekers profiteren daar natuurlijk ook van.
5: Nou kan ik me voorstellen dat mensen niet heel snel denken met het mooie weer, we gaan naar het museum, maar we gaan eerder naar het strand.
4: Ja.
5: Maar eigenlijk zeg je, nee, kom juist, want het is hier lekker.
4: Het is hier heerlijk, ja. Wij merken dat ook hoor, dat mensen dat niet snel doen. Dat ze vaak iets buiten doen of inderdaad verkoeling zoeken op het strand. Maar ik zou zeker eens aan het museum denken, want het is een heel mooi alternatief. En lekker koel.
0: Terug naar Schiedam. Daar staan we met Nico de Vries in de kerk. Volgens hem een vrij logische plek om even de verkoeling te zoeken deze dagen.
6: En in iedere dorp die had een kerk. En als er maar wat aan de hand was, of dat er nou brand was, of dat er was heel warm, dan kroop men allemaal in de kerk. Ja. Als je goed nadenkt, als je hier vroeger liep in de middeleeuwen al, dan hingen hier de zeilen van de vissers, de netten van de vissers hingen er. Maar ook de meubelmakers, de schrijnwerkers waren hier bezig. Overal was men in het werken. Dus men zocht die plek altijd erop. Dus ik denk dat men wel altijd nadacht over zo'n centraal gebouw. Groot, hoopstenen, geeft de koeling dan aan.
2: Zit het in het aard van het beestje? Zou je dat kunnen zeggen?
6: Ja, eigenlijk wel. Ja, ja.
0: In Vlaardingen zijn er wat meer opties. Je kunt natuurlijk ook het water op. Maar Wiesje neemt ons ook mee naar het park.
2: Wiesje, dit is misschien de meest voor de hand liggende plek, hè, om af te koelen.
3: Daarom. Ga gewoon lekker in het park zitten op een kleedje met je biertje. Dus proost.
2: En andere koele plekken in de stad. Nou hebben we te maken met een zwembad waar verbouwd wordt, bijvoorbeeld.
7: Ja.
2: Dus daar kunnen we even niet terecht. Waar wel, op de supermarkt na dan natuurlijk.
6: Ja, ik denk dat ik liep daar ook over na te denken. Omdat ik natuurlijk erg gebonden ben met monumentale gebouwen. En dan denk ik, ja, bijna alle monumentale gebouwen zijn op een andere manier gebruikt. Dus ze hebben allemaal een airco. Dus daar loop je niet zomaar een gekoeld gebouw binnen. En dan kwam ik toch gauw uit op openbare groenplekken. En dan denk ik aan het Beatrixpark, aan de Plantage, het Sterrenbos, het Volkspark, laat ik maar zeggen. Dat zijn openbare plekken. Zelfs de Maasboulevard, waar mensen nog een windje kunnen vangen of ergens onder een boom kunnen zitten. En wat ik ook wel opmerkelijk vond, dat was vanmorgen alweer, dat de jeugd hier gewoon weer allemaal de Lange Haven en de Nieuwe Haven induikt. Dat is ook wel zo.
2: Ja, dat is ook een beetje gewoonte aan het worden.
6: Ook een gewoonte aan het worden en ook verkoeling.
2: Wat wist je nou, hebben we een ijsje gehaald. Maar nu zitten we nog steeds buiten. Het is nog steeds warm. Hoe zorgt dit ijsje er nou voor dat de Vlaardinger zijn hoofd koel houdt?
3: Ja, het is natuurlijk lekker koud. Dat sowieso. En we hebben meerdere ijssalons ook in Vlaardingen. Dus je kan eigenlijk een soort ijs hoppen. Dus dat is helemaal top. Maar zorg er vooral voor dat je lekker luchtige kleding aandoet. En dat je naar een van de andere tips gaat die we zojuist hebben gegeven.
2: Nou, zullen we hier nog even blijven hangen?
6: Ja. Misschien ben jij er harder naartoe als ik na een werkdag.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, het weekend komt steeds dichterbij en misschien ben je zelfs al klaar in verband met de warmte. Er geldt code rood vandaag. Het wordt warm, 37 graden in de middag nog en in de avond koelt het niet veel af. Ga alleen naar buiten als het echt moet. Drink voldoende en smeer je goed in.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Twee fietsers voelen een harde windvlaag, terwijl een witte auto met 100 km per uur vlak langs ze heen scheurt op 16 februari 2026. 5 minuten later en nog amper van de schrik bekomen, is de auto terug in de tegenovergestelde richting op de watersportweg in Vlaardingen. Deze keer rijdt de bestuurder op volle snelheid recht op ze af. Op het allerlaatste moment schiet de auto alsnog vlak langs. En op 24 juni stond de 58-jarige man uit Leiden voor de rechter op verdenking van doodslag en zeer gevaarlijk rijgedrag. Bij de rechtszaak was onze verslaggever Jeroen Langeveld. Jeroen, hoe was het daar?
1: Ja, dat was een. Dit is iets wat veel impact heeft gemaakt in Vlaardingen. Kunnen we denk ik wel stellen. Veel mensen hebben dit toch gezien. Er waren ook allemaal filmpjes op Facebook en op sociale media verschenen van hoe de auto eigenlijk door de Broekpolder scheurde en ook door andere delen van de stad. En eigenlijk ging het er niet over. Heeft deze man in de auto gezeten waarmee dit is gebeurd? Want dat is wel duidelijk dat hij dat was. Hij is heterdaad aangehouden uiteindelijk nadat hij crashte op de Van Hoogendorplaan. Maar het ging heel erg om zijn psychische gestel. Want hij zegt zelf, ik kan mij er niks meer van herinneren. En dat hij dus PTSS heeft vanuit dat hij in het verleden, in het voormalig Joegoslavië, daar in een soort concentratiekamp heeft gezeten. En dat hij daar dus PTSS aan over heeft gehouden. En nu dit soort dingen, soms dit soort episodes soms meemaakt. Belangrijk is ook wel te noemen dat hij ook toch wel een beetje drugsverslaafd is. Mm-hmm. En dat hij een paar dagen eigenlijk voor dit voorval, dat hij best wel heel veel drugs had gebruikt. Dat zei hij zelf ook. Maar in ieder geval, hij heeft bijna 2 fatbikers doodgereden. En dat geldt eigenlijk ook voor iemand, een medewerker van de Vlaardingse buitendienst, die eigenlijk in een berm aan het werk was. Waar eigenlijk de auto met de man erin ook vol op hem kwam afrijden.
0: Ja, je zegt bijna. Dus de zowel die laatste meneer die je noemt, als de fatbikers hebben het.
1: Niemand is daadwerkelijk
0: kunnen navertellen.
1: Ja, niemand is daadwerkelijk geraakt. Bij de man van de buitendienst kwam het uiteindelijk wel heel dichtbij. Die moest echt wegspringen, 1,5 meter van tevoren. En eigenlijk werd daar wel duidelijk. Hij zei ook, als ik niet was weggesprongen, was ik dood geweest.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk, ja, de man is dus verminderd toerekeningsvatbaar. Maar wat interessant is eigenlijk dat de officier van justitie, die wilde daar eigenlijk wel rekening mee houden, maar niet heel erg. Zij eiste eigenlijk een gevangenisstraf van 3 jaar.
0: Ja.
1: Terwijl de advocaat van de verdachte, die wilde eigenlijk vrijspraak. En dat was best wel bijzonder eigenlijk, hoe zij ook vrijspraak vroeg, de advocaat van de verdachte. Want die zei dus, ja, mijn cliënt kende de man in de berm niet, had niks tegen hem en heeft hem niet gezien. Dus op die manier dat hij er niks aan kon doen, dat hij bijna dood had gereden, dat was daar een beetje het standpunt. En het verhaal van de fatbikers, dat haalde de advocaat onderuit in haar ogen door te zeggen, ja, die fatbikers die komen met een verklaring die eigenlijk niet klopt. Even in het kort.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk wat het is. Dus ze stonden heel ver uit elkaar.
0: Maar de fatbikers die waren op de plaats waar ze waren op het moment dat deze auto langs kwam rijden. En de man die in de berm aan het werk was ook daar op het moment dat hij aan de kant moest springen voor deze auto. Dus hoe kun je dan, dat snap ik dan even niet en misschien veel anderen met mij. Hoe kun je dan als advocaat van deze verdachte zeggen dat er dus, versta ik, er geen sprake is van opzet?
1: Ja. Dat is eigenlijk wat er wordt gezegd. Dus bij de man in de berm, die niet heeft gezien, de verdachte, omdat hij eigenlijk vooral met de politie achter zich bezig was.
0: Ja, maar ja, als je in de auto zit, dan moet je ook voor je kijken. Je moet uiteindelijk wel gewoon letten op wat er om je heen gebeurt.
1: Zeker. Het argument sneed ook niet echt hout in mijn ogen.
0: Nee.
1: Uiteindelijk was de rechter het daar ook mee eens. Die deed gelijk uitspraak. Die was het daar dus ook mee eens. Die ging alleen niet mee in die 3 jaar. Dat vonden de rechters veel. En dat heeft dus te maken met die toerekeningsvatbaarheid. Mm-hmm. Dus eigenlijk is die straf voor een groot gedeelte bijna doormidden geknipt. Naar 18 maanden, waarvan 9 maanden voorwaardelijk.
0: Okay.
1: En hij zit ook al, de man, de verdachte, eigenlijk de veroordeelde nu, zit ook al 5,5 maand vast. Dus die moet nog 3,5 maand zitten.
0: Ja.
1: En dan mag hij weer naar buiten. Maar wel moet hij ook met de reclassering gaan kijken hoe hij omgaat met zijn psyche. En dat dit soort dingen dus niet meer gaan gebeuren. Daar wordt nog invulling aan gegeven.
0: Mag hij bijvoorbeeld nog auto rijden? Is daar iets over gezegd?
1: Er is ook nog een rijontzegging van 24 maanden opgelegd.
0: Ja.
1: En ja, dat gaat dan uiteraard in nadat hij uit de cel is.
0: Buitenstapt, ja precies.
1: Ja.
0: Het hele verhaal nog een keer nalezen. Dat kan op onze website ditis2.nl. Jeroen, dankjewel.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Volkswagen in Duitsland heeft plannen om nog eens tienduizenden banen te schrappen, meldde de Financial Times en zakenblad Manager Magazine. Er was al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Mogelijk worden dat er twee keer zoveel. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Het gaat al lange tijd niet goed met Volkswagen, waar ook Porsche, Audi en Seat ondervallen. De Duitse auto-industrie heeft veel last van auto's uit China en van Amerikaanse importheffingen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine kunnen krijgen. De toeristensector ligt stil en zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Voor de enquêtecommissie Corona heeft oud-onderwijsminister Slob gezegd dat het onzin is dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Volgens hem raakte kritiek die kinderombudsman Kalverboer eerder leverde hem diep. Kinderen zouden topprioriteit hebben gehad, zegt Slob, en konden alsnog naar school als dat nodig was. Het kabinet is het in principe eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. In de plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones komen van een kilometer waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt er een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Zoeterwoude-Dorp gebeurde een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar je hebt hier nog 20 minuten vertraging. Dan de A16 Rotterdam richting Breda. Bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot slot de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht doe je er nog 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, het weekend komt steeds dichterbij en misschien ben je zelfs al klaar in verband met de warmte. Er geldt code rood vandaag. Het wordt warm, 37 graden in de middag nog en in de avond koelt het niet veel af. Ga alleen naar buiten als het echt moet. Drink voldoende en smeer je goed in.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het KNMI heeft bekendgemaakt dat in een deel van het land code rood wordt verlengd tot morgenavond 9 uur. Het gaat om de provincies Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Voor de rest van het land, met uitzondering van de Wadden, houdt code rood vannacht op en daarna is het code oranje. Bij code rood moet iedereen zoveel mogelijk uit de zon blijven en rekening houden met uitdrogingsverschijnselen. Het KNMI geeft voor vanavond ook waarschuwingen af voor zwaar onweer in het zuidoosten. Het officiële dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Volgens interim-president Rodriguez wordt er druk gezocht naar overlevenden en wordt er voedsel en water uitgedeeld. Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten, veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine mogen hebben. De toeristensector ligt stil, zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. En het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de regio viel op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Voor het knooppunt Benelux heb je 5 minuten vertraging. En de A20 naar Gouda. Bij Moordrecht doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Toontje.
1: Dit is 2.
2: 4.
3: Goedemiddag, het weekend komt steeds dichterbij en misschien ben je zelfs al klaar in verband met de warmte. Er geldt code rood vandaag. Het wordt warm, 37 graden in de middag nog en in de avond koelt het niet veel af. Ga alleen naar buiten als het echt moet. Drink voldoende en smeer je goed in.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd komt het kabinet naar buiten met de nieuwe stikstofplannen. De grote lijnen zijn al uitgelekt. Rondom 15 kwetsbare natuurgebieden komen zones van een kilometer waar de uitstoot van stikstof beperkt moet worden. Rondom 85 andere gebieden komen kleinere zones. Veehouders in die gebieden verhuizen of krimpen in om minder stikstof uit te stoten. Op die manier wil het kabinet Nederland weer van het stikstofslot halen, zodat er weer woningen kunnen worden gebouwd. Het officiële dodental na de zware aardbeving in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, bevestigt het Openbaar Ministerie in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was Mats Grotenbrecht, een bekende amateurvoetballer. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waar 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. In de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen, schrijven Chinese media. Het gaat om de iconische CITIC Tower, met ruim 500 meter het hoogste gebouw van Peking. Of er slachtoffers zijn is nog niet bekend. Op beelden is de inslag te zien en daarna vallende brokstukken. Het weer zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Vanavond kans op onweer. Morgen opnieuw heet, eerst zon, later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
3: 2.
2: De tafel van 2.
3: Van Marsaaien, Nel Versteeg en Fokko van der Waal.
4: Dit is 2.
5: Het is even na de klok van 4 en tot 6 uur zijn we er hier als tafel van 2 met de volgende onderwerpen. Nieuws van de bibliotheek Schiedam, met name de zomerprogrammering. De eerste keer gluren bij de buren in Schiedam. Het behoud van buslijnen in Vlaardingen. En tot slot ontvangen wij jonge schermers. We gaan dus de schermsport een beetje belichten. Verder is er uiteraard wat viel ons op deze week en het woord van de week. En dat alles wordt compleet gemaakt door Nel Versteeg met heerlijke muziek.

0: Freed from Desire Gala. En we gaan beginnen aan onze eerste rubriek. Want ondanks het feit dat de temperaturen geweldig zijn buiten, gaan wij gewoon hier van binnen in een heerlijke temperatuur.
1: Ja, het is hier 22,5 graden. Ja, 23. Ja, ja, ja. Lekker, hè?
0: En voor de mensen die meekijken, onze medepresentator Fokko van der Waal heeft een speciaal shirt aangetrokken.
2: Jawel, jawel.
1: Met een banklogo wat niet meer ertoe doet.
2: Nou, ING Bank is de hoofdsponsor.
1: Bij welke bank heb je nog meer dan? Ja, thuis liggen en shirtjes? Ook van de Rabo hier?
2: Nee, van de, ja, van de Rabo.
1: ASN Bank. Ja, ja,
0: ja, ja. Je hebt ze allemaal. Nee,
1: en de Bunkbank.
2: Bij deze bank is hoofdsponsor van de Nederlands Elftal.
1: Gebruiken ze nog steeds die leeuw dan in een logo? Nee, toch? Ik zie die leeuw nooit meer.
2: Dat weet niet, joh.
0: Maar, ja, maar vertel eens even waarom je dat shirt aan hebt.
2: Het is een golfshirt. Nou ja,
0: een golfshirt?
1: Een golfshirt? Wordt er gevoetbald?
2: Jawel, maar ik vanavond ga golven.
0: Maar je gaat dadelijk golven. Ja.
2: Ja. Maar het valt wel op, want de beveiligers van een Ierse pub in Vlaardingen...
0: Ja.
2: Die vonden mijn shirt het mooiste.
1: Had je dit gisteren ook aan?
2: Ja.
1: Lekker.
0: Oh, fijn. Met deze temperaturen. Zo'n shirtje 2 dagen achter elkaar.
1: Lekker fris.
2: Ruik je het zo?
0: Nee,
1: nog niet. Maar over een uur is dat oud zweet.
2: Ja, nee, maar dat...
0: Maar maakt niet uit. In ieder geval, kijk even mee, beste luisteraars.
1: Ja, hij ziet er flitsend uit.
0: Hij ziet er geweldig uit, ja. Met dat mooie oranje shirt.
1: Geeft ook bijna licht, net als die shirtjes van Nederlands Elftal. Hoe zeg je dat? Dat het licht erop gaat en dat het dan fluoriserend. Dat woord zocht ik.
0: Ja. Nee, maar we gaan met jou beginnen. Wat viel jou op deze week?
1: Ah, ik wil natuurlijk eerst even terugblikken op de Amazing Sunday.
0: Ja.
1: Want ik was daar, zat natuurlijk over in van gaat dat lukken? Gaat dat slagen? Nou.
0: Moet je even uitleggen wat je daar...
1: Oh ja.
0: Want ik bedoel, Amazing Sunday.
1: Ja, ja, goed.
0: Dan denken mensen, waar heeft ze het nou over?
1: Nou, dat is goed dat je het vraagt. Ik had een event georganiseerd bij de Vulkaan. Omdat je mee kon zingen als een soort karaoke. Maar met een live gitarist, Iwan de Reus. Mm-hmm. En dan moest je wel betalen om te kunnen zingen. Want ik was geld aan het ophalen voor ALS. Via een actie die ook plaatsvindt in augustus. De zwemmen in het open water. A local swim.
0: 15 augustus.
1: 15 augustus. Ja. En ik denk, nou, ik ga wat extra geld proberen weg te trekken bij mensen. Door een feestje te organiseren. Nou, het was hartstikke geslaagd. Er waren zo bij elkaar, denk ik, zo'n 60 man. Continu was een groep van 35, 40. Allemaal enthousiast. En het gekke is, ze werden steeds enthousiaster. Naarmate er een drankje in zat, denk ik. Op dat moment stonden ze echt in de rij op het podium. In het begin moest je nog een beetje zeggen, jij ging toch zingen? Jij wou toch zingen? Dus in het begin moest je nog een beetje duwen, een beetje helpen, een beetje prikkelen.
0: Maar wat natuurlijk nu leuk is om te weten, hoeveel heeft het opgeleverd?
1: Ja, het heeft, want ik heb nog een naboeking gekregen op de pagina. Dus het is uiteindelijk €455 heb ik opgehaald.
0: Ja.
1: En een van de zangers die vond het zo leuk dat ik dit had georganiseerd en dat ik ook ga zwemmen natuurlijk. Die heeft ook nog eens apart €100 gedoneerd. Mm. Dus als ik dat erbij op zou tellen, dan doe ik dat tussen voor het mooie verhaal. 555. Nou ja, dat is ook toevallig. Dan is het €555.
0: Geweldig.
1: Ja, echt geweldig.
0: En je had al streefbedrag €1500, maar daar ben je al lang overheen.
1: Ik ben er ruim overheen gegaan het weekend.
0: Heel
1: natuurlijk.
0: Goed.
1: Ja.
0: Ja. Op naar de 2000 zou ik
1: zeker
0: zeggen.
1: Zeker, ik ga door.
0: En Fokko. Vertel.
2: Wat mij opviel. Ik
0: hebben we het over. Ja.
1: Wakker worden.
2: Je moet wel eventjes herhalen waar het over ging.
0: Snappen
2: het wel. Ik heb twee dingen. Ik ben een aantal keren nu bij die Ierse pub in Vlaardingen voetbal gaan kijken. En het viel me op hoe goed de sfeer is. Het kan nog wel eens een beetje uit de hand lopen. Hè? Wat Nel ook net zei, van ja, als er een beetje drank in de man komt, dan gaan mensen wel zingen.
1: Mm-hmm.
2: Maar dat het van begin tot eind, dat het, voetbal verbroedert. Daar komt het een beetje op neer.
1: Ja, nationaal voetbal. Ja, ja. Nationaal voetbal.
2: Ik ben wel benieuwd hoe het is met de wedstrijd Nederland tegen Marokko. Maar dat gaat helemaal goed komen.
0: En waarom ben je daar dan extra benieuwd naar?
2: Nou ja, dat gaat er dan om van ja, de winnaar gaat door.
0: Ja.
2: Weet je wel,
1: het is spannende, maar je merkt bij nationaal teams, je ziet het ook op de tribunes. Bij alle WK's, maar ook nu weer.
2: Ja.
1: Daar zit alles door elkaar heen ook. Supporters van Oranje zitten naast supporters van Zweden. Dat zit gewoon door elkaar heen. Of het zijn Amerikanen met een geel shirt en Amerikanen met een oranje shirt. Dat kan natuurlijk ook.
0: Mm-hmm.
1: Maar het zit gewoon gebroedelijk naast elkaar ook. En je gunt elkaar bijna de overwinning. Nou, dat nog net niet, maar...
2: Ja.
1: Dat is een heel ander sfeertje.
2: Ja. En dan heb ik nog één dingetje, mag dat?
0: Ja, of zeker. Nee hoor. Okay. Ga je gang.
2: Wat ik heel fijn vind om te lezen, de krabbenplas, dat is altijd een toestand geweest met dat blauwe alg.
1: Ja. Mm-hmm.
2: Maar ook nu met het hele warme weer,
1: ja,
2: de waterkwaliteit is gewoon goed.
1: Bizar, nou, en, hoe kan dat nou?
2: Nou, hoe kan dat nou? En, maar dat is toch mooi nieuws?
1: Het is hartstikke goed nieuws, ja.
2: Ja, dus ik wilde deze rubriek deze week gewoon goed nieuws geven.
1: Heel goed.
2: Dan zal Paul wel weer iets negatiefs hebben.
0: Nee, zeker. Nee, ik heb iets verdrietigs eigenlijk.
2: Oh,
0: want,
2: ja.
1: Dat klinkt je een beetje als Kermit. Nee, niet als Kermit, als Ernie.
0: Ja. Maar de voetbalvereniging HB6 heeft dat gewoon zwaar.
1: Ja.
0: En het is uitgebreid natuurlijk verteld in de pers en op diverse websites van allerlei instanties. En ja, ik vind dat zo spijtig. Ik ken daar een aantal mensen die hun stinkende best doen om die boel overeind te houden. Mm. En als het dan niet weer lukken, ja, dan is dat spijtig.
1: Dat is zeker spijtig, ja. Het is toch een hele club met een vereniging met allemaal leden. En jij hebt er ook gevoetbald vroeger, toch?
0: Ja, ik heb er 1 jaar gespeeld.
1: In je jonge jaren weggekocht? Ben je toen weggekocht?
0: Nee, ik zat in het laatste jaar of het ene laatste jaar. Ik wil dat zelfs. Ik ben dat gewoon even kwijt ook. Maar op de kweekschool. En de linksbuiten van HBS6, die toen linksbuiten speelde, Wim van Est, die zat bij mij in de klas. En die zei van Paul, kom een jaartje bij HBS6 of langer bij HBS6 spelen, heb ik toen gedaan. En ben daarna weer teruggegaan naar mijn oorspronkelijke vereniging in Rotterdam-Zuid. Maar ja, ik
1: Feyenoord?
0: Het Feyenoord van het zaterdagvoetbal. Zwart-wit 28.
1: Okay.
0: Ja, dus ik haak er wel gelijk even op in. Okay.
2: Maar wat gaat er nou gebeuren met HBS6
0: ja,
2: dan?
0: Nou ja, dat is dus de grote vraag. Wat gaat er gebeuren? En er moeten dingen gebeuren.
1: Want er moet aardig geld bij, hè?
0: Ja, zeker. Ja.
1: Ik heb in de wandelgangen over een ton, heb ik het gehoord. Een ton.
0: De echt exacte bedragen, daar weet ik niks van. Maar het gaat om aanzienlijke bedragen.
1: Ja, nou, ik heb dat inderdaad via gehoord.
0: Dus ja, en zo'n verhaal heeft natuurlijk altijd twee kanten.
1: Ja,
0: hè? En
1: uiteraard.
0: Een bedrijf wat op een gegeven moment zegt van ja, nu is het klaar. Snap ik ook. Ja. Aan de andere kant, zo'n club 100 jaar.
1: Hey, ja,
0: we staan 100 jaar.
1: Ja, en gaan ze dat dan? Hebben ze dat net wel kunnen vieren nog? Of,
0: nou, volgens mij gaan ze dat nog vieren.
1: Oh, nou, dan moeten ze wel opschieten.
0: Ja, dus vandaar. Ja. Goed.
1: Oké. Okay.
0: Wij gaan naar muziek.
1: Ja.
0: En daarna gaan we de dames van de Biep ontvangen.
1: Oké. Okay.

0: Brown-eyed girl. Welkom aan twee dames van de Bibliotheek Schiedam, Victoria en Vanja. En we gaan het hebben over de zomerprogrammering.
1: Yes.
0: Om te beginnen zullen we het even hebben over hoe is het met de temperaturen in de bibliotheek?
1: Nou ja, daar kom ik net vandaan.
0: Ja,
1: ik heb net inderdaad een halve dag in de Korenbeurs gestaan.
0: Mm-hmm.
1: Nou ja, we letten op elkaar. We zijn in principe open. We vinden het toch belangrijk om dat openbare te houden, zeg maar. Openbare ruimte blijven voor mensen.
0: Mm-hmm.
1: Maar er zijn heel veel aanpassingen. Dus we hebben bijvoorbeeld de bovenverdieping is dicht vanaf 1 uur. En we lossen elkaar continu af. Er is overal water te vinden. En alles gewoon iets rustiger.
0: Ja, precies.
1: En niet te veel rennen of sjouwen of moeilijk doen. Gewoon tranquilo.
0: Victoria, Vanja komt dus van de Biep vandaan. Jij niet? Jij bent elders geweest vandaag?
2: Ja, ik ben op kantoor geweest. Mm-hmm. En het kantoor heeft airco. Dus
0: dat is dezelfde gelukkige omstandigheid als wij hier in de studio, hè?
2: Ja.
0: Juist. We gaan het hebben over wat ik al zei, over de zomerprogrammering. Om te beginnen, Vanja, want ik weet dat jij daar een belangrijke rol ook in speelt. Hoe komt zo'n zomerprogrammering tot stand?
1: Nou, dat is een goede vraag. En specifiek voor de Bibliotheek Schiedam is het best even geleden dat er echt een zomerprogrammering is geweest. En dat heeft ook te maken gehad met COVID. Bepaalde dingen zijn op een gegeven moment werden ze niet meer georganiseerd. En ook omdat de vraag er niet echt naar was. In de zomer gaan natuurlijk heel veel mensen op vakantie. Heel veel kinderen. Maar ik vind het, en natuurlijk heel veel van mijn collega's, heel belangrijk om gewoon een programma te hebben voor de thuisblijvers.
0: Ja.
1: En de bibliotheek is er natuurlijk voor iedereen. Dus zo'n programma is eindelijk een feit en daar ben ik heel blij mee.
0: Dat snap ik helemaal. Victoria, is het zo dat de gemiddelde vakantietijd voor ook de Schiedammers is zo'n 6 tot 8 weken? Hè? Meestal wordt dat gerelateerd aan het basisonderwijs ook. Mm-hmm. Betekent dat jullie dan ook wekelijks proberen om een activiteit te organiseren?
2: Ja, zeker. Het is verbonden aan het basisonderwijs inderdaad. Wat ik doe en mijn afdeling is heel veel voor volwassenen. En we zien heel veel volwassenen zeg maar al boven de 50... waar die al geen kinderen hebben meer die naar school gaan.
0: Mm-hmm.
2: Soms nog wel kleinkinderen. Maar wij zien dus in het digitaal huis die groep heel veel welkomen, juist in de zomer. Waar ik ze kwijt ben is in juni en september.
0: Mm-hmm.
2: Net daarbuiten. Dus elke week in de zomer proberen we inderdaad iets speciaals te doen. Maar ook de normale dingen gaan gewoon door.
0: Jij bent coördinator informatiepunt digitale overheid.
2: Inderdaad.
0: Ik googelde dat vanmiddag en toen las ik van de spil in het web van de lokale bibliotheken.
2: Mm-hmm.
0: Dat is een hele verantwoordelijke taak. Hè?
2: Dat is een hele verantwoordelijke taak, ja. Maar het komt erop neer eigenlijk. Kan ik het samenvatten met bibliotheken zijn altijd al een plek geweest voor informatievoorziening. En vroeger kon dat vooral gehaald worden uit boeken. Dus daarom zaten de bibliotheken vol boeken. En tegenwoordig kan je ook heel goede informatie halen van het internet. En de overheid wil ook dat je die informatie haalt uit de webpagina's.
0: Mm-hmm.
2: En wij kunnen daarbij begeleiden nu om die informatievoorziening te doen vanuit de bibliotheek. Maar niet alleen uit de boeken, maar ook uit het internet.
0: Ja, dat internet, dat is sowieso toegankelijk ook in de komende weken voor mensen die denken van, hey, wat hebben ze verteld daar op die vrijdagmiddag?
2: Ja?
0: Maar we gaan het toch even over hebben. Vanja, zullen we met jou beginnen?
1: Ja.
0: Doen we het week in, week uit? Of zeg je van, nou, ik heb een globaal verhaal voorbereid?
1: Nou, ik ga sowieso gewoon een aantal activiteiten opnoemen.
0: Fijn.
1: Een beetje chronologisch.
0: Ja.
1: Ik zal proberen niet al te veel op te noemen en niet te veel data. En daarna zal Victoria, denk ik, voornamelijk de activiteiten van het Digitaal Huis benoemen.
0: Mm-hmm.
1: En dan hopelijk hebben we een mooi geheel plaatje.
0: Precies, want dat is heel belangrijk. Hè?
1: Precies.
0: Ja.
1: Nou, begin ik op 12 juli. Dat is zondag 12 juli.

0: We hebben een kick-off zomer. En ik ga eigenlijk niet vertellen wat we gaan doen, want dat blijft een verrassing. Het enige wat ik kan zeggen is dat iedereen zich mag melden om 2:30 of om 2:30 bij het park Vlaardingerdijk. En daar gaat iets heel leuks gebeuren. Dat is de kick-off.
1: En als je het hebt over iedereen, dan heb je het over jong, oud,
0: juist,
1: alles.
0: Juist. Ja. Neem je vrienden, familie, iedereen mee.
2: Ja? Een park aan de Vlaardingerdijk. Zei je dat nou?
0: Ja.
2: Want waar zit het dan precies voor Vlaardingers?
0: Nu vraag je me iets heel moeilijks, omdat ik dan moet uitleggen waar iets precies ligt. En dat is
2: opzoeken.
0: Precies mijn moeilijkste.
2: Nee, oké, nou de mensen zoeken het maar even op dan inderdaad.
0: Park Vlaardingerdijk, inderdaad, bij Nieuwland. Dat is daar aan Nieuwland, zeg maar.
2: Oké.
0: Allereerst beginnen we met Dungeons & Dragons workshops. Dat is op zondag 19 juli. Deze workshops hebben we vaker gehad, maar dit is een speciale zomereditie. En dan hebben we iets heel tofs, en namelijk een samenwerking met de kerk in de stad. We gaan namelijk alle maandagavonden van de zomer, of de kerk in de stad gaat de grote kerk openen in de avond voor mensen die in alle stilte een boekje willen lezen daar. Mm-hmm. Dus van 7 tot 10 kan je iedere maandagavond de grote of Sint-Janskerk binnenstappen voor een rustig momentje.
1: Ja, ik zat
2: en lekker dat, cool.
1: En
2: lekker
1: ook, cool. Ook dat, zeker, zeker. Ik zat dat te lezen. Toen dacht ik van, wat is daar nou de meerwaarde van? Wat bedoelen jullie daarmee?
0: Wat de meerwaarde is van stillezen?
1: Ja.
0: Nou, ik denk in deze moderne tijden dat dat wij heel erg op zoek zijn naar de rustige momenten. Dat we een beetje klaar zijn met al die meldingen en nieuwsitems en de to-do-lijstjes. En gewoon even ontprikkelen. En tegenwoordig gaat dat helaas niet vanzelf.
1: Klopt.
0: Het is fijn als dat even voor je wordt geregeld en dan ga je ervoor.
1: En binnen welk tijdsbestek is dat? Van 's avonds 7
0: tot
1: 9 of zo?
0: Ja, van 7 tot 10. Dus
1: tot 10
0: drie uur lang kan je daar in een rustig plekje opzoeken. En waarschijnlijk gaan we ook 1 of 2 keer per avond een hele kleine onderbreking doen, dat iemand bijvoorbeeld een stukje van het boek voorleest of een gedicht. Dus het wordt een.
1: En dat er ook wel wat mogelijkheden zijn om erover te praten met elkaar.
0: Juist,
1: ja.
0: Juist.
1: Oké. Okay.
0: En dan hebben we 2 manga-teken-workshops met Veronique. Veronique heeft bij ons ooit een expositie gehad. Zij is 15 jaar en een gigantisch grote passie voor manga. En nu komt ze terug om workshops te geven aan kinderen.
1: Manga, wat is dat precies?
0: Die ga ik ook eventjes. Ik denk dat Victoria
1: die beter
0: kan. Kan jij die beter in een zin?
3: Ja, manga is een strip, een vorm van striptekenen.
1: Ja.
3: Die je doet, maar die heel erg kenmerkend is van een beetje Aziatische cultuur. Dus manga boekjes, manga stripjes, lees je ook heel erg leuk andersom. Dat heeft voor de workshop verder geen invloed.
0: Nee.
3: Maar zo zien ze eruit. Dus dat is het eigenlijk. Is het een soort van tekenen en striptekenen. Waar je aan kan denken is van die personages met die hele grote oogjes.
1: Oh, ja.
3: Dus dat is een beetje kenmerkend daarvoor.
1: Mm-hmm. Mooi.
0: Ja. Dankjewel, Victoria.
1: Prima. Nee, een mooie aanvulling. En die Veronique heeft een prachtige achternaam van Kwiatkowski.
0: Ja.
1: Juist. Heel goed.
0: Ja, goed hè?
1: Ja.
0: Even kijken, dan hebben we nog een filosofisch café. En ook deze organiseren we regelmatig in de bibliotheek. Alleen deze van de zomer is wat specialer, want die is voor de jongeren.
1: Ja.
0: Dus we hopen gewoon op hele interessante gesprekken. De thema's zullen ook anders zijn dan bij volwassenen. Maar ja, goed. Denk aan klimaat, toekomst. Dat zijn een beetje de thema's, denk ik, die we gaan doen. En dan hebben we op 30 augustus... Ik heb de datums niet opgenoemd, mijn excuses, maar kijk vooral alles terug op onze website straks.
1: Dat gaan mensen vanuit zichzelf zeker doen, ja.
0: Precies. Voordat ik de afsluiter ga benoemen, hebben we nog 2 workshops. Eentje is voor kinderen. En dat heet Ga op VR-avontuur. Dus alles met virtual reality. Je krijgt die coole bril op. En een workshop Leer hoe robots werken. Dat is ook voor kinderen. En dan gaan we afsluiten in Bibliotheek Noord met het Danspaleis. Dus de voetjes gaan van de vloer. En dat is weer een hele andere doelgroep, maar we gaan het even knallend afsluiten.
1: Mooi. Ik heb ook nog eentje gelezen waarvan ik dacht, maar daar zit ook wel een hele uitdaging in. Blind Date met een boek.
0: Ja.
1: Ja,
0: klopt. Ja.
1: Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
0: Ja, dat is als je openstaat voor verrassingen eigenlijk. Mm-hmm. Dus er worden boeken ingepakt in de bibliotheek. Je gaat er thuis pas achterkomen welk boek je hebt geleend.
1: Ah, op die manier.
0: Dus een beetje kijken of je kan afwijken van...
1: Grappig. Van je normale leesgedrag.
0: Van je normale leesgedrag.
3: Precies, als het goed is staat er dan op de voorkant... kan je niet zien welk boek je leent. Er staan een paar dingen, bijvoorbeeld... ik ben avontuurlijk en ik ben spannend of wat dan ook. En dan kan je bij de balie kan je het lenen. Want als je bij de leenautomaat gaat, dan zie je welk boek het is. Mm-hmm. Dus dan is het echt een blind date. En dan pak je het uit... En dan is het
1: verrassing. Het woord uitdaging is centraal daarin. Hè? Ja. Dat is wel duidelijk.
0: Moet je wat anders doen in de vakantie?
1: Ja, precies. Ja. Helemaal goed. Dan gaan we naar jou, Victoria. Want jij hebt nog wat aanvullingen. Hè?
3: Zeker.
1: En zeker niet onbelangrijk.
3: Zeker. Van het Digitaal Huis. Wij helpen dus mensen met hun vaardigheden in taal en digitaal. En andere ook. Maar daar ligt de focus ook deze zomer. De taalcafés die er normaal zijn, die gaan ook, de meeste gaan gewoon door op maandag, woensdag en vrijdag. En er is een speciale leesles op woensdag, omdat we tijdens de 4 middelste week van de zomer gaan we dus dicht op de dinsdagavond. Meestal zijn we open op de dinsdagavond en dan is er een leesles en die wordt verplaatst naar de woensdag. En dan worden er allerlei leuke dingen gedaan, zoals stukjes uit tijdschrift gelezen, puzzeltjes gemaakt en alles om bezig te zijn met de taal als je wil oefenen. En het digitale gedeelte, wat ik al zei, het IDO, het informatiepunt digitale overheid, dat gaat door. Dus ook in onze vestiging in Noord blijft 2 keer in de week spreekuur, een inloopspreekuur. En op donderdag in de Korenbeurs blijft het spreekuur. En wat is het speciale wat we gaan doen? Dan kom ik hier bij de zomerprogrammering. Mm-hmm. Is dat wij ook een VR en een robotica hebben.
1: Ja.
3: Maar dan gefocust op volwassenen. Dus meestal als mensen horen er is een workshop van VR of leer robots gebruiken, dan denken ze gelijk, oh, kinderactiviteit.
1: Ja.
3: Maar ik wil dus ook aan volwassenen en vooral aan volwassenen die niet zo digitaal vaardig zijn en die heel erg zich verzetten tegen dat alles tegenwoordig online moet, ook een stukje laten zien van, het kan ook leuk zijn, dat internet. Het kan ook leuk zijn wat je kan ontdekken. Je kan ook nieuwe werelden zien. En dan hebben we ook, dat is op elke dinsdag van 1 tot 3. En we hebben geprobeerd al onze locaties van de bibliotheek te betrekken. Dus alle 3. Dus we hebben dan ook een workshop, bijvoorbeeld ChatGPT. Vaak gaan mensen op vakantie of hebben ze weekendjes weg of wat dan ook. Willen ze een beetje weten waar en hoe. Je kan Google gebruiken, maar je kan nu ook met ChatGPT even vragen, heb jij speciale tips over, weet ik het wat, waar je heen gaat. Over wat er is rondom de camping in Zeeland of zo.
1: Ja.
3: En dan krijg je beter antwoord.
1: In jullie beide verhalen hoor ik eigenlijk en distilleer ik 2 woorden. Prikkelend en uitdagend.
3: Ja, zeker.
1: Dat wordt gewoon de zomerperiode in de bibliotheek Schiedam.
0: Ik denk het wel.
1: Dat is hem, hè?
3: Ja.
1: Ja. Prima. Hebben we tot slot nog een nabrander?
0: Je kan sowieso altijd naar de bibliotheek. Buiten de activiteiten om. We hebben ook vakantielezen. Dat is een doorlopend activiteit. Waarbij we dus ook tasjes gaan uitdelen aan kinderen. Dus die kunnen op een gegeven moment ook opgehaald worden in de bibliotheek. Met allerlei goodies.
1: Kortom, als je terugkomt van vakantie, of je gaat helemaal niet op vakantie, je kunt in ieder geval bij de bibliotheek in Schiedam terecht.
3: Ja, precies. Dus als je ook niet zo digitaal vaardig bent dat je de agenda terug kan kijken op de webpagina, waar wel alles staat, kan je ook altijd langs bij een vestiging van de bibliotheek. En dan helpen we je graag en dan vertellen we je ook daar en schrijven we je zelfs in als je wilt daar ter plekke. Voor de mensen die minder digitaal vaardig zijn en die nu luisteren.
1: Dankjewel. We waren in gesprek met Victoria en Vanja van Bibliotheek Schiedam. Ik wens jullie, voor zover jullie wel op vakantie gaan, in ieder geval een fijne periode toe. Ook jullie collega's. En tot in september, zou ik zeggen.
0: Dankjewel.
3: Dankjewel.

0: Love Her Madly van The Doors.
1: Ja, en er is een heel gezelschap binnengekomen. Ik ga ze even aan u introduceren, maar ga eerst zeggen wat over hen hebben. Want Sonja Plug die heeft plaatsgenomen aan tafel alvast. En zij gaat gluren bij de buren naar Schiedam halen. Dat is een evenement met zonnige openluchtpodia met lokale podiumkunstenaars. Die treden op achter de schutting van de buren. En dat gaat voor het eerst naar Schiedam komen aanstaande zondag 28 juni. Welkom Sonja.
2: Dankjewel.
1: Fijn dat je er bent.
2: Leuk dat ik hier ben, inderdaad.
1: Je hebt ook mensen meegenomen. Ik zal ze vast aan jullie introduceren. Dat is een muzikaal duo, een papa en een dochter. De dochter is Kiki en de papa is Pepijn. Muzikaal duo en die gaan straks live muziek spelen. Om vast een voorproefje te geven hoe leuk dat is, gluren bij de buren. Nou, Sonja, gluren bij de buren is een landelijk iets. Hoe ben jij daarin gerold?
2: Ja, klopt. Het is inderdaad een landelijk evenement. En ja, ik was eigenlijk heel simpel. Ik was zelf bezoeker. Dus ik ging zelf naar allerlei optredens kijken. In diverse steden ging ik zelf gluren. Ik was zo enthousiast van het concept. Ik dacht, nou, dat is zo leuk. En wat heb ik gedaan? Na de laatste keer dat ik ben gaan gluren bij buren, dacht ik, nou, ik ga de organisatie benaderen. Dus Stichting De Bühne is dat. Zit in Amersfoort. En dat is het product van gluren van de buren is van Stichting De Bühne. En ik ben met hun een gesprek aangegaan. Dus ik heb met hen hele leuke gesprekken gehad. En uiteindelijk zit ik hier dus als coördinator lokaal van Schiedam.
1: En ben je dan ook bekend met Schiedam? Dus weet je al een beetje van hoe dat daar gaat landen?
2: Ja, dus ik ben in mijn zoektocht ook gaan kijken van, weet je, zo'n leuke stad met heel veel historie. Maar naast de historische kern, waar ook heel veel dingen gedaan worden, zijn er ook wijken die wat minder aandacht vaak krijgen. En zo ben ik gaan kijken van welke plekken zouden dan mogelijk een podium kunnen bieden voor alle kunstenaars die wij in ons programma hebben.
1: Hebben die dan dus actief benaderd? Want hoe ben je aan je locaties gekomen?
2: Ja, mijn locaties heb ik eigenlijk gezocht. Dus ik ben heel simpel ben ik gaan kijken van hoe zit een beetje de sociale kaart eruit van Schiedam. En wat is er eigenlijk al aan te doen in Schiedam? Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld de molen, heb je de molendagen. Maar je hebt nog zoveel andere meer plekken. Dus naast de bekendere plekken heb je ook heel veel dansscholen, muziekscholen, poppodia. Gewoon plekken waar eigenlijk is dus. Eigenlijk achter iedereen is voor of achter de deur, zeg maar. Daar kan je dus een plek creëren. Dus een huiskamer of een tuin.
1: Dat zijn ook gewoon bij gewone mensen,
2: dat
1: toch?
2: Dat is eigenlijk het originele concept. Dus als je kijkt naar gluren bij de buren, dat vindt twee keer per jaar plaats. Zowel in de zomer als in de winter.
1: Oh ja.
2: Schiedam heeft dus gekozen voor de zomervariant. En de zomervariant is eigenlijk niets anders dan dat je bij mensen in de tuin kan gaan kijken. Mm. Dus bij je buren, in je straat, in je wijk. En mensen bieden dus hun tuin ter beschikking. En daar kan je dus gaan kijken. Natuurlijk zijn er ook nog andere organisaties die dat ook interessant vinden. Want het is een sociaal-cultureel evenement. Dus ik kan denken aan buurthuizen, aan zorginstellingen. En het is heel laagdrempelig. Eigenlijk is het voor iedereen. Het is een evenement zonder kaartjes en zonder drempels.
1: Oké, als je nou even een hoop luisteraars weten wel, muziek bij de buren. En dat is een initiatief wat in Vlaardingen is overgenomen vanuit een landelijk iets. Is het daar dan mee vergelijkbaar?
2: Het zijn eigenlijk een beetje vergelijkbare initiatieven. Ik ben zelf niet eerder geweest bij Muziek bij de Buren in Vlaardingen. Wij hebben een landelijke organisatie en dat bestaat al sinds 2018. En het lijkt er heel veel op. Het is een beetje hetzelfde soort idee-concept. Zoals ik het begrepen heb, is het ook gewoon kleinschalig. Dus super tof dat er gewoon heel veel initiatieven zijn.
1: En laagdrempelig. Ja.
2: En laagdrempelig. Ja. Dus gewoon heel leuk dat er ook gewoon meerdere initiatieven zijn in de regio, zeg maar.
1: Het is dus aanstaande zondag. Hoe laat begint het eigenlijk?
2: Het begint om 1 uur.
1: 1 uur tot?
2: Tot 6.
1: Van 1 tot 6. Even belangrijk om te weten. Ja. Hoeveel locaties heb je dan voor elkaar geboxt?
2: Echt prachtig resultaat. Ik ben echt heel blij met alle Schiedammers die het een warm hart toe hebben gedragen. 42.
1: Goed, zo.
2: Ja, voor de eerste editie is dat echt geweldig.
1: En is heel de stad geraakt in die
2: stad? Ik heb eigenlijk een sociale kaart gemaakt om te kijken of een goede verdeling te kunnen krijgen. Nou, zijn sommige plekken zijn iets meer bezocht dan de andere, of vertegenwoordigd moet ik eigenlijk zeggen.
1: Uh-huh.
2: Maar het is wel echt, als je in Oost woont, kan je terecht. Woon je in Noord, woon je in de Ketel, woon je
1: ketel.
2: In de Zuid.
1: Ketel. Noemen we dat.
2: Voor de ketel.
1: Je wilt toch in Schiedam gaan wonen binnenkort?
2: Dus, klopt. Ja, dus dan kan je overal eigenlijk terecht.
1: Okay.
2: Je kan ook gewoon op de website kijken. We hebben een mooie website. Het heet glurenbijdeburen.nl.
1: Ik wil daar op het eind van terugkomen, maar zeg maar vast. Want er zit iets heel grappigs in die website verstopt, hè?
2: Ja, dus je kijkt op de website. Dan ga je dus naar programma, naar Schiedam. En daar kan je dus zien. Dan krijg je gewoon eigenlijk een soort kaart van de Schiedam. Mm-hmm. Waarin je kan zien waar, op welke plekken er iemand speelt. En je kan ook doorklikken. Dus je kan bijvoorbeeld kijken. Nou, Kiki staat hier. Waar zij spelen, wat hun adres is. En een korte wat meer informatie over de artiesten.
1: Ja, en ook toch een soort reisschema. Dus stel dat ik zeg van, nou, wat ik vind heel moeilijk om dat zelf, moet je met tijd en dat duurt een half uur, want elke keer zo'n performance is dan een half uur. Maar hoe je dan goed uitkomt, die site help je daar toch ook mee om een soort reisschema te maken?
2: Inderdaad, dat is een hele handige tool. Dus je kan, als je dus een artiest leuk vindt, maar je kan op verschillende manieren zoeken. Dus stel dat je zegt, ik wil rolstoelvriendelijk, dan klik je dat aan, heb je daar een soort zoekfunctie op. Okay. Je kan ook kiezen voor dans, voor cabaret, voor muziek. En dan maak je daar je eigen keuzes in. Dus dan klik je een paar parameters aan, dus bijvoorbeeld filter. Zet je bijvoorbeeld je artiest op favoriet. Okay. En dan krijg je daar een schema te zien van welke tijden deze artiest speelt. En dan laat je hem in Google Maps en dan gaat hij gewoon zeggen, nou, zo kan je fietsen, zo kan je wandelen.
1: Okay.
2: Die kant op.
1: Nou, lekker. Dat is handig, want het is altijd een beetje klussen met die schema's. Vind ik altijd best ingewikkeld.
2: Ja, maar dat is een hele handige tool.
1: Ja, super. Hey, hoe ben je aan die artiesten gekomen? Konden die zich aanmelden? Want ik heb er eigenlijk best wel weinig aan voorbij zien komen in de aankondigingen van, niet dat ik een muzikant ben, maar...
2: Ja. Nou, wat we gedaan hebben is, we hebben de website opengezet op een bepaalde datum. In dit geval was dat volgens mij 9 maart. Dus in begin maart hebben we gezegd, nou jongens, jullie kunnen aanmelden. Mm-hmm. Nou, er zijn een aantal artiesten die al het concept kennen. Dus we hebben ook artiesten van Rotterdam of Vlaardingen of zo. Mm-hmm. Die al een keer eerder mee hebben gedaan. Maar ik,
1: Soprano's komen gelukkig uit Vlaardingen.
2: Ja, er komen diverse ook inderdaad uit Vlaardingen. En dan konden de artiesten zich via de website aanmelden. Maar ik ben natuurlijk ook zelf op zoek gegaan. Want ja, je wil graag in Schiedam iets neerzetten. Dus dan wil je ook graag Schiedamse artiesten.
1: Dus actief benaderen.
2: Ja, dus ik heb op allerlei manieren heb ik geprobeerd artiesten te zoeken. Dan wel folders in de brievenbus gedaan. Ben naar muziekscholen geweest, dansscholen. Eigenlijk zo gek als je maar kan bedenken.
1: Je hebt echt je meters wel gemaakt.
2: Ja, precies. Bibliotheek ben ik ook geweest. Dus daar hebben we ook... En uiteindelijk gaat die flex zich steeds verder verspreiden. Dus op het moment dat je... in contact komt met een leuke artiest, zeg je, oh, weet je ook nog iemand? En zo gaat het eigenlijk verder.
1: Ja,
2: soms zijn er ook locaties die een eigen artiest hebben. Zo hebben we ook één locatie wat een muziekschool is en die gaat dan zelf ook optreden.
1: Oh, tuurlijk. Ja, logisch.
2: Ja, dus zo verspreidt eigenlijk het hele gluren bij de buren virus, zeg een beetje.
1: Ja, oké, hartstikke goed. Dat is tenminste een goed virus, ja. Dat is een lekker virus. Wel, er is niet alleen muziek, hè. Je zei, je liet het al vallen net. Het is ook een soort kleinkunstenaars.
2: Ja, dat is inderdaad een verschil met sommige andere evenementen. Wij doen niet alleen muziek, maar ook andere kunstenaars kunnen zich aanmelden. Dus denk aan inderdaad poëzie, cabaret, theater, dans, kindervoorstellingen, kennisverhalen.
1: Ja, oké.
2: Spoken words.
1: Oh ja, nou, daar ben ik tegenwoordig ook fan van, hè, Falco? Sinds, sinds de vriend van Britt Planken. Ik ben even zijn naam kwijt. Ben je dan ook nog ondersteund door de organisatie? Of sta je er dan helemaal alleen voor?
2: Nee, uiteraard. Het is een landelijke organisatie. Dus zij helpen je ook met het geven van kaders. Eigenlijk al het promotiemateriaal, dat wordt eigenlijk landelijk geregeld. Dus er is gewoon een team van 5 personen die daar op kantoor zitten in Amersfoort. Ik ben een pionnetje natuurlijk in de hele puzzel. Ik ben lokaal voor Schiedam. Maar zo hebben we met mij nog andere coördinaten voor andere steden. En dan centraal met kantoor. Die zorgen meer voor de promotie en dergelijke.
1: Oh ja. En ben je blij met hoe het er zo'n beetje op papier nu uitziet?
2: Ik ben er heel blij mee. Het is echt overtreft mijn verwachtingen. Ja. Dus ik ben echt heel blij dat alle Schiedammers ook het evenement gewoon een warm hart toedragen.
1: Ja, ja, ja.
3: En ga je dan ook alle locaties af?
2: Nou, dat is wel heel ambitieus. Want als je zo kijkt in de planning, je kan natuurlijk een half uurtje is en 1 optreden. Maar wat ik wel me heb voorgenomen is mijn fiets mee te nemen en allerlei plekken te gaan bezoeken. Dan ga ik gewoon even zwaaien naar de buren.
3: Ja, ja,
1: ja. Ja, precies.
2: Ik vind
1: het toch
2: wel
1: even
2: leuk om alle mensen... Ja. Ik heb in het voortraject al wel eigenlijk alle locaties proberen te bezoeken. Nou, op een gegeven moment liep het storm. De laatste 8 locaties heb ik niet kunnen bezoeken. Maar die heb ik dan wel gewoon gebeld en gevraagd van, hey, kan je misschien als een foto sturen van je locatie, zodat ik een beetje een idee heb hoe ik de puzzel kan gaan leggen met de artiesten die we hebben en de locaties die we daar voor beschikbaar hebben.
3: Dan vraag ik maar 1 dingetje af. Hè. Dan is het dan in een tuin is het dan op een gegeven moment muziek. Is het dan ook met de buren overlegd? Met de andere buren overlegd dat het best wel herrie kan worden?
2: Ja, dat is inderdaad. We hebben ook in het promotiemateriaal ook leuke aanzichtkaarten. En die hebben we dus aan de deelnemende host gegeven. Dus in dit geval de locatie met de tuin. En dan kunnen ze daarop zetten van... hey, hallo buren, komen jullie ook gezellig bij ons gluren? Want, om ook zeg maar een soort draagvlak te creëren. En ook de buren uit te nodigen. Want het is eigenlijk gewoon de bedoeling... dat we gewoon een hele leuke, gezellige dag gaan maken met elkaar.
3: Hoeveel mensen verwacht je in elke tuin?
2: Ja, dat is altijd zo'n lastige vraag. Want we hebben natuurlijk met dit weer te maken, de warmte. Dus ik hoop dat mensen toch naar buiten gaan... en zich dan toch laten verwonderen... over wat voor leuke acts we allemaal hebben gepland...
1: Nou, ik zal het weervrouwtje spelen. Volgens mij wordt het perfecte weer, want de hele erge warmte gaat eraf. Dan voelt 28 graden ineens als lekker koel. Ik hou zelf niet van die warmte, maar ik kijk al uit naar zondag. Dus dat is even een promopraatje.
2: Zeker.
1: 28 graden, jongens en meisjes. Dat is gewoon lekker koel, zondag. En je hebt, ik ga even nog zeggen, het is gratis, hè?
2: Klopt.
1: Maar...
2: Het is gratis, maar inderdaad, voor wie dat wil en wie dat kan missen... kan je een donatie doen. Dus we hebben op de locatie spaarpotten staan... waar je gewoon cashgeld in kan doen. Maar daarnaast hebben we een QR-code, die kan je scannen... en dan kan je een donatie doen.
3: En naar wie gaat dat geld dan?
2: Het geld gaat voor 50% naar de artiesten. En de andere 50% is voor het behoud van het evenement... voor de promotie en dergelijke, zodat we het ook weer kunnen uitvoeren.
1: Okay. Nou, goede verdeling lijkt me.
3: En ik neem aan dat mensen ook zijn ook vrij om dan ook wat te serveren aan...
2: Ik zeg altijd zo, kijk, het is niks verplicht. Je kan het op verschillende manieren insteken. Dus als je zegt, nou leuk, ik zie het als mijn verjaardag. Dat kan natuurlijk. Dus dat mag je doen. Als je dat leuk vindt, kan je dat doen als locatie. Het is niet verplicht. Kijk, we vragen wel met de warmte. Is het wel fijn als je water neerzet? En misschien wat ranja en zo. En dan mag je dat ook als
3: locatie. Een rietje.
1: Nou, je hebt net al gezegd, kijk vooral naar glurenbijdeburen.nl en zoek Schiedam op. En ga je schema uitzoeken en je verwonderen. Je hebt ook artiesten meegenomen.
2: Ja.
1: Kiek E, zeg ik het goed? We gaan even de boel verbouwen, is een groot woord. Maar de boel moet even omhoog. Dus ik draai even een muziekje en dan gaan we plaatsmaken voor Kiek

0: was Jefferson Airplane, was dit met White Rabbit. Maar we gaan gewoon live spelen nu. We hebben dus Kiek E. Dat is dochter Kiki met vader Pepijn. En jullie gaan je eerste liedje spelen en daarna gaan we even kletsen. Dus wat gaan jullie spelen? Je moet hem wat iets dichter naar je toe, denk ik, als je wilt meezingen. Die. Kan die nog naar je toe? Nee, hè?
1: Ja.
0: Nee, dan maar, zo is goed. Zo is goed. Ja. Wat gaan jullie spelen?
2: We gaan het liedje The Moon and I spelen.
0: Ga je gang. Lekker.
2: Dankjewel.

0: Nou, prachtig.
1: Ja, ik vind het heel mooi.
2: Dankjewel.
1: Nou, hoe zijn jullie zo aan begonnen? Wie is ermee begonnen? Wie verzonder? We gaan samen spelen.
2: Ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Ik denk dat we gewoon een beetje zaten de muziek te maken en dat het toen een beetje is ontstaan of zo.
3: Ja, ik weet het eigenlijk ook niet zo goed. Wie of wat en waarom? Nee.
2: Ja, en waar en hoe. En
1: maar jullie zingen thuis ook gewoon, liepen jullie al te zingen?
3: Ja.
1: In huis gewoon?
2: Ja. Ja.
1: En toen dachten jullie ineens, we gaan het dus professioneler aanpakken.
2: Nou, volgens mij was ook een keer dat we dachten van, nou, we moeten een keertje afmaken. Ja. Want meestal is het gewoon heel, dat we een beetje gaan improviseren en dan gebeurt er iets, maar we maken het nooit echt af of zo.
1: Nee, oké. Wanneer zijn jullie dan, sinds hoe lang zijn jullie dan zo'n stel, muzikaal stel?
2: Ja, dat sinds een jaar, denk ik, misschien.
3: Ja, een half jaar.
2: Een half jaar.
1: Oh, dat is nog ergens kevers.
2: Ja, ja, best wel.
1: Oh, wat leuk. Woon je nog thuis trouwens?
2: Nee, ik woon in Utrecht op mezelf nu.
1: Oh, dus je moet ook nog echt afspreken dan om te oefenen.
2: Ja, zeker.
1: Ja.
2: Ja,
1: te repeteren heet dat, hè?
2: Ja.
1: Welk adres spelen jullie? Weet je dat uit je hoofd?
3: Dat weten we. Dat is namelijk bij ons thuis.
1: Oh!
3: Op de Tuinlaan 38.
1: Oké.
3: Okay. Ja.
1: Tuinlaan 38. En is dit een soort beetje, ja, een beetje jazzy, mag ik dat zo zeggen?
2: Dat mag je zeggen. Ja.
1: Doe je nog meer genre? Heb je nog meer op je repertoire?
2: We mixen een beetje bossa nova met pop, denk ik. Ja. En we hebben ook wel echt popliedjes erin zitten, maar ook wel meer richting de jazz.
1: Oké. Okay. Ja. En we gaan je dan. Je mag nog een nummertje spelen, want dan zijn jullie helemaal.
3: Dat is leuk.
1: En we hebben nog heel. Dus hoe lang is het nummertje? 3 minuten?
2: Ja,
1: dat kan Paul ook nog even afkondigen. Wat wordt het?
2: When It Rains heet het, sorry. Ik had
1: en dat is een
2: slokje.
1: Welk genre is dat?
2: Ook hetzelfde, bossa nova.
1: Oké, okay. Nou, kom maar door.
2: Ja.

0: Hey, dat is Kiki met Pepijn en... We hadden daarvoor spraken we met Sonja Plug. Dus jongens, ga op aanstaande zondag, 28 juni... door heel Schiedam fietsen, lopen, rijden. Ga gewoon je schema uitzoeken. Hartelijk dank voor jullie komst. En veel plezier.
1: Dankjewel.
2: En tot 6 uur zijn we er. Dadelijk hebben we aandacht voor het behoud van buslijnen in Vlaardingen. En we gaan aandacht besteden aan de schermsport. En we hebben natuurlijk het woord van de week. Graag tot straks. Eerst even op weg naar het landelijk nieuws en de eventuele verkeersinformatie.

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft vanmiddag een ingrijpend pakket aan maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van 1 kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. De tientallen asielzoekers in Ter Apel die buiten in de hitte wachten op een opvangplek kunnen terecht in een kantoorpand in de buurt. Het Rode Kruis noemde de situatie onverantwoord. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, zegt het OM in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was de bekende amateurvoetballer Mats Grotenbrecht. Hoe het ongeluk op de Mokerplas kon gebeuren is nog niet duidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. Het weer, zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond kans op een lokale onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden... met later opnieuw kans op een onweersbui. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Uit Vlaardingen en Schiedam.
3: Twee.
2: De tafel van twee.
3: Van Marsaaien, Nel Versteeg en Fokko van der Waal.
4: Dit is twee.
5: En tot 6 uur gaan we aan de volgende onderwerpen aandacht besteden. Om te beginnen het behoud van buslijnen. En wellicht komen er nog andere politieke onderwerpen aan bod. Dat doen we met Willem de Man van de fractie SP. Hij is fractievoorzitter. We gaan een aantal jonge schermers ontvangen van schermvereniging Het Trefpunt. En dat zijn Jade Anker en Elise de Graaf. Verder het woord van de week. En uiteraard heerlijke muziek tussendoor. En die wordt verzorgd door Nel Versteeg.

0: I guess you didn't want to be found. Richman van Cissy Grant. En voor de liefhebbers van deze muziek op het zomerterras te beluisteren.
1: Ze zijn eigenlijk uit elkaar, maar sinds ze uit elkaar zijn heb ik ze toch nog best wel regelmatig zien spelen. Gelukkig, want ik ben heel erg fan.
0: Kinsaan. Goed, heten van harte welkom Willem de Man, fractievoorzitter van de SP in Vlaardingen. Willem, een aantal weken geleden, ik denk 2-3 weken geleden, werd er bekend dat de RET was van plan om bepaalde buslijnen op te heffen in Vlaardingen. En wat dacht de SP? Maar dat gaat niet gebeuren. Daar gaan we even wat actie in ondernemen. Zeg ik dat goed?
2: Ja, in zoverre. We wisten nog niet zeker wat er nou aan de hand was. Want het ging ook om bushaltes. En eerst dachten we van, ja, maar een bushalte daar weg, dat maakt toch niet zo uit. Dus 250 meter verder lopen voor die mensen. Maar het is wel voor het zonnehuis. En de mensen die daar komen zijn vaak moeilijk te been. En de buslijnen zouden echt op zondag ook wegvallen. Maar ook na 7:00 s'avonds. Nou, dat hebben we, toen hebben we er goed naar gekeken. Toen hebben we gezegd, ja, maar dat is eigenlijk belachelijk.
0: Want hoe gaat dat dan in zijn werk, hè, Willem? Hoe pak je dat dan aan?
2: Nou, daar hebben we heel veel mensen voor in de SP. Daar ben ik niet als enige gelukkig in. En die komen dan met allemaal ideeën van, joh, moet je luisteren, wat gaan we hier nou mee doen? En dan ontstaat er vanzelf een actie. En dan wordt er contact gezocht met het zonnehuis. Cissy Ducale van de SP, die heeft daar een hele grote hand in gehad. Die heeft daar heel veel contacten gehad met het zonnehuis en andere zorginstellingen. En die heeft ervoor gezorgd dat het zonnehuis mee ging doen met onze petitie. Onze handtekeningenactie. Om die bushalte te behouden. Want die bushalte...
0: Hoeveel handtekeningen heb je binnengeharkt?
2: Nou, dat was echt heel onverwachts. Binnen 5 dagen hebben we hem over de 800 binnengehaald.
0: Kijk.
2: Dat ging heel erg hard.
0: Dat is een goede aantal, hè?
2: Ja, dat ging echt verschrikkelijk hard. En dan zie je ook dat het leeft. Want dat openbaar vervoer ook belangrijk is voor onze regio. En zeker in onze stad Vlaardingen. Omdat mensen die komen op bezoek bij een zonnehuis. Die willen ook eigenlijk voor de deur uitstappen, omdat het makkelijk is. Maar mensen moeten ook naar hun werk. En nu zouden we met het verliezen van die bushaltes en die buslijnen, zouden hele wijken of hele buurten geïsoleerd raken van de buslijnen. Want dan moeten mensen veel te ver lopen.
0: Ja.
2: En ze moeten wel naar hun werk. En dan zeg je, staan ze toch eerder op? Of... iemand die om 6:00 begint, een paar minuten eerder opstaan, dat is al vervelend natuurlijk, laten we eerlijk zijn.
0: Absoluut. En binnen het karakter van de SP past dan ook wel zo'n actie, denk ik.
2: Ja.
0: Is het dan niet zo dat je denkt bij jezelf van, jeetje, ik als enige in de gemeenteraad, in hoeverre kan ik daar dan nog wat in betekenen?
2: Er moet er altijd één zijn.
0: Ja, nee, klopt.
2: Er moet er altijd één zijn.
0: Maar je had er 3-4, hè?
2: Ja, dat is wel een beetje jammer. De verkiezingsuitslag was niet geheel naar onze wens. Maar ja, je ziet dat in heel Europa gebeuren. Het verrechts allemaal een beetje. Een beetje snel ook. Dat is wel verontrustend, vind ik. En daar leidt de SP ook onder. Dat verrechtsing van de mensen. En aan de ene kant snap ik dat wel, want er is, de boodschappen worden heel erg duur. Kosten gaan heel erg omhoog. En dan denken die mensen, nou kijk nou wat er allemaal binnenkomt en wat wij moeten betalen. En ik kom aan het eind van de maand niet meer rond.
0: Ja.
2: En dat is wel erg, want als je dan een baan hebt en je komt aan het eind van de maand niet meer rond, ja, dan moet je wel eens even afvragen, waarvoor werk ik dan nog eigenlijk? Ja.
0: Nou, werd er vanmorgen bekend dat die bushalte die gaat voorlopig, want dat moeten we wel even met nadruk stellen, voorlopig blijven. Toch gaan jullie, 8 juli meen ik, inspreken bij de gemeenteraad?
2: Nee, we gaan inspreken bij de Rotterdam regio. Rotterdam, Den Haag.
0: Oh, de MRDA. Ja,
2: MRDA.
0: Oké, daar ga je inspreken.
2: Daar gaan we inspreken, ja.
0: En in hoeverre is dat dan nog nodig?
2: Nou, we willen die buslijn gewoon behouden, ook voor in de toekomst, in de verre toekomst. De buslijn, het zonnehuis blijft daar ook staan.
0: Ja.
2: Dus we willen geen problemen vooruitschuiven, we willen het probleem oplossen. En daar is voor nodig om in te spreken bij de MEDA. Bij de metropoolregio Rotterdam-Den Haag.
0: Ja, en voor zover ik begrepen heb... willen jullie ook nog wat over buslijn 56 kwijt? Want daar zijn ook wat
2: ja, die 56 mee, die gaat dan... die neemt een gedeelte van de route over en die stopt. Ik had het aangetekend, want ik weet het allemaal niet echt meer uit mijn hoofd.
0: Nee, dat snap ik.
2: Dus het was... 56, de frequentie wordt verhoogd. Dus ja. die blijven rijden. De frequentie wordt verhoogd van buslijn 56.
1: Dat is zelfs gunstig eigenlijk.
2: Dat is echt wel gunstig, tuurlijk.
1: Dat is echt een stadsbus, hè?
2: Ja, en de 126 die blijft rijden naar Maassluis.
1: Ja.
2: Maar het belangrijkste is dat die bushalte daar blijft bestaan. En tot Zonnehuis bediend wordt. Tot na 7 uur 's avonds. Ja. En ook op zondag.
0: Dat is helemaal duidelijk.
2: Dat is heel belangrijk.
0: Ja. Willem, nou je toch bent, laten we de algemene politieke situatie in Vlaardingen even onder de loep nemen in het kort. Heb jij nou niet een moment gedacht van... oh, ik had eigenlijk ook best wel mee willen doen met die coalitie die er nu zit?
2: Nou, wij zijn in gesprek gebleven.
0: Mm-hmm.
2: We hebben onze... De SP gaat besturen niet uit de weg, hè? Want we hebben bestuurd in Vlaardingen.
0: Mm-hmm.
2: We hebben tot aan het laatste toe zijn we in gesprek gebleven. Alleen moesten wij maandag, twee weken geleden, was ons laatste gesprek. Maandagavond. En daarna hoorde ik dat er een coalitie was. En we werden ook niet gebeld. En,
1: oh.
2: Maar wij bleven gewoon als partner aan tafel zitten. Maar we werden niet gebeld. En,
1: je bent niet afgebeld?
2: We zijn niet afgebeld. Nee.
3: Maar je had met de partijen die er nu zitten, had je mee willen besturen?
2: Als zij het coalitieakkoord hadden opengebroken en de punten van de SP hadden meegenomen, dan hadden we zeker kunnen besturen.
3: Dus jullie gingen niet tekenen bij het kruisje. Jullie hadden echt voorwaarden van dan moet dat en dat en dat eruit of toegevoegd worden.
2: Ja, maar dat komt omdat de SP is een ledenpartij. En lokale leden, iedereen heeft het wel over de landelijke partij, maar we zijn autonoom. Wij zijn in Vlaardingen autonoom. En onze leden moeten daarmee instemmen. Dus ik moet wel weten waar ik teken en waar ik voor teken. Want anders kan ik wel tekenen. Maar dan stemmen de leden niet mee in. En de leden zijn de laatste die daarover beslissen.
1: Ja, precies.
3: Dus jullie gingen meepraten. Toen was het opeens niet meer nodig. En toen ben je eigenlijk gewoon een soort gedumpt.
2: De gesprekken waren vriendelijk.
3: Ja.
2: Waren ook netjes. Waren ook gewoon normaal. Zoals het hoort. Maar we zijn niet meer teruggebeld.
1: Maar jij had een soortje eisenlijstje, noem ik het even. Ja. Had je op tafel gelegd, besproken, toegelicht.
2: Ja. Ja.
1: Dan ga je uit elkaar, want er moet natuurlijk over nagedacht worden.
2: Ja.
1: Dan kan je niet te plekken. Dan ze zeggen, nou, we denken erover na, we komen erop terug, neem ik aan. Ga je dan op zo'n manier uit elkaar. En dan zit jij bij de telefoon te wachten.
2: En krijg niks te horen.
3: Een soort eindexamenuitslag, zeg maar. Huh?
1: Maar jij bent alleen niet gebeld, je bent niet geslaagd.
2: Nee, ik ben niet geslaagd.
1: En heb je dat nog opgenomen met die personen?
2: We hebben het wel over gehad. Hmm. En toen zeiden het bekende verhaal, er is iets misgegaan. Ja, dat gaat dan altijd iets mis natuurlijk.
1: En was je dan boos?
2: Nee, want ik had wel verwacht.
1: Oh.
2: Ik had wel verwacht. Ik had wel verwacht dat... kijk, wij zetten de mens centraal in ons programma.
1: En dat doet ons Vlaardingen, die zetten Vlaardingen centraal.
2: Ja, maar... Daar horen ook vluchtelingen bij. En wij gooien natuurlijk niet de rotzooi over de schutting.
1: Nee.
2: Zodat een andere stad daarmee zit. Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen. En dat heb ik wel gezegd. Ja. We willen meebesturen, maar ook gelijk onze verantwoordelijkheid nemen.
3: En je bent niet gevraagd om bij een andere partij je aan te sluiten?
2: Nou.
3: dat is nogal gebruikelijk in Vlaardingen.
2: Ik vind dat... ik heb me daar erg voor geschaamd.
3: Ja.
2: Want je zit daar toch als raadslid.
3: Ja.
2: En je krijgt een soort plaats van.

0: Moet dat, hè. Maar het geeft me ook energie. We hebben ook nieuwe mensen in de partij. We hebben ook nieuwe mensen die mee gaan doen. En jonge mensen. En het gaat... dat krijgen ze vanzelf wel energie van. Dat je dan weer ziet dat je partij gaat groeien en je partij weer lekker bezig is.
1: Heb je er leden bij gekregen dan?
0: Wij hebben er wel leden bij gekregen. Ja, jonge leden. En die zijn erg actief.
1: Oké, dat is wel...
0: En daar zijn we heel blij mee. Daar zijn we echt heel blij mee.
2: Wat zijn, Willem, de kernpunten van waaruit jullie met name oppositie willen gaan voeren? Waar wil je vooral scherp op blijven letten?
0: Ja, de WMO. We moeten opkomen voor onze zwakste in de samenleving. Een goede...
3: Wat is WMO, hè, Willem?
0: Wet maatschappelijke ondersteuning, hè?
1: Dan heb je het over de thuishulp bijvoorbeeld, dat soort dingen, rolstoelen, toch,
0: ja,
1: ook, of niet?
0: Ja, en,
1: niet,
0: maar ook mensen die met een ongeluk thuis zitten. Het zijn niet altijd oude mensen, hè, die thuiszorg krijgen.
1: Nee. Mm-hmm.
0: Dus een goede samenleving denkt voornamelijk aan de zwakste in een samenleving. Het sterkste schakel is als jij aan je zwakste denkt. En als we dat gaan vergeten en daarop gaan bezuinigen... dan heb je opeens een heel groot gat in je samenleving... die je later weer moet opvullen. Want je moet toch voor je mensen zorgen. Je kan die mensen zomaar in een fletje laten zitten. En zo, jij komt nooit meer naar buiten. De mensen moeten meedoen in de samenleving. En... het sociaal domein is daar een groot onderdeel van. Dat is nog breder, hè, dan de WMO. Het sociaal domein, daar gaan wij echt op letten. En dan wordt daar niet te veel op bezuinigd.
1: Ga je dan, hoe ga je dat aanpakken? Want je weet één ding, de VVD die heeft die portefeuille.
0: Ja.
1: Met name als je spreekt over armoedebestrijding.
0: Ja.
1: Hoe ga je dat doen?
0: Nou, daar zijn we nog mee bezig. Om te kijken, wat zijn plannen nou nog eigenlijk? Want... wij weten nog helemaal niks.
1: Dus nee, hij moet het natuurlijk ook nog. Hij moet zich natuurlijk ook nog. Ruben van der Zanden zei in een interview. Natuurlijk moeten ze eerst alles even goed bekijken van wat werkt wel, wat werkt niet. Maar je weet bijvoorbeeld, Willem, dat een heleboel regelingen. Er wordt geen gebruik van gemaakt, zoveel als dat te begroot is. Dat elk jaar met de jaarverslagen. Weet dat het jaarverslag klinkt alsof je van de vereniging van de voetbalvereniging bent, maar is er geld over in al die potjes van armoedebestrijding?
0: Ja.
1: Zo'n VVD die gaat dan misschien zeggen, oh, het werkt blijkbaar niet, het is niet nodig.
0: Maar we hebben wel veel armoede in Vlaardingen.
1: Ja, dus hoe ga jij dat regelen, dat die VVD dat niet liggen plukken?
0: En dan moeten wij op wijzen dat er heel veel armoede is onder de Vlaardingers. En dat zien we ook in de Westwijk. En dan houden we het goed, hoor, want er zijn ook heel veel Vlaardingers die gewoon geld hebben.
1: Natuurlijk.
0: En gewoon werken. Maar je moet altijd accepteren dat er mensen zijn in je samenleving die niet meekomen. Die kunnen niet mee. Qua geestelijke gezondheid of lichamelijke gezondheid komen ze niet mee met de maatschappij. En we zijn toch afhankelijk van een uitkering.
1: Maar hoe denk jij, ik ga je toch even onderbreken, want ik wil meer naar die aanpak van hoe denk jij die mensen te bereiken die waarschijnlijk wel recht hebben op die regelingen, maar dus geen gebruik van maken?
0: Ja, wij willen dus. We moeten nog eerst kijken wat er aan de hand is. Hè. Waarom maken die mensen geen gebruik van die regelingen?
1: Mm-hmm.
0: Zijn ze wel bekend met die regelingen? Worden ze ook bekend gemaakt? Maar we moeten ook eerst kijken, is het dan echt nodig? Maar ik heb het idee dat het echt nodig is dat we hier zoveel geld hebben. Maar voor hetzelfde geld kan het ook zo zijn dat het overschat is. En dat er minder mensen nodig hebben van die potjes. Dat zou alleen maar heel erg goed zijn.
1: Als je toen eens zag met die energieregeling die er was vanuit het Rijk. Toen is in Vlaardingen zijn ze echt deur aan deur gegaan in de Westwijk.
0: Ja.
1: En toen bleek ook dat Vlaardingen is een van de steden waar heel veel gebruik is gemaakt van die regelingen. Omdat die mensen echt zijn actief benaderd. We hadden net toevallig iemand voor iets leuks in de studio. Die heeft gluren bij de buren georganiseerd.
0: Ja.
1: Maar die heeft niet gaan zitten wachten. Die is bij al die adressen langs geweest. Die is bij allemaal muzikanten langs geweest. En ze heeft nu 42 adressen.
0: Ja.
1: Als ze had gaan zitten te wachten, had ze er misschien 12 gehad. Dat weet je niet, maar...
0: dat klopt.
1: Dus jij bent wel helemaal activistisch, Willem.
0: Wij gaan inderdaad langs de mensen. We staan ook in de wijken, we staan ook in de buurt.
3: Ja. Op de markt ook.
0: Op de markt. En mensen kunnen altijd naar ons toe komen als ze een probleem hebben met geldnoodproblemen. Of het moet wel politiek aanpakbaar zijn.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dus die mensen kunnen ons altijd benaderen. Kunnen ons altijd, als we op straat...

0: Aanstaan kunnen we altijd.
1: Ga jij ook aanbellen?
0: Bij de mensen? Wij kunnen wel aanbellen als we denken welke wijk wij ongeveer moeten zijn.
1: Oké.
0: Dat kunnen we wel, dat kunnen we gaan doen in de toekomst.
1: Misschien, dit komt eraan, hè? De VVD heeft een plan om te kijken wat werkt niet. En als het niet werkt, dan gaan ze het misschien weghalen. Hier ligt een taak, Willem.
0: Maar voor het aanbellen moet je echt in een buurt komen en daar moet iets spelen in die buurt. En dan moet je aanbellen. Dan zijn mensen geïnteresseerd.
1: Ja,
0: vaak als je
1: okay.
0: op de Bonnefoy gaat aanbellen, zijn A, mensen die niet antwoorden uit schaamte.
1: Ja.
0: Dat speelt ook een grote rol.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Mensen die vinden het vervelend dat je aanbellen, dat je aanbelt.
1: Okay.
0: Dus je moet daar echt wel een beetje voorzichtig mee omgaan. Dan moet echt iets spelen in die buurt. En dan kan je er wel eens ook achterkomen van... die familie heeft het niet zo rijk of die...
2: Gewoon gericht en goed aankondigen. Daar gaat het om, hè.
1: Ja, nou ja, oké, dan met zo'n aanpak.
0: Je moet er heel voorzichtig mee zijn, want mensen schamen zich ook. Hè? Mensen willen nooit bij de zwakkeren horen.
1: Nee, goed, maar het risico zit aan te komen dat het anders afgeschaft wordt.
0: Dat klopt. En daar moeten we echt voor strijden.
1: En misschien moet je samen met GroenLinks PvdA iets oppakken. Die
0: ik denk
1: wel,
0: dat wij als SP best wel de kracht hebben, al hebben we maar één zetel, zijn we toch nog een grote partij met een hele grote achterban. Dat we daar best wel acties op kunnen voeren.
1: Die achterban is er, ja, geloof ik ook wel.
0: Dus dat we daar best wel acties op kunnen voeren.
1: Okay.
0: En dat we best wel de mensen op kunnen trommelen als er een actie is.
1: Ik wens je wel veel succes.
2: Ik kijk even naar de klok. We hebben nog wat andere dingen te doen. Willem de Man, fractievoorzitter SP, hartstikke bedankt.
3: Jullie ook bedankt.
2: Dat je het een en ander hebt willen komen toelichten. En succes met alle werkzaamheden.
0: Ja, dankjewel. En jullie nog een fijne dag.

0: Gilbert O'Sullivan, Nothing Rhymed. We gaan naar het woord van de week.
1: Ja.
2: En het zijn vandaag weer twee woorden. Is dat leuk?
0: Jo, het is toch wel.
2: En ik heb er een redacteur bij gekregen deze week. En ik zal eerst
1: Ze?
2: Ze heet Nel Versteeg.
1: Nel Versteeg.
2: En ja. Dus ik zal eerst met mijn eigen woord beginnen.
1: Van
2: en
1: die
2: dat
1: andere vriendin.
2: Dat is een struikelwoord. Sinds 17 juni een nieuw woord. Verskroldheid. Verskroldheid.
1: Oh ja, ja.
2: Dat geldt denk ik voor ons allemaal. Vind je het ook zo moeilijk om te stoppen met scrollen door TikTok of Insta of Facebook? Weet je, je blijft maar kijken.
1: Ja.
2: En of je nou op het toilet zit of in bed ligt voor het slapen gaan, soms raak je gewoon wel een uur kwijt. Ik weet niet of jullie dat ook hebben. Dan krijg je een melding op de telefoon hoeveel schermtijd je hebt gehad.
1: Elke week.
2: Nou, elke week.
1: Elke maandag krijg ik mijn schermtijd door.
2: En Paul, hoeveel uur? Per dag?
1: Per dag. Dat zegt hij. Hij zegt zoveel uur per dag, zegt hij.
0: Ik denk dat ik af en toe wel tussen de anderhalf en twee uur zit.
2: En jij nou?
1: 4,5, 5,5.
2: Ik rond de 4 uur.
1: Doe ik tegenwoordig alles met dit ding. Vroeger had ik nog een laptop die ik gebruikte, of een iPad. Ik doe alles op dit ding.
2: Ja, kijk, ik lees ook heel veel artikelen en ook het WK-schema.
1: Maar ik zit er veel te veel op, man. Ja. Weet je wat ook zo is, Fokko?
2: Nou?
1: Het zijn niet de jongeren die constant zitten te scrollen. Nee. Het zijn de ouderen die zitten te verscrolltijden.
2: Ja. Ja, en waar,
1: op Facebook zitten die oude gebakkies, zoals ik.
0: Oude gebakkies.
2: En wat je dan ook hebt, dan kijk je op een gegeven moment naar een filmpje. En dan is dat weer zo'n leuk filmpje. En dan ga je weer weer
0: maar
2: weer,
0: dat heb ik dus wel. Ja. Dan zit ik bijvoorbeeld naar Coat in the Bee.
1: Ja.
0: Dat vind ik werkelijk helemaal hilarisch. Ja. Ja, en dan scroll je even door en dan heb je er nog een. Ja, dat vind ik echt heel.
1: Je kan je ook abonneren, dan krijg je ze automatisch voorgeschoteld.
2: Ja. Maar goed, verscrolltijd is sinds 17 juni een nieuw woord. En dan een heel actueel woord, en dat mag Nel zelf toelichten.
0: Oh.
2: Dat is namelijk het woord, en dan mag jij volgende week ook een woord, Paul. Het woord is juichvertraging. Juichvertraging. Waar denk je dan aan, Paul?
0: Juichvertraging? Nou, dat is misschien dat iemand op een andere manier naar een wedstrijd zit te kijken en links of rechts van zich ziet dat er ergens iets gebeurt of zo.
2: Nou, je zit een beetje in de buurt.
1: Eigenlijk is het gewoon fout. We wisten toch niet welke kant je op ging.
0: Nee.
1: Juichvertraging is dat één die kijkt nog analoge televisie. Dat is het handigst. Verklap ik er gelijk bij. Want de mensen die via streamingdiensten kijken, bijvoorbeeld NL Ziet of dat ze via KPN geen analoge kabel hebben lopen, maar via de streaming, die hebben zomaar 14, 15 seconden vertraging.
0: Dus Nederland maakt 1-0.
1: Ja, en je buren gaan helemaal uit het dak.
2: Die gaan wel juichen.
0: Maar dat zeg ik toch?
1: En bij jou, maar jij zei het iets anders.
2: Je begrijpt het niet helemaal duidelijk.
0: Nou, goed. Nee.
1: Dus je buren weten 14 seconden eerder, bij jou ligt de bal nog bij jouw keeper. Die moet nog uittrappen en opbouwen. Okay. Heel die opbouw moet nog plaatsvinden. Breed, breed, breed, diep, diep.
2: Nou, het gaat zo nog verder, Nel. Want ik mag wat providers noemen, van KPN en Ziggo. Die hebben ook onderling nog concurrentie. Want die proberen namelijk ook de ander te overtroeven. En als zij dus weer een seconde of een miniseconde ervan afsnoepen, dan gaan ze champagne drinken.
1: Ze vieren het.
2: Ze vieren het ook. Dus ook tussen de analoge providers, heet dat eigenlijk zo?
1: Ja.
2: Daar is ook nog een enorme concurrentie.
1: Ja, want daar zit soms een seconde. Want mijn buren hadden met de vorige wedstrijd Zweden, was natuurlijk lekker een beetje etenstijd.
0: Mm-hmm.
1: Die zaten 1 seconde ervoor volgens mij, want die hadden een toeter. En maar 1 seconde, of het waren opportunisten. Dat kan natuurlijk ook. Dat ze dachten, hij gaat erin.
2: Toeterden. Dan komt dat schot.
1: Dan komt dat schot. Er zijn natuurlijk nogal veel opportunisten in Vlaardingen. Dus het kan ook zijn dat hij gewoon bijvoorbeeld al toeterde.
2: Dus jij je zal het merken, Paul. Dus de komende wedstrijd Wat komende week, dinsdag of woensdag?
1: Nou, midden in de nacht, 3 uur 's nachts.
2: 3 uur 's nachts.
1: Nou, dan gaat er niet veel gebeuren, denk ik hoor. Dan ligt toch echt wel heel veel.
2: Ja.
1: De temperatuur is dan naar beneden.
2: Nee, maar het gaat toch om het echi. Vanaf nu gaat het om het echi.
1: Het is wel
2: dan
1: waar.
2: Ga je toch kijken, dan ga je toch om 3 uur.
1: Nou, 3 uur 's nachts,
2: toen,
1: ik weet
2: toen Cassius Clay tegen. Weet ik.
0: Ja,
2: dan heet er ook 's nachts je bed uit, die boxwedstrijden.
0: 50 jaar, jongen.
1: Ja, nou. Maar nou, Fokko, als ik nou naar mezelf kijk. Ik, zal beetje, ik ga proberen netjes te praten. Zeg. Vannacht heb ik ook. Ik had even. Ik lag al in bed. Ik denk, als ik omval, dan kan ik er maar vast liggen. Want ik wil wel eens wegdommelen. Dan breek ik mijn nek soms af op de bank. Want die klapt naar achteren dan. Dus ik denk, nou, dan lig ik er maar vast in dat bloedverziekend hete slaapkamertje. Maar ik dacht 2-0 binnen 5 tellen. Ik denk, nou, dat wordt natuurlijk een hele saaie wedstrijd, balletje breed. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb het beeld uitgezet. Ik heb de radio aangezet.
0: Mm-hmm.
1: Daar heb ik een sluitertijd op gezet van 1,5 uur. En toen ben ik lekker gaan luisteren naar Langs de Lijn.
0: Aha.
1: En daar ben ik heerlijk bij in slaap
0: gevallen. Wie deed je verslag trouwens?
1: Geen flauw idee.
0: Oh.
1: Want ik had vrij snel had ik mijn ogen dicht en was ik vertrokken.
0: Mm.
2: Nou ja, dan merk je toch dat er wat leeftijdsverschil is tussen ons. ik ben mogen kijken en komende week ga ik ook gewoon kijken.
0: Ja,
1: nou maar ja jij kan je klantjes dan om 12 uur zetten.
2: Dit zijn de wedstrijden.
1: Paul en ik moeten werken, hè?
2: Ja. Ik ga even kijken of mijn volgende gast...
1: Oké, zullen we...
0: Muziekje?
1: Oké.

0: Alleen dan zijn er wel een stuk minder mensen.
1: Mm-hmm. En dat zijn dan misschien de wat betere? Of mag ik dat zo niet zeggen?
0: Nee, niet per se beter, maar ook niet slechter.
1: Oké. Goed. Heb je nog een vraag, Nel? Dat je zegt van nou zie je het toch zijn...
2: Nou, blessures. Heb je vaak blessures? Want ik heb toevallig een goede vriend van mij, die is een voetballer. En die heeft een lelijke knieblessure.
1: Die zit gelijk te lachen. Die denkt van, oh, blessures, ja.
2: Hoe gevaarlijk is die sport voor blessures?
3: Nou, ik heb wel een blessure opgelopen. Die heb ik nog steeds. Ik ga vooral vaak door mijn enkel. Of ik heb pijn van mijn knie of van mijn pees. Van mijn lies. Maar ik heb ook peesblessure daardoor vooral. Mm. Maar ik denk wel, het is niet per se gevaarlijk voor blessures, maar wel

0: ook niet gevaarlijk.
1: Maar hoe die enkel? Je zegt, ik ben door mijn enkel gegaan. Is dat ook, want je loopt op een bepaald moment er ook elke keer vooruit, achteruit in die aanval en verdediging. Is het dan daardoor ook dat je dan soort struikelt over je eigen voet? Of zie ik het helemaal verkeerd?
0: Ja, ook. Maar ook als ik dan bijvoorbeeld te snel naar achter ga, of juist naar voren, of ik maak een te snelle uitval, dan ga ik ook makkelijk door mijn enkel.
1: Nou, jeetje. Dus die tape je dan toch wel in of zo?
0: Ja, maar nou heeft het bij mij niet echt geholpen.
1: Nee. Hè, verdorie. Wat vervelend.
2: Juist. Jade traint twee keer per week. Jij ook, Elise, twee keer? Of is het één keer bij jou?
0: Meestal één keer.
2: Meestal één keer. Goed. Mensen die zeggen van, ik zou wat meer van die sport te weten willen komen. Zijn die bijvoorbeeld op zo'n clubavond welkom, Jade? Zouden we die een keer zomaar binnen kunnen lopen om te kijken hoe het daar allemaal toe gaat?
3: Ik denk het wel, ja. Ik denk wel dat ze dingen kunnen uitleggen.
2: Prima.
1: Of hebben jullie ook wel eens een open dag of zo? Net als tuinverenigingen, dat ze een soort open dag hebben?
3: Nou, je kan gewoon elke schermavond kan je gewoon kunnen lopen.
1: Oké, nou. Ik ga dat niet doen, hoor.
2: Nee, hè?
1: Nee.
2: Ik dacht
1: te laat. Ik ben te laat begonnen met deze sport.
2: Precies. Eventjes tot slot. Ik vind het ook wel leuk om even echt goed reclame te maken voor het schermen. Jade, als jij nou zou moeten omschrijven, vertellen hoe en waarom schermen nou zo leuk is en waarom er meer mensen moeten gaan schermen. Wat zou je dan willen zeggen?
3: Als je van bewegen houdt, dan zou ik wel naar schermen gaan. En ja, het is gewoon wel leuk, want je kan lekker mensen prikken. Ja.
2: En Elise zit gelijk te knikken. Wil je daar nog wat aan toevoegen?
0: Nou, het is gewoon leuk om mensen te prikken zonder dat ze per se meteen verwond raken.
1: Ja, prikken, joh.
2: Ja, dat is prikken, heet dat.
1: Ik heb nog één vraag, schiet me te binnen. Want je hebt een soort van die worstelsporten, zoals judo en zo, dan zeggen ze altijd, de ene is een verdedigingssport en de andere is een aanvalssport. Bijvoorbeeld boksen is toch veel meer aanvallen. Hoe kan je dat met schermen ook zo indelen? Is dat een verdedigingssport of een aanvalssport? Of speelt dat niet?
3: Wel verdedigingssport.
1: Toch wel? Oké.
3: Maar ook aanval.
1: Ja, omdat jullie zo graag lopen te prikken. Jullie willen maar prikken. Dat klinkt als aanvallen. Maar het is natuurlijk ook om dat te verweren dan. Dan leer je verdedigen.
0: Ja, het is een beetje aanval en verdedigen.
1: Oké. Beetje van allebei.
0: Ja.
1: Nou, interessant. Leuk.
2: Moet je veel conditie hebben om te kunnen schermen? Veel uithoudingsvermogen?
0: Ja.
3: Ja.
2: En concentratie ook? Zit dat er ook bij?
3: Ja, echt heel erg.
2: Kan je dat trainen, concentratie?
0: Ja.
2: Ja? Oké. Mooi. Nou, ik ben een beetje door mijn punten van aandacht heen. Maar ik vond het een hele eer dat wij jullie hier in de studio mochten ontvangen. We wensen jullie heel veel succes met de carrière. En de papa's en mama's die mee zijn gekomen, ook bedankt dat jullie bereid waren om hun hier even naartoe te brengen. En jullie maken ook de nodige kilometers. Houd dat vooral ook vol, hè? Dat is ook erg belangrijk. En ik hoor op de achtergrond dat jij al een soort eindtune hebt ingezet.
1: Ja, ik denk, ik hoorde je langzaam een beetje het gesprek afbouwen. Dan gooi ik weer een muziekje achter. Ja, dat is de taak van de technicus. Hè? Ik heb het er maar druk mee.
2: Moeten we nog even hebben over die actie van dat zwemmen?
1: Nee, daar hebben we het al over gehad in het begin natuurlijk.
2: Ja, en dan gaan we het volgende week. Hadden we misschien mensen die nog niet helemaal.
1: Ja, ik heb ook 3 weken niet getraind. 2 weken was ik druk met dat event maken. Dat meezingen op die zondag. En afgelopen week vond ik het veel te heet.
2: Ja.
1: En dan wil ik wel in de vaart gaan zwemmen. Want ik ga zo wel een pakketje halen overigens bij de pakketdienst.
2: Oh.
1: Ik heb zo'n drijver gekocht. Zo'n oranje drijver. Dat ik zichtbaar ben. Dus ik wil eigenlijk vanaf nu alleen maar in het buitenwater.
2: Oh ja.
1: Maar dat durf ik nog niet zo goed alleen. Maar met zo'n drijver ben ik A, zichtbaar.
2: Mm-hmm.
1: Zit een fluitje aan. Het is net zo oranje als jouw shirt overigens. Er zit een fluitje aan als een boot toch aankomt varen en mij nog niet gezien heeft. En als ik ineens toch moe ben, kan je er ook even op hangen.
2: Ja, ja.
1: Ik kan hem al gebruiken even om uit te rusten. Dus ik ben wel benieuwd. Nee, jongen, er zitten twee luchtkamers in.
2: Elise en Jade die zitten nu echt te denken van waar heeft die mevrouw het over?
1: Zwemmen in het open water.
2: Maar die gaat in een open water, gaat ze voor een heel goed doel, gaat ze een heleboel kilometers zwemmen.
1: Twee.
2: Van ALS. Nou, dat zijn toch een heleboel kilometers.
1: Ja, dat zijn 1300 slagen ongeveer.
2: 1300 slagen. Goed. Dit was de twee na laatste aflevering van dit radioseizoen. Volgende week dan is het 3 juli, dan zijn we er weer. Het programma dan is nog helemaal leeg.
1: Ja, lekker hoor.
2: Gaat volledig ingevuld worden door Fokko, denk ik, volgende week. Gaat helemaal goed.
1: Want vandaag had je makkie, hè? Dus, hij heeft geen microfoon, hij kan niks terugzeggen. Lekker rustig.
2: We wensen iedereen een heel fijn weekend. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Dag.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft een ingrijpend pakket maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van een kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Er wordt 20 miljard euro vooruitgetrokken. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. Op de spoedeisende hulpafdelingen in de ziekenhuizen komen er steeds meer mensen binnen met klachten door de hitte. Onder hen zijn vooral ouderen en kinderen die uitgedroogd zijn omdat ze te weinig hebben gedronken. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. En de Zeeuwse traditie ringrijden is erkend als immaterieel erfgoed. Het doel van de sport is om een lans in een ring te steken die boven een parcours hangt. Deelnemers zitten daarbij in klederdracht zonder zadel op een versierd paard. Het ringrijden groeide in Zeeland in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport met een gezamenlijke jaarwedstrijd in Middelburg. Het weer, het is nog steeds zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond in het zuiden kans op een onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden met later opnieuw kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door twee aardbevingen kort na elkaar. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Morgen kan er weer een record sneuvelen, zegt deze weervrouw.
1: Dat is immer noch nicht das Ende der großen Hitze. Diese höchsten Temperatur, die werden jetzt mehr und mehr in die Mitte und nach Osten verschoben. Das heißt morgen.
0: De hittepiek in Nederland is voor vandaag bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwend Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Organisatoren vinden het bij Seattle passen om de regenboogvlag ook op het WK te laten zien.
2: Tomorrow's game does not have to be political. You know, let's show the world how welcoming we are and that everyone has a place here in Seattle.
0: Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers zwaar onderdrukt. De wedstrijd is morgenochtend. Het weer, het is nog lang warm met plaatselijke kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Theatergehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl. Je luistert naar

0: is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei werkt aan een voorstel om de statiegeldplicht uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Het zou betekenen dat er ook statiegeld komt op melkflessen. De minister wil dat snel doorvoeren om aan de Europese normen te kunnen voldoen, zegt redacteur Merel Stikkeloren.
1: Omdat we anders de kans lopen dat Europa maatregelen gaat invoeren die we niet willen, zegt de minister. Bijvoorbeeld dat elke winkel die statiegeldverpakkingen verkoopt, die moet ze dan ook weer innemen. Ja, voor kleine ondernemers is dat lastig.
0: De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van alle flessen, blikjes en pakken met statiegeld worden ingezameld. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 920. Eerder vandaag werden 589 doden gemeld. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt, omdat er nog duizenden mensen vermist worden. Venezuela werd woensdag kort na elkaar door 2 aardbevingen getroffen. De Turkse rechtbank heeft gevangenisstraffen opgelegd nadat een gezin uit Duitsland was overleden tijdens een vakantie in Istanbul. De slachtoffers waren volgens onderzoekers onwel geworden door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in hun hotel. De hoogste straf gaat naar de eigenaar van het bestrijdingsbedrijf en zijn zoon. Die krijgen allebei 18 jaar cel. De vee- en landbouwsector is kritisch over de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief. En ook deze stikstofonderzoeker heeft er vertrouwen in.
2: Ja, ik ben verbaasd en positief verrast eigenlijk. Want ja, we hebben natuurlijk jaren van niets doen eigenlijk achter de rug, waarbij de natuur maar steeds verder achteruit ging. Ja, daar word je niet blij van. En dit gaat echt helpen.
0: Kabinetsplannen houden onder meer in dat er rond natuurgebieden een zone komt waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het weer vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet. Van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
3: De stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
4: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Eerder lagen er ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. De gevangenis in Almere is sinds 2019 niet meer in gebruik. Het complex was destijds een van de 26 gevangenissen die werden gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Met het heropenen zouden er 320 extra cellen bij moeten komen. De ministerraad heeft groen licht gegeven voor een ingrijpend pakket maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen. Volgens premier Jette kan Nederland hiermee van het zogenoemde stikstofslot.
1: De komende tijd gaan we weer vergunningen kunnen verlenen voor pasmelders en interims. Dat zijn boeren die al heel lang in onduidelijkheid zitten. Voor boeren die willen verduurzamen en voor heel veel projecten zoals woningbouw. Het zal wel per regio verschillen waar dat ook snel kan.
0: De vee- en landbouwsector vindt de gevolgen voor de boeren te groot. Milieuorganisaties zijn juist positief, net als Bouwend Nederland. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei wil dat er ook verplicht statiegeld komt op plastic, zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook wil ze onder meer een verbod op de verkoop van plastic flessen en blikjes zonder statiegeld. Verder moeten er meer plekken komen waar mensen de flessen en blikjes kunnen inleveren. Op veel plaatsen in Nederland is het nog steeds boven de 30 graden. Vanmiddag was het uitzonderlijkheid. Het werd 39,4 graden in het Limburgse El. De hitte veroorzaakte veel problemen. In Ter Apel moesten tientallen mensen buiten wachten in de zon, zegt het Rode Kruis.
2: Er zijn 20 mensen naar binnen gegaan die ook echt binnen konden blijven. En uiteindelijk is er nog ruim 40 mensen uiteindelijk voor wie geen plek was. Dus die stonden in de hitte.
0: Uiteindelijk mochten zij in een kantoorpand schuilen tegen de zon. Het weer, vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: De stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
4: Nieuws uit Vlaardingen en

0: De Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De aanval is volgens het Amerikaanse leger een reactie op de aanval op een schip gisteren in de straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump houdt Iran daarvoor verantwoordelijk. Hij sprak eerder al van een dwaze schending van de wapenstilstand. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 19:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren die tot morgenmiddag duurt. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogst gemeten temperatuur was vandaag 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwend Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. En verder mogen melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare houden. Het weer op de meeste plaatsen is het droog, maar lokaal kan er een onweersbui voorkomen. Vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen dan is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

De Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl. Je luistert naar twee.

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het eerder een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn de aanvallen afgeslagen en zal er een reactie volgen. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 19:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Op het WK voetbal heeft Frankrijk eenvoudig gewonnen van Noorwegen. Het werd 4-1. De eerste 3 Franse doelpunten werden gemaakt door Dembele en vielen in de eerste 32 minuten. Frankrijk is groepswinnaar in groep I en moet nu in de volgende ronde waarschijnlijk tegen Zweden. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Irak is uitgeschakeld. Het weer, droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: De stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren. Die gaat tot in de middag duren. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogste gemeten temperatuur was afgelopen dag 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. Volgens de VS waren de aanvallen gericht op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. Gebouwen in de hoofdstad Caracas stortten in. Verschillende landen sturen hulp naar Venezuela, waaronder Nederland. Een reddingsteam bestaande uit tientallen mensen en 8 speurhonden is onderweg. In de stad Groningen is een automobilist doorgereden na een aanrijding met een fietser. De fietser raakte zwaar gewond. De auto werd later gevonden in Haren. De bestuurder is aangehouden. De politie heeft over de toedracht nog niets bekendgemaakt. Het weer. Vannacht droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: De stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorinchem. Rijkswaterstaat gaat daar een spoedreparatie uitvoeren. Die duurt tot in de middag. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime van het land vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De relatie tussen de twee landen is de afgelopen jaren flink verslechterd. In 2023 trok Frankrijk alle militairen terug uit het land na aanhoudende protesten. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Daar lagen eerder ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. Het complex was in 2019 een van de 26 gevangenissen die werd gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Het is de bedoeling dat de gevangenis in Almere Buiten in 2033 weer in gebruik kan worden genomen. Het weer, droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Nieuws uit Vlaardingen.